0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League. Over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: this, but this is the waitress from the coffee house on 39th and Lennox.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als die van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij de huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
1: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijk-conferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen. Die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
2: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
1: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
3: We weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
1: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshoer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
2: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat ze dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
1: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen te Schelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
3: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
1: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Het risico is te groot.
1: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
3: Oost Veluwezoom.
2: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
3: De muziek.
2: Van Oost Veluwezoom.

Een hartelijk goedemorgen. Dit is Brunch, editie Brummen Voorst op deze vrijdag 15 mei na Hemelvaartsdag met heel veel activiteiten. Veel mensen natuurlijk links en rechts op campings met niet het mooiste weer, zullen we maar zeggen. Maar in ieder geval, als ik nu naar buiten zit te kijken, is het in ieder geval op dit moment droog. En is bezig om toch de markt op te bouwen. Dat betekent dat er gewoon op vrijdag markt is. Dus u kunt straks gezellig naar het centrum komen om uw inkopen te komen doen. Herman is vandaag wat later, heeft hij aangekondigd. Dus ik zit rustig in mijn eentje, bakje koffie erbij. Klaar om een aantal onderwerpen die Herman voor mij heeft samengesteld met u te gaan doornemen. Maar daarover straks meer. Gisteren waren we met Brunch RTV 704 te gast op de Fase Aqua, waar we live een uitzending hebben gemaakt. In het laatste uur daarvan, tussen 11 en 12, het blaasorkest, zoals we dat dan even kort noemen, hebben uitgezonden. Het was frisjes, maar in de loop van de middag nam de drukte gelukkig ook wat toe, zodat de organisatie toch ook voldoening had van zijn werk. Laten we eens beginnen met wat muziek.

0: Beautiful Rose George Baker Selection. Ja, natuurlijk heel herkenbaar geluid na al die jaren. Wat gaan we het komende uur doen? Nou, we hebben iets heel nieuws en we hebben een mooie verzameling oud, om het zomaar eens te zeggen. Hoewel de verzameling oud ongetwijfeld straks in het gesprek zal blijken hoe verfrissend jong het bijna blijkt te zijn. We gaan straks eerst eens contact opnemen met Frits Bouwmeester. En dat is een Beemtenaar. En die gaat zijn eerste jeugdboek presenteren morgen. En met een toch ook, ja, ook daarin een mooie historische achtergrond. We gaan het straks zelf van hem horen. Want ja, hij brengt het boek, zover ik begrepen heb, geheel in eigen beheer uit. Dus we zijn nieuwsgierig. Een jeugdboek. En ik heb gezien dat het toch al wat aardig wat pagina's zijn. Dus het is een mooi stevig jeugdboek geworden, wat uitnodigt om heerlijk in een hoekje van de bank te gaan zitten lezen. Zeker als we nog kijken naar de komende dagen, waarin het nog niet volledig volop zon is, wat we hopelijk volgende week dan langzamerhand wel hebben. En we gaan bellen met Charlotte Meijer in het tweede deel van dit uur. En zij is eigenaar verzamelaar van Etsen. En zij kwam tot haar verrassing, als ik het goed gelezen heb in de onderliggende documentatie, tot de conclusie dat ze een prachtige verzameling Etsen van Rembrandt in handen had gekregen. Hoe dat ging en hoe dat zat, dat gaan we horen in het tweede deel van dit uur. Tot onze eerste gast, namelijk Frits Bouwmeester. En helaas is het vandaag allemaal telefonisch. Ja, gaan we luisteren naar muziek. En we gaan even kijken, want volgens mij gaat hier iets niet helemaal zoals ik het graag had willen hebben. Zo lijkt me wat beter. En ja, zoals we dan zeggen, geniet.
1: Dit is Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

Wil jij je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@forceveluwezoom.nl en kom ons team versterken bij Force Veluwe Zoom.

0: Hoe zou het zijn geweest? Vraag jij je dat nooit af? Dat was Yves Berendsen. We hebben contact kunnen leggen. Nou, was dat niet zo ingewikkeld meestal met telefoons. Hoewel, het duurde even voordat werd opgepakt. Maar al met al, hij is aan de lijn. Frits Bouwmeester. Frits, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom in Bruns, het programma waarin we door allerlei onderwerpen heen schieten. En dit heeft de aandacht getrokken van onze redacteur. En ik moet zeggen, toen ik het verhaal zat te lezen, dacht ik, nou, daar zit aardig wat werk in.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe is de interesse ontstaan voor het verhaal?
1: Nou, interesse is ontstaan eigenlijk door de kapel die aan de Binnenweg stond. Mm-hmm. En ja, en dat zat me altijd al jaren dwars. Ik denk, dat moet ik erover schrijven.
0: Het is al wel jaren dwars. Waarom zat je dat dwars?
1: Ik denk, dat moet ik mee doen. Dat ik al meer boeken uitgebracht heb.
0: Yeah.
1: Herinneringen voor toen en zo.
0: Okay.
1: En toen denk ik van, ja, dat ga ik wel mee doen. En dat heb ik in 2018 ongeveer opgepikt. Heel lang verhaal, kort maar, dat... Dat schoot niet op, maar uiteindelijk het laatste half jaar ging het heel snel.
0: Ja, betekent dat dan, want we hebben het over, voor sommige mensen een begrip, maar voor andere mensen niet, over de kapel. Wat is dat voor ding? Waar komt dat vandaan? Waar kan ik het vinden?
1: De kapel die staat er niet meer. Ja, hij stond aan de Binnenweg 61 in Broekland.
0: Oké.
1: Okay. In Binnenweg.
0: Oké.
1: Maar die is niet meer sinds 1780 afgebroken. Maar het verhaal dat speelt zich af in 1595. En dan is Marijtje Reinders, dat kind dat vindt een gouden kalf en die beleert dan de hele reformatie een beetje.
0: Maar, was het iets wat al heel lang bekend was of kwam je dat per ongeluk tegen?
1: Nee, dat is al lang bekend.
0: Okay.
1: De reformatie was een dingetje in Broekland.
0: Meestal als iemand dat zo benoemd heeft er een flinke strijd plaatsgevonden.
1: Ja, het was hot item toen die tijd.
0: Yeah.
1: Want er is een fors gerecht geweest in Arnhem. Maar daar heb ik een beetje aangedikt alles. En het is uiteindelijk een mooi jeugdboek geworden.
0: Betekent dat nou ook dat vanuit, zeg maar, je loopt daar tegenaan. Er is een verhaal bekend. Maar zo te horen ben je ook wel iemand die dan graag wil weten. Het naadje van de kous noemen ze dat, geloof ik. Hè?
1: Ja.
0: Dat betekent veel studiewerk. Is dat boeken verzamelen of archieven induiken?
1: Archievenwerk, hè. De boeken, dat valt me tegen. Maar de archiefwerk, dat is veel werk. En internet is ook heel gebruikt natuurlijk.
0: Ja.
1: En uiteindelijk dan komt alles samen.
0: Ja.
1: En ik heb, toen heb ik een cursus gemaakt. Ik was een beetje klaar met het verhaal. Of klaar. En toen denk ik van, weet je wat, ik ga 2025 ga ik opnieuw oppikken.
0: Ja.
1: En dan ga ik kijken 430 jaar later. Hoe het kapel nu bij staat.
0: Mm-hmm.
1: Ja, die is er niet meer.
0: Nee.
1: En dan komen wat kinderen die op de boerderij wonen, de kapel, die komen dan, in het weiland waar de kapel gestaan heeft. En zodoende dan vinden ze een steen en onder die steen zit een heel gangenstelsel. En dan wordt het echt spannend.
0: Ja, dat gangenstelsel, heeft dat ook werk bestaan?
1: Nee,
0: of is dat?
1: Nee.
0: Ik wou zeggen, want als ik een beetje het gebied voorstel, dan wordt dat wat lastig.
1: Nee, dat is fictief.
0: dat is fictief. Ja. Ben je nou in het onderzoek naar de historie ook nog dingen tegengekomen waarvan je zegt, nou, dit was het verhaal wat rondgaat, maar in werkelijkheid zit het zus en zo? Of was het toch wel redelijk kloppend, zal ik maar zeggen?
1: Nee, wel redelijk kloppend.
0: Ja.
1: Maar het overlevering bestaat er een gouden kalf en die lag op de Beemte.
0: Ja.
1: De Beemte Enk. En daar speelt zich ook helemaal het verhaal een beetje om af.
0: Is er nou ook dan een relatie met het Bijbelse verhaal over de gouden kalf? Of?
1: Nee, helemaal niks.
0: Helemaal niks. Het is gewoon een op zichzelf staand ding.
1: Ja. Ja.
0: Oké, er kwam meer voort uit de boeren, zal ik maar zeggen, een gouden kalf.
1: Ja.
0: Hey, en dan moet je, dan ga je zitten, maak je een soort verhaal, maar ja, het moet wat moois worden. Nou zei je al, ja, ik heb al meer geschreven, dus je had al enige vaardigheid. Maar het is je eerste jeugdboek. Wat trok daar, Wat trok daarin aan om dat te proberen, zal ik maar zeggen?
1: Nou, ik denk de geschiedenis en dan de jeugd een beetje bij betrekken. Maar ik weet niet of het gelukt is, hoor.
0: Nee, dat moet blijken de komende maanden, denk ik.
1: Ja, ja.
0: Waarom twijfel je daaraan?
1: Ja, de jeugd is niet zo lezerig meer, hè?
0: Nee, dat is waar. Tenzij je natuurlijk het spannend genoeg hebt gemaakt. Want met dit soort weer is het natuurlijk een ideale gelegenheid om in de hoek van de bank in je eigen holletje te gaan zitten, zal ik dan maar zeggen.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dus,
1: ja, ik denk dat het spannend genoeg is. Maar we zullen zien.
0: Je gaat het morgen presenteren, het boek. Om 4 uur, als ik het goed heb.
1: Daar is ons huis.
0: Ons huis. Dan ben ik wat onbekend in de omgeving, dus ik neem aan dat het in Beemt is.
1: Ja, Beemt in Beemt, ja.
0: Oké. En het is een stevig boek geworden. Kwam dat gewoon omdat je er niet genoeg uit kon strepen, of omdat je het verhaal spannend genoeg wou maken?
1: Hoe zeg je? Dat kreeg ik niet helemaal mee.
0: Nou, het boek, het is een stevig boek geworden. Dus is het groot geworden omdat je werkelijk alles wou vertellen? Of was het ook werkelijk nodig om het verhaal te vertellen?
1: Nou ja, ik vind het wel nodig.
0: Aanstaande zaterdag is de presentatie. Daarna is het ook te koop. Komt het ook in de winkels te liggen in de omgeving?
1: Ja, in Zwello. En Apeldoorn.
0: Oh, kijk
1: aan. Dus,
0: Oké. Ja. Ben je nog tijdens het schrijven en het onderzoeken nog iets specifieks tegengekomen voor je zegt van nou, dat was toch voor mij een verrassing toen ik daarmee bezig was?
1: Er is een tekening van die kapel blijkbaar. Waarschijnlijk is er een tekening van.
0: Ja.
1: Alleen het is niet helemaal zeker dat het deze kapel is, maar dat vond ik wel heel mooi.
0: Nou ja, gelukkig hebben jullie het geschaard onder semi-fictief. Dus dat kan rustig.
1: Ja, klopt.
0: Zoals we er maar een voorstelling bij kunnen maken.
1: Ja.
0: Hey Frits, ik wens je morgen heel veel plezier. Want het is bij elkaar, denk ik, je zegt het laatste half jaar heb ik echt ingestoken. Maar het is toch iets wat heel lang sluimerend je bezig heeft gehouden, kennelijk.
1: Ja, ondertussen heb ik, het is mijn zevende boek al. Dus,
0: kijk aan, dus redelijk ervaren.
1: Ja.
0: Frits, veel plezier morgen en fijn dat je even bij ons wou zijn. Tot de volgende keer.
1: Dankjewel.
0: Doei.

0: Yellow Sun of Ecuador, dat waren de classics. Ja, zoals omschreven. Maar nu slaan we een 430 jaar over en zijn beland in het jaar 2025, waar het gezin Reinders, nazaten van Morren, woonde op boerderij De Kapel. Femke, 10 jaar, en Lucas, 9 jaar, beleven van alles. Ze gaan naar de school in de Beemte, maar ook naar het Oranjefeest in de Beemte. Ook zitten zij op paardrijles bij Pothoven. Met andere woorden, ze beleven van alles. Maar dan wordt de wereld een beetje op zijn kop gezet. Want ze vinden bij het spelen op de plek waar de voormalige kapel heeft gestaan een grote steen. En als ze die weghalen, dan vinden ze een trap. En zoekend in dit gangenstelsel. Ja, komen ze vanzelf het gouden kalf tegen. Oftewel, morgen presentatie van het boek. Het meisje van de kapel en het gouden kalfje. Geschreven door Frits Bouwmeester.
1: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la.

Kiss You All Over Exile. En ja, zoals wel vaker ik in dit programma naar voren breng, we kunnen u goed gebruiken bij de lokale omroep. Als u het leuk vindt om nieuws te beschrijven of verslag te doen van zaken of ons te ondersteunen in dit programma, om ja, toch ook gezamenlijk de presentatie voor ons rekening te nemen, of afwisselend de presentatie voor onze rekening te nemen. Al dan niet met een technicus. Ja, wilt u, zegt u, ja, ik weet niet of ik dat wel kan en of dat allemaal wel lukt. Is geen enkel probleem. Kom gerust binnenlopen of stuur een mailtje aan. Ik wil ook @forestveluwezoon.nl. Neem een contact op. En gaan we gewoon eens even samen kijken hoe het een en ander wil lukken of niet wil lukken. We vinden vanzelf leuk werk met ja, een aantal mensen die proberen toch de nieuwsvoorziening aan de burger op een goede manier vorm te geven. Dus ik wil ook @forestveluwezoon.nl of neem contact op met de studio 0571-271-722, waarbij ik er gelijk bij zeg, wij zijn vrijwilligers. Dus dat betekent niet dat de studio 24-7 en ook niet overdag altijd bezet is. Dan krijgt u de voicemail, spring een voicemail in en wij proberen zo snel mogelijk contact met u op te nemen.

0: Wij bezochten op 24 maart 2026 deze geweldige tentoonstelling. Het was een genoegen om deze etsen te mogen zien, met dank aan mevrouw Charlotte Meijer voor het beschikbaar stellen van haar unieke collectie. We gingen met een goed gevoel naar huis. Charlotte, wat vind je van zo'n commentaar?
1: Ja, het is prachtig. Het is natuurlijk ook wel een heel bijzonder verhaal eigenlijk, hè?
0: Vertel eens.
1: Dus, het is helemaal wereldwijd gegaan. Het is een, ik heb eigenlijk een hele tijd. Mijn ouders die hadden. Ik wist dat mijn moeder wel iets in de kluis had liggen, maar ik wist niet precies wat. Ik wist dat het etsen waren. Mm-hmm. En toen is zij overleden en toen. Heb ik kreeg ik dat blauwe mapje, maar dat boeide me eigenlijk helemaal niet. En ik wist eigenlijk niet, het interesseerde me niet. Ik was zo druk met andere dingen bezig.
0: Dus het was niet zeg maar van huis uit dat er al veel aandacht was voor kunst? Of dat heb je niet meegekregen?
1: Ja, sowieso wel. Ja, wel. Ik kom wel uit een heel kunstzinnig milieu.
0: Ja.
1: En mijn vader was ook een hele goede schilder.
0: Aha,
1: kijk aan. Ja, maar het was gewoon. Ja, ik weet niet. Het was gewoon. Ik had er gewoon geen interesse in.
0: Nee, dat gebeurt gewoon. Ja, dat kan gewoon.
1: Niks waard, weet je wel.
0: Ja.
1: En toen, eigenlijk na een paar jaar. Ik ben twee keer verhuisd in die tijd. En ik heb dat mapje altijd ergens onder in een boek verstopt. En toen op een gegeven moment dacht ik, laat ik nou toch eens kijken. En toen kwam er die corona en je kreeg veel meer tijd. En toen ben ik dat gaan onderzoeken. En heb ik de Drummandhuis gebeld of ze wilden komen kijken. En toen merkte ik al heel snel.
0: Maar toen was je natuurlijk al bijna een stapje verder. Want je pakte een mapje, daar zit de etsen in.
1: Ja.
0: En wat maakte nou dat je dacht dat is Rembrandt, omdat het erop stond? Of dat er een briefje bij zat van
1: Viva?
0: Ja,
1: nee, ik wist dat het Rembrandt-etsen waren. Maar het was gewoon in de. Mijn moeder dacht dat het niks waard was eigenlijk.
0: Ja.
1: En het was niet nooit verder naar gepraat. Heel erg raar eigenlijk.
0: Ja.
1: Het
0: had bij wijze van spreken zo bij het oud papier kunnen liggen. Of zo ernstig
1: zo
0: dan weer niet.
1: Was het niet.
0: ja, goed. Ik ruim ook wel eens wat dingen op en dan hoop ik maar dat ik het goed gedaan heb. Ja.
1: Oh god, toch. Ja, nee, dat is niet zo erg. Maar ik wist niet dat het zoveel waard zou zijn, eerlijk gezegd.
0: Ja.
1: En dat het dus echt heel erg waardevol is. Want er zit de Eerste Staten bij. En dat is het verhaal van de prenten van Rembrandt. Is dat hij was zo precies en zo, zo een meester in wat wel en niet goed was. Dus als er bijvoorbeeld een wenkbrauwhaartje dan draaide die, maakte die de ets. En dan was hij bijvoorbeeld niet tevreden over een wenkbrauwhaartje, moet je voorstellen. En hij maakte ze dus in het donker bij kaarslicht, 's avonds, want overdag moet je een grote opdracht te doen, onder andere de nachtwacht. Zo'n grootste opdracht, waar ik overigens ook een hele mooie ets uit van de Franse kunstenaar heb, uit de 19e eeuw. Echt een spectaculair stuk, die hangt bij binnenkomst van de expositie. En

0: toen had hij dus de... Nou, was hij aan het draaien, maakte die 20 of 30 van, hè, van die... Van die ja. En toen ging hij het veranderen. En nou, dan draaide die weer. Maar dat betekende dus dat dat de tweede staat was. Maar dat betekende dat de eerste staat daar maar heel weinig van zijn. En ik heb diverse eerste staten in mijn collectie, blijkt dus.
1: Ja, heb je dan een beetje zicht op hoe dat ging bij je vader? Want het, ja, dat, daar moet je toch ook wel oog voor hebben om de goede te selecteren, zou ik maar zeggen. Kwam ja, die mensen opa, tegen of werd of opa?
0: Mijn opa heeft het verzameld.
1: Okay.
0: Die was een verzamelaar. Ik denk dat ik dat verzamelgen van hem heb. Want ik ben ook zo'n idioot die alsmaar aan het verzamelen is, ja. Weet je wel. Ja. Ik ben nooit tevreden met zo'n collectie. Ik heb dus nu bijvoorbeeld uit Amerika heb ik een prachtige collectie. Serie 8 stuk van Amsterdam uit de 17e eeuw. Nou, ze zijn zo mooi dat je ik krijg de tranen van in mijn ogen. Zo ja. Mooi zijn ze. En die zijn dus uitgedrukt door Clement de Jonge. En Clement de Jonge is dus zijn beste vriend geweest. En die was heel beroemde. Had een enorme drukkerij in Amsterdam. Mm. Dus al die verbanden, die leg ik steeds. Snap je? Dat is het leuke van verzamelen.
1: Ja. Ja, en er is iemand die zegt, joh, houd het nog op. Want, of moet ik al een grote huis kopen of niet?
0: Wat zeg je?
1: Zeg, en dan is er iemand die tegen je zegt van, joh, moet ik al een grote huis kopen of houdt het een beetje op?
0: Oh ja,
1: of
0: dat
1: zo?
0: Doe ik regelmatig. Ja, dat, ja, als het allemaal in de gang, weet je wel, opgestapeld staat, die schilderijen en zo, dat je ze niet meer kwijt kan. Ik kan het gewoon niet meer kwijt. En dan krijg ik, vaak de opmerking van, wat ga je er nou mee doen? Ja, verzamelen.
1: Ja, verzamelen, precies. Maar je opa had dus op de een of andere manier gevoel voor, of had hij, zover jij uit de overlevering weet, had hij iets met Rembrandt of
0: ja, die zag dus dat hij vond Rembrandt een hele prachtige kunstenaar en in die tijd was hij helemaal niet bekend. Hij heeft ze gekocht voor een paar gulden.
1: Ja. Bijzonder, hè?
0: Ja, dat is zo'n bijzonder verhaal. Ja. En die hebben dus 100 jaar, ruim 100 jaar in de kluis gelegen. Hè?
1: Ja.
0: Dus niemand kent wel de onderwerpen zijn bekend, maar niet de drukken. Dus of het eerste of tweede staten zijn. En die zijn dus in de wereld gewoon niet bekend. Ze zijn onbekend.
1: En hoe overtuigend moest je zijn bij het Rembrandt College om ze te laten komen?
0: Nou, dat was heel leuk, want ik belde dus van, jij spreekt met Charlotte Meijer. Ik heb een paar Rembrandt. En toen hoorde ik echt zo'n zucht, oh god, dan gaan we weer.
1: Ja, precies.
0: Want er zijn er ontzettend veel. Het is een hele linker business.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel kopieën gemaakt, maar zelfs in de 19e eeuw hebben ze de kluit bedonderd door de kopieën te maken op 17e eeuws papier. Nou, en daar heb je dus echt specialisten voor nodig om dat te ontdekken. Ik kan dat
1: maar ik kan me voorstellen dat een aparte verzameling ook voor jou geworden is van vervalsingen. Of gaat het niet zover dat je nou nog in huis een aparte verzameling vervalsingen van Rembrandt hebt?
0: Ik heb een boek waarin ik een aantal etsen die dus niet goed zijn of die 19e eeuw zijn, die heb ik in een apart boek.
1: Ah, kijk
0: ik heb
1: al.
0: Maar dat is ook nog een heel bijzonder verhaal. Want ik heb dus tot ongeveer 1800. Gaat mijn verzameling dus vanaf het begin, vanaf de eerste prent. Dus ik heb het nu over de drukken tot vanaf het eerste begin tot 1800. En daarna zijn die koperplaten zo vaak gebruikt dat die etsen helemaal zwart zijn geworden en een slechte kwaliteit.
1: Ja.
0: Als je dus een schil van een 19e eeuwse afdruk van de koperplaat hoor, overigens. En van Rembrandt, dan zie je, daar heb ik dus verschillende voorbeelden van in mijn expositie, omdat er natuurlijk heel leuk is om te zien, dan zie je hoe het verschil is. Dat het helemaal het wordt helemaal zwart en donker en zwarte vlekken en zo.
1: Ja.
0: Daar heb ik ook een aantal van. Maar die zijn ook enorm in waarde gestegen.
1: Ja, kan ik me voorstellen.
0: Ik heb die jaren geleden gekocht.
1: Nou belde je met de Rembrandt Club, zal ik maar even zeggen. En daar had je er weer een die ze nodig had, toch wel ergens bereid om te komen kijken, begrijp ik.
0: Ja, omdat het er 35 waren.
1: Oké, Dus waar waren het geen echte geweest, dan hadden ze in ieder geval een hele mooie verzameling illegale kopieën, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ja. Dat kan natuurlijk altijd.
1: Ja.
0: Maar er zijn er niet zoveel die er 35 hebben.
1: Nee. Dus dan sta jij in de deur, daar komen twee dames en drie heren aan. En
0: ja.
1: Die beginnen, die zien het eerste printje liggen. Had je ze al uitgespreid voor ze klaar liggen? Of
0: ja.
1: moest het blauwe mapje nog open?
0: Nee, ik had alles uitgespreid. Ik wist er niks van. Ik denk, ik ga ze allemaal neerleggen. En toen na een kwartier al dacht ik, werden ze ook heel stil. En dan denk ik, gemummel. En dan wist ik veel.
1: Ja, precies.
0: Zo
1: dat
0: leuk,
1: lijkt me een
0: joh.
1: Prachtige ervaring inderdaad. Als ze expert
0: ja.
1: stil worden, dan ben je op de goede weg, zeggen we altijd. Hè?
0: Dat was een heel mooi moment, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan komen ze heel zachtjes tot de conclusie, het zou wel wat kunnen zijn, want dat hebben ze vast niet gelijk uitgesproken. Want
0: ja.
1: dan moet er verder onderzoek plaatsvinden, denk ik.
0: Ja,
1: en dat vraagt nog wel enige tijd, denk ik, voordat je ook
0: ja,
1: zelf
0: ja,
1: durfde te zeggen, nou, ik heb wel wat in huis.
0: Ja, nou, ik heb dat onderzoek laten doen door een... Dat is ook een heel leuk verhaal. Mijn zwager is kunstschilder. En die zei tegen mij, ik zeg, nou, het is een, ik wil die collectie gaan uitbreiden. En waar vind ik nou een Rembrandt? Dat wist ik ook niet.
1: Nee.
0: Toen zei hij, nou, weet je, je moet een keer naar het 60 gaan. Het 60 arrondissement in Parijs. En er zijn heel veel galerietjes die in die kleine straatjes... die best wel nog oude prenten hebben. Want het toeval wil dat van... Toen Rembrandt failliet verklaard werd, zijn die etsplaten zijn nu toen verkocht en heel veel naar Frankrijk gegaan.
1: Okay.
0: Dus in Frankrijk zijn heel veel etsen nog van Rembrandt, goede etsen. Dus die toen ben ik in een galerie terechtgekomen. Daar heb ik mijn eerste Rembrandt-et gekocht, een hele mooi van een landloper. En toen was daar een jonge meid van ongeveer nou 25, 30. En die blijkt dus de Rembrandt-expert van Frankrijk te zijn.
1: Zo, op die leeftijd al.
0: Is het mogelijk dat je ook voor mij werkt? En toen zei ze tot mijn grote blijdschap, ja, ik ben zelfstandige. Ik werk in opdracht. Dus toen is zij 10 dagen hier naartoe geweest. En toen is ze 10 dagen is van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds, ook zo'n bezeten iemand, weet je wel, is het met allerlei naslagwerken, de Hinterdink-collectie, de Hinterdink-boeken, waar alle foto's en alles in staat van de Staten en weet ik veel wat, is hem alles gaan onderzoeken. Dus dat heb ik, en dat doet ze tot de dag van vandaag. Als ik iets koop, bel ik haar en dan stuur ik het allemaal op. Dus het is ontzettend belangrijk, vind ik, dat het niveau van mijn collectie hoog blijft.
1: Ja. Met het vaststellen van het feit dat het zo'n mooie collectie was, is daarmee ook de fascinatie begonnen voor die periode en voor Rembrandt?
0: Zeker. Ja.
1: Want het had natuurlijk ook zo kunnen zijn, je had er op zich niet direct belangstelling voor, dus het had ook makkelijk kunnen zijn. Nou, is mooi, is we stempelen er een mooi bedrag op, het moet in de kluis
0: ja.
1: en dat is het dan.
0: Hupsen naar de veiling. Nee, het is nog veel erger, ik ben helemaal verslaafd geraakt.
1: Okay, echt, eens af.
0: Echt verzamelen is echt... Een verzamelaar, dat is iemand die nou gewoon op zoek is naar altijd beter en mooier.
1: Ja. En vind je dat nog in vind je dat in Nederland nog? Of moet je daar toch voor naar het buitenland trekken?
0: Nee, ik kom niet meer voor in Nederland. Oh ja, alles wordt weggekocht door naar het buitenland.
1: Ja, dat is natuurlijk.
0: Veel in Saoedi-Arabië, die zijn een nieuw Louvre aan het bouwen. Dus die kopen heel veel, ja, dat wordt allemaal, dat vind ik wel, daar zou eigenlijk een soort bescherming op moeten komen, hè?
1: Ja.
0: Dat alles wat gaat weg, wordt weggekocht uit Europa, is ook een van de redenen waarom ik het weer binnenhaal.
1: Ja, met
0: zeker.
1: Iemand die roept, ik ga voor jou nog een paar loodsen erbij kopen. Dan kan je het in ieder geval kwijt. Dan kan we daar wat bij voorstellen.
0: En ik woon best wel ruim.
1: Hey, dan op enig moment, dit is allemaal vastgesteld. En dan denk je, ja, ik heb dat al eens eerder gehoord bij mensen die verzamelen. Die dan op een gegeven moment zeggen, ja, ik zou het toch graag met de gemeenschap willen delen. Dus dat borrelt op, ook op bij jou en dan kom je terecht bij het Stedelijk Museum in Zutphen. Niet in Amsterdam, niet in Den Haag, niet in Utrecht, maar het Stedelijk Museum in Zutphen.
0: Ja,
1: waarom?
0: Dat is natuurlijk een van de oudste steden in een van de oudste en een van de mooiste steden van Nederland. En die grote musea, die hebben natuurlijk alle etsen al, snap je? Die hebben, het Rijksmuseum heeft de grootste collectie van de wereld. Dus daar moet ik niet zijn. Het is juist die iets kleinere steden die interessant zijn voor deze collectie.
1: Ja. Hoe werkt dat? Dan bel je zelf zo'n museum en zeg je, joh, ik heb een doosje vol van die dingen.
0: Ja, ik heb jullie die hetzelfde opvangen. Verhaal. Weer zo heel, heel bescheiden. Zo van, ja, je spreekt met, zou ik ook de directeur, want ik heb er iemand uit zijn oog op. En hoe hoog, dan gaan we weer.
1: Mooi hè, zoiets toch, elke keer.
0: Ja, dat, en toen was een hele leuke directeur, hele gedreven directeur, Paolo Martina. En zei van, ik was helemaal verrast. Eigenlijk. Ja, kom maar langs. Dus toen ben ik met een Albert Heijn tasje, heb ik een paar etsen meegenomen. Nu kwam ik daar met een Albert Heijn tasje. Ook weer zo leuk. En toen zag ik ook aan hem al heel snel van, oh Charlotte, dit is wel heel bijzonder. Hoe kom je hier aan, weet je wel? Hij heeft heel veel voor mij betekend, heel veel voor mij gedaan ook. Dus ja, echt een geweldige samenwerking hebben we gehad. Hij is helaas gestopt per 1 mei. Maar we hebben een fantastische samenwerking gehad met een heel bijzonder team. Zit daar ook heel bevlogen mensen.
1: Nou ja, weet je, ik heb inmiddels geleerd dat directeuren die dit soort dingen hebben gedaan en die stoppen, die kunnen het toch niet loslaten. Dus dat worden van die halve verzamelaars worden dat.
0: Ik hoop natuurlijk dat hij terugkomt in de branche, want het is een fantastische directeur. Ja. Ja.
1: Toch altijd op zoek naar dat ene unieke stuk waar je dan tegenaan loopt, wat je van kan zeggen. Ik was in een winkeltje in Parijs, in een steegje. Ja. En daar kwam ik iets tegen. En dat heb ik maar meegenomen. Ja. En achteraf blijkt het de gouden greep te zijn.
0: Ja, ja zeker. Dat is gewoon voor mij persoonlijk, als ik zo'n prent ergens vind, dan is dat gewoon het vinden van een schat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dan werkende telefoons, dan wordt er naar huis gebeld. En maak maar weer een plekje vrij, want ik kom er weer aan. We hadden net al even een recensie van de expositie in Zutphen. Tot wanneer kunnen mensen nog gaan genieten van al dit moois?
0: Het is hartstikke druk trouwens. Ze hebben nog nooit zo'n drukke expositie gehad. En het is tot 14 juni.
1: Tot 14 juni.
0: Ja.
1: Maar ik begrijp voor jou dat het heel druk is, want ik was ook ergens, het is handig om van tevoren te reserveren, wil je er rustig kijken?
0: Ja, ik denk het wel. Ik bemoei me daar niet mee, want ben natuurlijk ik ga natuurlijk weer door met andere gemeentes. En natuurlijk
1: Dus voor degene die het nu missen, er wordt gewerkt aan nieuwe mogelijkheden.
0: Hoe bedoel je aan nieuwe mogelijkheden?
1: Nou, qua expositie.
0: Zeker. Ja. Er komt ontzettend veel op mijn pad omdat het wereldwijd is gegaan. En ik ga er hoogstwaarschijnlijk mee, ik ben nog in onderhandeling, een jaar mee door China reizen.
1: Wat een bijzondere plek zeg.
0: Ja, dat komt echt. Het is ongelooflijk wat op me afkomt. Ik zit nog in onderhandeling, kan er verder niks over zeggen.
1: Nee.
0: Maar
1: dan zit jij op je boerderij en denkt, had ik dat mapje maar nooit opengemaakt, of wel?
0: Nee, ik denk alleen maar, had ik het maar eerder gekregen.
1: Wat mooi om dat te horen. Heerlijk, dit soort verhalen. Ik neem aan dat er binnenkort een mooi boek verschijnt met alle verhalen rond de etsen van...
0: Dat is trouwens een heel leuk idee.
1: Was je nog niet onderweg?
0: Een hele nieuwe wereld.
1: Ja, ik wou zeggen, want ik heb nu wat hebben we, 20 minuten, alweer zoveel nieuwe dingen gehoord waarvan ik werkelijk geen idee had hoe dat allemaal werkte. En jij legt het zo prettig uit. En dat, dat maakt het me bijna nieuwsgierig naar een verhalenboek wat moet passen.
0: Nou, ik denk, ik ga erover nadenken. Misschien ga ik de pen weer oppakken.
2: Leuk. Want boeken, ja, boeken, zijn, ja, boeken zijn namelijk niet zo groot als schilderijen. Dat scheelt dan weer, ja, ja, nee, in de boekenkast. Ja. Hey, Charlotte, wat zullen we nog even melden wat jij van belang vindt? Want babbelend zijn we toch alweer aan het, zoals dat dan altijd heet, het klokje van gehoorzaamheid gekomen op zo'n, op zo'n zender.
0: Ik zou zeggen, kom er gewoon naartoe. Want je weet niet wat je ziet. Want ik heb we hebben samen de prenten geplaatst in de 17e eeuw. Dus er zitten ook zogenaamde props bij. Een prachtige 17e eeuwse kassen. Prachtig Delfsblauw uit de tijd. En ik heb een muur vol met Amsterdam. Ik vind het leuk om Amsterdam te laten zien. Hoe de 17e eeuwse Amsterdam eruit zag. Dat weet je eigenlijk ook niet precies. Je hebt een idee. Bijvoorbeeld, je weet dat het stadhuis is gebouwd in 1648. Dat kennen we dan allemaal. Maar die stad was zo vol en zo bruisend. Het was gewoon de grootste en de grootste handel werd daar gedreven. En er was een beurs, de eerste beurs van de wereld, 1602. Eerste beursgebouw. De mensen konden gewoon aandelen kopen in de VOC. Nou, dat die...
1: Ik hoor het al aan je, de historische, ben je ook wel het nodige extra te
0: zeker,
1: weten gekomen.
0: Om te kijken hoe het leven in Amsterdam was. En dat hangt dus ook met in Etsen allemaal aan de muur.
1: Ja. Dus ik begrijp dat eigenlijk voor de verdere verzameling, is het meer een thematisch gebeuren? Of heb je echt nog specifieke kunstenaars waarvan je zegt, nou, daar wil ik nog wel aanvulling op halen?
0: Nee, ik ben wel bezig met de Nederlandse Etsclub. Die is ontstaan in 1880, want de Rembrandt was helemaal uit op de een of andere manier, midden 19e eeuw. En daar ben ik nu ook wel mee bezig, want dat is interessant ook voor het buitenland. De Nederlandse Etsclub is totaal onbekend trouwens. En prachtige etsen ook van Amsterdam. Dus ik ben wat dat betreft wel ook breder aan het kijken.
1: Ik denk, ik ga hem gewoon stoppen. Want je hebt dat wel eens, hè, mensen die hem de lijn krijgt. Bij sommigen is een kwartje nodig, maar bij jou is 5 cent al genoeg. Hey, ik dank je voor dit heerlijke gesprek, Charlotte. Ik wens je heel veel plezier.
0: Okay. En
1: ja, ik ga op de een of andere manier ga ik je toch in de gaten houden.
3: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markushauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markushauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens de Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek
1: van Oost Veluwezoom.

en we hadden zo'n geanimeerd gesprek, noem ik het dan maar even, met Charlotte. Dat, ja, ik had hem klaarstaan, My Way, want daar lijkt het toch een beetje op. Op mijn eigen manier rol je dan toch in een... in een bijzondere wereld wat dat betreft. Dus ik dacht, nou, ik draai hem na het nieuws toch nog maar eventjes. My Way was dat van Frank Sinatra. Toch nog de oproep. Stedelijk Museum Zutphen, een prachtige tentoonstelling. Iets breder dan alleen de etsen van Rembrandt. Maar laat u verrassen. En kijk even goed op de website of u zo naar binnen kunt lopen of dat het handig is om even een tijdslotje te prikken. Ze doet nog wat rondleidingen, heb ik begrepen. Maar die waren alweer uitverkocht. Dus dan houdt het snel op. En zo zijn we beland in het tweede uur van Brunsen Brummen Voorst. En ook de luisteraars van RTV 794. Ja, we vergeten dat over en weer nog wel eens. Op donderdag vergeten we om dat tegen Voorst Veluwe Zoom luisteraars te zeggen. En ik op de vrijdag vergeet dat toch vaak om de RTV 794 luisteraars welkom te heten bij Brunch. Gisteren waren we op locatie op Vaas Aqua. En ik aan deze kant zou heel graag op locatie willen gaan. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel een aantal locaties hebben. Dus denkt u, het lijkt me wel leuk om wat uitgebreider te kunnen vertellen over activiteiten die we hier doen. Het lijkt me wel spannend om die radio mensen bij ons over de vloer te hebben. Stuur een berichtje aan ikwilook@voorstveluwezoom.nl. We pikken dat op en gaan kijken gezamenlijk of we op uw locatie een mooie uitzending zouden kunnen maken. Ja, 9:50. Dan gaan we een beetje vertellen wat we hebben dit uur. Twee onderwerpen. Het vorige uur heel kunstzinnig wat dat betreft bij elkaar opgeteld. Een boek en een mooie tentoonstelling. En in dit uur de wat serieuzere zaken. Namelijk, Sanquin zoekt ruim 800 nieuwe bloeddonoren. En we hadden, ik weet niet meer, was het vorige week of de week daarvoor, hadden we het over de helikopter op Vliegveld Teuge. En toen werd er al gezegd, maar we gaan nu een proces in. Dat heet het luchthavenbesluit. En we gaan straks bellen met Onno de Jong om ons uit te leggen waarom daar weer een ingewikkelde, langdurige, volgens mij, procedure voor nodig is om te zorgen dat we zo'n geel ding hier neer kunnen zetten. Maar dat straks afgewisseld met wat muziek. En daar gaan we in ieder geval nu mee starten.

0: Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp of Wilp Achterhoek. Als het gebeurt, hoor je het hier. Jouw regio, jouw muziek.
1: Voorst Veluwezoom.

Frank van Etten met Huisje op Wielen. Ja, het is beschiet al mooi op in dit uur. Dus we gaan zo bellen met Sanquin, de woordvoerder Marloes Metaal. En we gaan eens even horen hoe dat zit en welke rol Sanquin speelt in de markt van bloeddonoren. Ja, soms houdt het op om nog mee te doen. Ik heb het ook jarenlang gedaan en ach, het was volgens mij waren we die tijd 2 keer per jaar aan de beurt of zo. En dan was het ook weer snel geregeld. Dus we gaan zo eens even bellen en horen welke campagne er nu van start is gegaan.

0: En dat was BZN Rocking the Trolls, heette dat nummer. Aan de telefoon hebben we inmiddels Marloes Metaal, woordvoerder bij Sanquin. Marloes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Sanquin zoekt ruim 800 nieuwe bloeddonoren. Zijn jullie alleen maar een prikstation of gebeurt er nog meer binnen Sanquin?
1: Oh, er gebeurt heel veel binnen Sanquin. Die 800 nieuwe donors die zoeken we eigenlijk in de, bij de locatie in Apeldoorn. Maar per jaar zoeken we eigenlijk zo'n 60.000 nieuwe donors.
0: Oh, dus, eens even.
1: Ja, dus ook nieuwe donors in Zutphen en Deventer zijn van harte welkom eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, en wat Sanquin doet is wij verzorgen de bloedvoorziening voor heel Nederland. Dus dat we zorgen ervoor dat patiënten die afhankelijk zijn van bloed of plasmamedicijnen, dat die voldoende en veilig bloed krijgen.
0: Ja, want dat vroeg ik me af. Sanquin, jullie zijn echt de enige in Nederland die hiervoor aangesteld zijn? Of hoe zit dat in elkaar? Is dat een soort geprivatiseerde overheidsdienst? Of hoe moet ik daar tegenaan kijken?
1: Ja, wij zijn een stichting. En wij hebben van de overheid de opdracht gekregen om in Nederland voor die veilige bloedvoorziening te zorgen.
0: Oké, dus dat is dan zweet op de rug, denk ik, of niet?
1: we hebben zo'n beetje, dat doen we natuurlijk samen met onze donors. We hebben nu zo'n beetje zo'n 450.000 donors in Nederland. Met elkaar geven die elke week zo'n 15.000 donaties. Dus het is best een grote operatie.
0: Ja, want toevallig zit ik in een functie waar ik veel door de omgeving, zeker hier, reis. Want jullie hebben verschillende vestigingetjes ook, hè, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En die zijn soms heel expliciet in een grote locatie aanwezig. Maar ik kwam volgens mij pas ook een locatie tegen gewoon ergens in een woonwijk. Kan dat?
1: Ja, dat kan. Ja, we zitten verspreid door heel Nederland. En we hebben zowel vaste locaties, zoals in Apeldoorn op de Schuttersweg. Ja. Maar we hebben ook mobiele afnamelocaties. Dat zijn een soort trucks die kunnen uitgevouwen worden. En die staan dan elke dag ergens anders. En vaak bijvoorbeeld bij een sporthal of een zwembad. Zodat we daar dan een plek kunnen inrichten waar de donors, nadat ze hebben gedoneerd, nog even rustig een kopje koffie kunnen drinken.
0: Ja, nou hebben we gewoon, we roepen donor. Eigenlijk is het niet zo vreselijk ingewikkeld. En toch twijfelen mensen soms, zal ik wel, zal ik niet. Wat gebeurt er in zo'n proces als ik denk van, zou het wat voor mij kunnen zijn? Wat moet ik dan eigenlijk doen om overtuigd te raken?
1: Het proces is niet zo moeilijk. Je meldt je aan via de website. En we hebben nu een hele leuke actie samen met de museumvereniging. Dat nieuwe donors kans maken op een set van 2 museumkaarten. Dus dat is een leuke extra. Mm-hmm. Dus je kunt je aanmelden via sanquin.nl/prikkie. En dan word je eigenlijk, dan gaan we eerst via een vragenlijst kijken van, goh, is dat bloedgeven voor jou wel veilig en voor de patiënt veilig? Dus want we hebben ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van onze donors. Want heel veel mensen kunnen doneren, maar we moeten ook de gezondheid van onze donors in de gaten houden.
0: Ja.
1: Krijgt een vragenlijst over je gezondheid, medische geschiedenis. En over bijvoorbeeld het risico dat je doorgaans loopt op het oplopen van bloedoverdraagbare infecties. En als het allemaal oké is, dan maak je een afspraak. En dan wordt er wat bloed afgenomen voor de testen. Dan gaat dat in het laboratorium. En als ook dat goed is, dan ben je donor.
0: Ja, even voor mij. Ik ben een beetje standaard medicijngebruiker. Bijvoorbeeld tegen, dan ben ik het woord even kwijt. Maar het betekent het gewoon, als je medicijngebruiker bent, heeft geen zin om zich aan te melden? Zeg maar, die groep valt sowieso weg? Volgens mij niet.
1: Nee, dat moet je niet denken, nee. Want het is, dat hangt heel erg af van de medicijnen. Er zijn natuurlijk medicijnen die zeggen, waarvan we zeggen, dan kan je beter geen donor zijn. Ja. Ook omdat je bijvoorbeeld misschien niet gezond genoeg bent om te doneren. Mm. Maar heel veel medicijnen zijn eigenlijk geen probleem.
0: Nee, want chlorostrol. Ik heb zo'n chlorostrol dingetje, zou ik zeggen.
1: Ja, dat is denk ik geen probleem.
0: Nee. Dat is om toe te mogen treden tot het bataljon donors. En daarna, volgens mij, want ik heb het vroeger ook wel gedaan. Ik weet eigenlijk niet meer hoe het gekomen is dat ik daar uiteindelijk geen deel meer van uitmaakte. Maar het is aan de andere kant ook altijd wel een gezellige bezigheid om te gaan zitten en geprikt te worden, zeg ik altijd maar. Want
1: ja, is er ingewikkeld, is het niet? Nee. Ja, we proberen onze donors ook wel echt in de watten te leggen. Want nou ja, zij doen dat voor een medemens. Je redt daadwerkelijk levens met bloed doneren. Door dat bloed kunnen andere mensen leven. En we krijgen altijd, nou ja, we proberen het gezellig te maken. Je krijgt het lekkers te eten en te drinken. En het, ja, we horen ook wel vaak van donors dat ze het echt wel een...
0: Bijna een uitje vinden.
1: Ja, even me time.
0: Even rust. Ja, kan toch niks anders. Ja. Zoiets. Hey, hebben jullie een beetje zicht op... ik ben er ook eentje van. Op waarom dit... Ja, ik vind het toch nog wel een behoorlijk verloop... als je het hebt over 60.000 nieuwe donors. Is dat gewoon nieuwe aanwas? Of welk deel daarvan is vervanging, zal ik maar zeggen?
1: Dat is ook een groot deel vervanging. Mensen, er zijn allerlei redenen waarom mensen stoppen met doneren. Soms worden mensen ziek en kunnen daar niet meer doneren. Ja. Of ze worden oud, of ze verhuizen en naar een plek waarvan het minder makkelijk is om de bloedbank te bereiken. Of ze vinden het gewoon wel genoeg geweest na een aantal jaar, dat kan ook.
0: Ja,
1: er kunnen allerlei redenen zijn. En doneren is natuurlijk niet verplicht, het is vrijwillig. Dus, ja. Maar daarom... zoeken wij wel elk jaar heel veel nieuwe donors.
0: Ja. Nou, als ik donor ben, het kost me niet veel tijd, hè? Want maximaal 2 keer per jaar, denk ik, tenzij ik iets heel bijzonders heb? Of?
1: Mannen mogen maximaal 5 keer per jaar, maar je wordt inderdaad opgeroepen. Vrouwen mogen maximaal 3 keer per jaar.
0: Geluksvogels, geluksvogels. Ja.
1: Ja, precies. En als het dan komt doneren, dan is het... doneren zelf, bloed doneren kost 10 minuten, plasma doneren duurt wat langer... Ja. Maar een uur van je tijd, zeg maar.
0: Ja, hè? Dus mensen denken dat er iets heel ingewikkelds gebeurt, maar je bent eigenlijk zo klaar. En na alle ervaring met de coronaprik even nog een kwartiertje blijven zitten, dat is dan een peanuts geworden eigenlijk.
1: Ja, nu krijg je nog iets lekkers bij je
0: hoofd. Ja, precies.
1: Dat kreeg je bij corona niet.
0: Een grote glimlach ook, toch?
1: Ja, ook nog.
0: Hey, dat is zeg maar de voorkant. Hè? Dan hebben we een heleboel van die zakjes gecreëerd. Nee, ja, hebben we heel veel zakjes. Dan doen jullie er iets mee. Dan gaat het naar de ziekenhuizen. Waar vindt het zijn weg uiteindelijk allemaal?
1: Ja, we hebben inderdaad... we hebben 2 locaties in Nederland, in Elst en in Amsterdam... waar al dat bloed verzameld wordt en bewerkt wordt. Want bloed, dat kan je niet zomaar weer doorgeven. Het wordt gesplitst in rode cellen en plasma en bloedblaadjes. Het wordt getest op diverse ziektes. En als het dan gesplitst is en getest, dan wordt het klaargemaakt voor uitgifte. En dat gebeurt via 5 plekken in Nederland. Maar binnen 36 uur is al het bloed klaar om naar alle ziekenhuizen in Nederland te gaan.
0: 36 uur, zeg je? Dat is toch al, dat is een stevige logistieke operatie dan, zeg.
1: Dat is een behoorlijke logistieke operatie, ja.
0: Ja. Het wordt bijna uitdagend om te kijken of ik daar iets leuks kan doen bij San Quin.
1: Er is nog leuks te doen bij San Quin.
0: Ja. Mensen die een beetje twijfelen van, ja, moet ik wel, zal ik wel of zal ik niet? En mijn oproep is, doe het vooral, want ja... je hebt het gehoord, het is misschien bij elkaar maximaal 1,5 uur van je tijd gedurende een aantal keren per jaar. Waar kunnen die wat meer informatie terugvinden?
1: Je kunt een heleboel informatie op onze website vinden, sanquin.nl. Daar kan je ook lezen waar het bloed voor gebruikt wordt. Je kunt lezen over patiënten die dat hebben gehad en wat een impact dat geweest is. En ook hoe het praktisch in zijn werk gaat.
0: Ja. Je zei binnen... 48 uur is
1: 36
0: uur is het ergens op een locatie, maar dan gaat het, ja, zeg ik dan maar even heel ondankbaar, voorlopig even de koelkast in totdat ze het nodig hebben. Hè? Of is het echt gelijk operationeel? Wordt het ergens naar binnen gepompt? Ja, ik stel het maar heel plastisch voor,
1: ja,
0: hoor.
1: Dat is plastisch, ja.
0: Ja.
1: Bloed kan niet zo heel lang bewaard worden. Dus,
0: dat niet? Oké.
1: Okay. Nee, dus we splitsen het in een aantal onderdelen. Die bloedplaatjes die kunnen helpen voor mensen die stollingsziekte hebben, dus waarbij het bloed niet goed stopt. Die bloedplaatjes zijn 8 dagen houdbaar.
0: Oké.
1: Okay. De rode cellen, dat is dus... Ja, wat je je voorstelt bij bloed krijgen. Dat wordt heel veel gebruikt voor mensen die heel veel bloed verloren hebben bij een ongeluk of operatie. Of bijvoorbeeld bij een zware bevalling. Maar er gaat ook heel veel van dat rode bloedcellen naar kankerpatiënten. Die zelf niet meer goed bloedcellen aanmaken door bijvoorbeeld een chemokuur.
0: Ja.
1: En dan krijgen die extra bloed om er weer bovenop te komen. Die bloedcellen die zijn ongeveer 30 dagen houdbaar. En plasma, dat wordt bewerkt tot plasmamedicijnen. Dat kan langer behouden, dat blijft langer houden. Dan kun je goed, dat wordt veelal ingevroren. Maar goed, we moeten dus constant zorgen voor die voorraad. Dus daarom gaat het ook zo'n is het een operatie die altijd doorgaat.
0: Ja. Nou hoor je bloed ook vaak. We hebben wat bijzondere bloedgroepen. En ik denk dat het voor jullie dan toch ook een grote rol speelt om dat voldoende binnen te krijgen.
1: Ja, nou ja, we hebben. Ik denk dat heel veel mensen wel weten van de bloedgroepen AB en AB en nul positief. Of ja. O positief en negatief. Ja. En dat het daarmee op acht komen. Maar mensen hebben zo'n 380, meer dan 380 verschillende bloedgroepen zijn er al gedefinieerd. En voor sommige mensen.
0: Okay. Ja.
1: En de ene bloedgroep komt meer voor dan de andere bloedgroep. Dus het is voor ons ook wel heel belangrijk dat die. Dat de donors een afspiegeling zijn van de samenleving, zodat je bloed zo goed mogelijk kunt matchen.
0: Ja. Nou is het eigenlijk logistiek. Als je het antwoord niet weet, hè, dan moet je gewoon zeggen, dat weet ik niet. Maar logistiek is het zeg maar een beetje ingereden organisatie. Want je weet wel ongeveer hoeveel je nodig hebt. Maar een hele enkele keer ontstaat er een grote calamiteit. En dan moet er wat geregeld worden. Hebben jullie daar dan zeg maar speciale donors die je in zo'n geval kan oproepen? Of hoe werkt dat? Of gaat dat gewoon regulier en krijg je in één keer een piepsignaal dat er wordt gezegd, ja, normaal doe je er, ik noem maar eens wat, 50, maar we hebben er even 100 nodig.
1: Ja, dat is soms, nou ja, een aantal jaar geleden is er zo'n groot treinongeluk geweest bij Leiden in de buurt.
0: Ja.
1: Daar was een extra bloed nodig. Dat was vooral op dat moment een logistiek probleem, omdat dat bloed van verschillende andere ziekenhuizen naar die buurt werd vervoerd.
0: Oh, okay.
1: Dus dat is en daarna kunnen wij inderdaad kijken van, oh ja, dan zijn er voor bepaalde bloedgroepen misschien even een tekort. Dan roepen we extra donors op.
0: Maar in feite zeg je, bij zoiets wordt vanuit de logistieke operatie die we al hebben, wordt eigenlijk de boel verzameld, zou ik maar zeggen, uit wat we hebben uitgezet. En dan gaan we gewoon aanvullen op de originele voorraad.
1: Klopt.
0: Zo, hé. Wat een interessant bedrijf eigenlijk.
1: Het is heel interessant, ja.
0: En dan zit je daar als woord voor. Ik vind het knap dat je het allemaal weet, hè? Want je moet het ook allemaal maar weten hoe dat toe gaat. Dus zit je er al lang of niet? Wat boeit je nog zo om woordvoerder te zijn voor Sankt Quy?
1: Nou, Sankt Quy is echt een fantastische organisatie. Want naast dat we dus dat bloed verzorgen voor heel Nederland met alle logistiek en alle testen, laboratoria die daarvoor nodig zijn, doen we ook nog heel veel onderzoek. Dus er zit een wetenschappelijk wetenschappelijk instituut aan Sankt Quy, waar zo'n 250 onderzoekers werken. En die onderzoeken ook nog heel veel over de werking van bloedziektes en hoe bepaalde ziektes ontstaan, hoe ze beter behandeld kunnen worden. Dus daarmee werken we ook eigenlijk aan de bloedvoorziening van morgen. Om te zien hoe we het leven van patiënten steeds beter kunnen maken.
0: Je gaat me bijna uitdagen om je te kijken welke onderzoeken er zijn, om te kijken of ik je ergens je met de mond vol tanden kan zetten. Over
1: we doen bijvoorbeeld onderzoek naar kweekbloed. Hoe je kweekbloed kunt maken voor mensen met hele bijzondere bloedgroepen. Zodat je niet afhankelijk bent van passende donors.
0: Nee. Dames en heren, u heeft hopelijk mee zitten luisteren en anders heeft u buren. Vanaf welke leeftijd? Dat is wel belangrijk, want volgens mij toen ik begon, toen ik ben begonnen inderdaad was ik goed 18. Dus toen zat het er al in om, en ik heb het denk ik een jaar of 7 gedaan of zo bij elkaar, als ik daar nu over na zit te denken. Scholieren, beste middelbare scholieren, besteed een paar uurtjes bij Sankt Quy, zou ik haast zeggen, toch?
1: Vanaf 18 jaar kun je je aanmelden. Ja,
0: fantastisch. Marloes, wat hebben wij niet behandeld in deze 20 minuten waarvan je zegt, nou, dit vind ik ook nog wel even belangrijk om te roepen?
1: Nou, ik zou gewoon kijken, als het je wat lijkt en je denkt, goh, ik kan bloed geven, je kunt er levens mee redden. En ik wil ook een kans maken op een museumkaart, meld je dan aan via de site, maar dan sankt.nl/prikkie en dan doe je
0: mee aan
1: die actie.
0: Oké, dankjewel voor alle informatie, voor je openheid en heel veel plezier in je job. Want als dan onderzoek er ook nog een keer bij komt, dan zit je met je neus erbovenop. Dat kan alleen maar interessant zijn. Hey Marloes, dankjewel en hopelijk tot een volgende keer.
1: Bedankt.

Glory, glory, glory. De Bannerman. Blue Mink was dat. Aan de telefoon hebben we inmiddels Onno de Jong, directeur van de luchthaven Teuge. En we hebben hem al vaker gesproken.

0: jaartje duren, of niet?
1: Ja.
0: Ja, ja zeg je ook nog. Je zegt niet van nou, binnen 3 maanden hebben we dat geregeld.
1: Nou, als het aan mij ligt wel hoor, maar ja.
0: Want we zijn wel even onderweg, toch?
1: Ja, ja, nee, dat klopt. Dat, we hopen eigenlijk dat als alles goed gaat, maar dan moet ook alles goed gaan, dat we medio volgend jaar, dus juni, juli, dat er dan een luchthavenbesluit zou kunnen liggen.
0: Wat is dat voor ding, dat luchthavenbesluit? Waarom heb je dat nodig? Je hebt een vliegveld, er wordt gevlogen. Waarom is het dan zo ingewikkeld om daar zo'n geel ding bij te zetten?
1: Ja, dat is hoe we het in Nederland geregeld hebben. Hè? En het is eigenlijk de vergunning om te mogen doen wat je doet op de luchthaven. Dus wanneer mag je open zijn? Wanneer mag je vliegen? Wat mag er dan vliegen? Dat wordt allemaal in zo'n luchthavenbesluit geregeld.
0: En is er iets speciaals nu nodig om te zorgen dat de helikopter kan vliegen? Omdat je, ik noem maar wat, op verkeerde tijden graag met dat ding de lucht in wil? Of?
1: Ja, eigenlijk wel. Theoretisch zou je natuurlijk nu al ook die helikopter kunnen laten vliegen. Maar je hebt ook in je vergunning een bepaalde geluidsruimte. Die is voor ons nu momenteel heel erg klein eigenlijk. En zo'n helikopter die gaat hem eigenlijk wel heel snel vullen. Dus je kunt gewoon niet volledig opereren dan met zo'n helikopter. Dus daarom heb je een nieuwe vergunning nodig.
0: Oké. Dat betekent dat... waarom kan die stap nu eigenlijk genomen worden? Want het heeft even geduurd voordat we de mededeling kregen. We kunnen nu de procedure voor het luchthavenbesluit in. Waar hing dat vanaf?
1: Ja, het is een beetje een ingewikkelde historie. Maar we hebben natuurlijk in 2022 een nieuw luchthavenbesluit gekregen.
0: Ja.
1: Toen speelde al een beetje de gedachte van... nou, misschien dat die traumaheli hier gestationeerd wordt.
0: Ja.
1: Dat was niet voldoende om dat al mee te nemen in de vergunning.
0: Okay.
1: Want de overheid mag niet meer vergunnen dan noodzakelijk is.
0: Oh.
1: En toen werd in 2025 het luchthavenbesluit vernietigd. En dat bood natuurlijk wel de kans, of althans toen werd de stationering van de traumahelikopter, die kwam wel dichterbij. Dus vandaar dat we dat nu in één keer meenemen.
0: Yeah.
1: Maar een van de redenen waarom het luchthavenbesluit is vernietigd, is dat het kaderbeleid van de provincie, dus hoe gaan we met luchtvaart om in de provincie Gelderland, dat was eigenlijk niet meer actueel genoeg om daarmee het luchthavenbesluit te motiveren. Dus waarom sta je bepaalde dingen toe of in welke mate? Ja, daar was eigenlijk geen basis meer voor in het beleid van de provincie. Dus dat zijn ze nu eerst aan het updaten.
0: Ja, ik val een beetje stil als je weer zo... dan denk ik, man. Het is ook niet makkelijk allemaal. Je wil het netjes regelen allemaal, je wilt het overeind houden, maar vervolgens komt er weer een partij regelgeving achterweg waar je eigenlijk helemaal geen zicht op hebt.
1: Nee, in eerste instantie. Het is ook heel erg veel hoor. En persoonlijk vind ik ook dat we ons land zo langzamerhand een beetje dicht regelen en eigenlijk niks meer mogelijk is.
0: Nee.
1: Zonder dat je ellenlange procedures moet doorlopen. En natuurlijk moet je dat zorgvuldig doen en moet je goed kijken naar de belangen van iedereen.
0: Ja.
1: Maar tegenwoordig, een jaar voor iets is niks, hè?
0: Nee, daar lijkt het erg op. En helemaal in dit geval, waarin ik toch een beetje begrepen heb, ook uit het vorige gesprek wat we uitgebreid hadden, is dat eigenlijk de belangrijkste belanghebbenden, dat zijn namelijk de bewoners rond de teugen, eigenlijk min of meer al een beetje ja hebben gezegd, toch?
1: Nou, kijk, niemand is er op zich tegen. Dat is inderdaad heel duidelijk. Dus dat is natuurlijk ook mooi. En het is ook een voorziening die voor iedereen van levensbelang kan zijn. En als het niet voor jezelf is, is het misschien wel voor iemand uit je omgeving of kennissenkring. Hè. Dus iedereen ziet het belang absoluut van de traumahelikopter in. Dus dat is het probleem ook niet. Maar vergunningstechnisch is er gewoon geen ruimte om dat meteen in te laten gaan. Iedereen staat erachter. Dus dat is het probleem niet. Maar het moet nog even officieel geregeld worden.
0: Want als ik dan even de termen dan toch maar neerleg. Want ik probeer zo handzaam mogelijk te verwoorden hoe het allemaal moet. Maar de eerste formele stap is het opstellen van een notitie rijkwijde en detailniveau.
1: Ja,
0: oftewel, vanaf de komende tijd de afkorting NRD gaan we veel tegenkomen.
1: Ja,
0: en die moet je indienen bij de provincie Gelderland. Wat is er? Maar zeg ik er gelijk bij, want dat was het vervolg namelijk. Dat voordat dat dan kan, moet je eerst een soort

0: participatie afhandelen? Ik denk dat dat een soort verplichting is. Of is dat een min of meer vrije keuze dat jullie zeggen... nou, ik wil toch dat mijn omwonenden op een goede manier mee participeren in die NRD?
1: Nee, het is wel iets wat je normaal meeneemt in dit geval. Maar dat heeft te maken met het feit... kijk, als wij gewoon als luchthaven zonder de traumaheli een nieuw luchthavensluit hadden willen hebben...
0: Ja.
1: Dan hadden we gewoon gezegd, wat we hebben willen we graag houden. En dat vragen we aan. En dan had je geen milieueffectrapportage hoeft te doen, een MER. Maar nu komt de traumaheli erbij en dat heeft wel een dusdanig effect. Dat milieuwaarden veranderen. En dan schrijft de wet voor dus dat je een milieueffectrapportage moet doen.
0: Ja.
1: Dus je komt dan in een heel andere procedure terecht. En dan hoort zo'n notitie rijkwijd en detailniveau hoort erbij. En daar hoort weer bij dat je dus ook de omgeving raadpleegt. En meningen, opmerkingen, zorgen meeneemt. En kijkt of je dat misschien verwerkt in je NRD. Ja. En als iemand zegt van, ik wil graag dat je kijkt naar wat voor effecten heeft het op uitstoot. Nou, dan ga je in zo'n MER ga je kijken wat het voor de uitstoot betekent.
0: Nou ben ik even gewoon heel pragmatisch. Dan denk ik, Teuge staat zo langzamerhand bekend als de luchthaven die druk is met elektrisch vliegen en zo. Dat is toch gewoon, dat zijn allemaal, in plaats van plusjes zijn dat allemaal minnetjes. Dus in de afweging, ja, als we gewoon nog een paar vliegtuigjes inruilen voor elektrische vliegtuigen, dan kan je bijna op dezelfde basis ook gewoon de MER aanvragen. Of dat een beetje te simpel, Onno?
1: Nee, in de basis klopt die gedachte wel. Alleen, je moet dat gewoon eventjes uitzoeken en op papier zetten. En dat gaan we eigenlijk doen in die MER.
0: Okay.
1: Dan gaan we kijken wat hebben we nu de afgelopen jaren gewonnen tussen aanhalingstekens, qua uitstoot en geluid. De impact, de verhouding tussen wat wij doen en die helikopter. Die helikopter is toch wel verhoudingsgewijs vrij zwaar.
0: Ja, een vrij zware
1: druk. En dat komt niet omdat er nou heel veel geluid of uitstoot bij komt. Maar kleine luchtvaart heeft gewoon een heel klein aandeel in geluid en in een uitstoot.
0: Ja.
1: Dus kijk, als je kijkt naar andere luchthavens waar ook een traumahelikopter vliegt. Ja, die vliegt gewoon binnen die bestaande geluidscontour, binnen die bestaande vergunning kon die vliegen. Dat hebben ze nu ook allemaal in nieuwe luchthavenbesluiten geregeld. Maar dat heeft jarenlang gewoon gekund. En waarom? Omdat die geluidscontour verhoudingsgewijs wat groter is. Omdat je daar ook veel groot verkeer hebt. Dus dan past zo'n heli past daar gewoon in.
0: Ja. Want begrijp ik nou ook een beetje dat als wij op het landelijk niveau horen... ja, nee, maar dan halen we bijvoorbeeld op Lelystad... moet de kleine luchtvaart maar uitwijken naar Teuge. Dat we eigenlijk iets voorgespiegeld krijgen wat ook niet had gepast.
1: Nou ja, kijk...
0: Als je het ingewikkeld wil vindt, dan moet je het ook gewoon zeggen, hoor. Maar...
1: Nee, ja, kijk, Lelystad is natuurlijk inderdaad een ingewikkeld verhaal. Hè. Er spelen natuurlijk heel veel zaken. Zaken die geregeld moeten worden. Er zijn al wel wat vluchten vanuit Lelystad... Hè, van de General Aviation, zoals we het dan noemen... naar andere luchthavens gegaan. De vraag is natuurlijk altijd van wie zit daar en wie wil daar weg überhaupt.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Moet wel weg. Dat is ook natuurlijk de vraag. Hè? Misschien kan dat gewoon in stand blijven.
0: Ja.
1: Maar de vraag is dan van gaan ze dan nog helemaal naar Teuge? Kijk, als je vanuit het westen in Lelystad zit met je bedrijf of met je vliegtuig.
0: Ja. Ja.
1: Dan is de vraag of je nog een uur verder gaat rijden naar Teuge. Of dat je zegt van jongens, dan stop ik er maar mee.
0: Ja.
1: En dus dat is helemaal de vraag wat er gaat gebeuren. Maar we kunnen ook niet heel veel meer verkeer erbij hebben straks, hoor. Zitten nu rond de 70.000 vliegbewegingen. En een vliegbeweging is een start of een landing. Dus als je het door twee deelt, dan heb je het aantal vluchten. Ja, daar zit nog wel wat ruimte in. Maar er kunnen niet 20, 30, 40.000 vluchten bij.
0: Nee.
1: Dat gaat gewoon niet.
0: En dan even voor het beeld. Ik heb begrepen dat Teuge ook wordt gebruikt als opleidingsvluchthaven, zal ik maar zeggen. Zeker voor de MAF onder andere. Dus dat betekent dat er zijn gewoon veel rondjes die gemaakt moeten worden om toch je skills op een goed niveau te krijgen als het gaat om landen en starten wat dat betreft. Dus
1: dat klopt.
0: Veel minder zullen het er niet worden.
1: Nee, teugen wordt steeds belangrijker wat dat betreft. En wij zijn eigenlijk van de kleintjes de grootste. En wij zien inderdaad heel veel lesverkeer. En dat komt ook omdat er op de andere luchthavens gewoon geen plaats meer voor is. En dat is natuurlijk ook een beetje het beleid tegenwoordig, dat er toch wel vrij veel beperkingen overal worden opgelegd. Tegelijkertijd is er gewoon een groei in het luchtverkeer. Ja, of we het nou leuk vinden of niet, maar er wordt gewoon veel meer gevlogen en dat gaat alleen maar toenemen. Ja, en het moet wel ergens kunnen. En Teuge is dan nu de luchthaven waar die mogelijkheid is. Dus inderdaad hebben we hebben redelijk veel vliegscholen en er wordt heel veel piloten worden opgeleid inderdaad. Ja.
0: Nou ga je braaf zeggen, nee, we hebben ons aan de wet te houden. Maar ik hoorde dat toch wel een klein beetje ook in je ondertoon. Er wordt veel bijna overgeregeld, waardoor de werkruimte ook voor jullie als luchthaven toch wel heel krap wordt, hè?
1: Ja, wat ik een beetje mis kijk, we hebben als luchthavens heb je verschillende beroepte gezagen. De grootste luchthaven die vallen onder Den Haag, hè, rechtstreeks onder het ministerie. En de zes wat grotere luchthavens van regionaal belang, zoals ze dan heten, die vallen onder een provincie. Maar er ontbreekt eigenlijk een gezamenlijk beeld en visie en richting in waar we dan in de toekomst heen gaan. En dat betekent dat...
0: Dat komt me niet onbekend voor, dat soort geluiden.
1: Nee,
0: maar dat gebeurt in meer branches.
1: Ja, nee, maar dat is wel een zorg. Want de ene provincie die gaat wat regelen. Maar die houdt niet rekening of weet onvoldoende wat dat voor consequenties heeft voor totaal. Kijk, luchtvaart is internationaal.
0: Ja.
1: Er komen Belgen, Duitsers, Engelsen vanuit de heel Europa naar Teuge toe. Ja. En naar andere luchthavens in Nederland. Ja, en daar moet je wel rekening mee houden dat gewoon grensoverschrijdend is. Dus je kunt daar met de Nederlandse gedachte naar kijken. Maar je moet dat bredere beeld wel goed in de gaten houden. En dat ontbreekt nog wel eens. En dan loopt het systeem uiteindelijk ook vast.
0: Maar dat ga jij niet meemaken, Onno?
1: Nou, we gaan wel aandacht vragen voor dit probleem. Want we zien het nu al wel gebeuren. Hè, dat die beperkingen, dat het gewoon problemen oplevert.
0: Dus nog één vraag en dan gaan we even terug naar de materie. Maar vind je het nog leuk, Onno?
1: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Oh, toch wel.
1: Ja. Nee, het is heel uitdagend. Ja. Nee, maar het is leuk om het beeld en de visie over te proberen te brengen. En begrip te vragen en mensen in te laten zien, beleidsmakers, wat er gebeurt en wat er nodig is.
0: Ja.
1: En dat betekent niet dat we alles maar ongebreideld moet kunnen, hoor. Ik bedoel, begrijp niet verkeerd. Dat moet je natuurlijk ook zorgvuldig doen. En het moet ook voor de omgeving draaglijk zijn.
0: Ja.
1: Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat soms besluiten worden genomen omdat men denkt dat daarmee hinder wordt voorkomen. Terwijl dat juist het tegenovergestelde soms waar is.
0: Ja.
1: Dus dat is en dat zien wij. En dan denken we, dit is jammer. Want het is gewoon een gemiste kans.
0: Ja. Even terug naar de procedure die we starten, want we begrijpen ook uit jou dat het toch wel... Ik vind een lang proces wordt uiteindelijk oplopend tot ongeveer een jaar. Waarvan ik dan denk van een aantal rapporten lijkt me niet zo heel ingewikkeld. Dus met een maand of drie zou er wel een besluit moeten kunnen liggen. Maar goed, dat is dan mijn beperktheid waarschijnlijk. De eerste belangrijke stap, de NRD, participatie. Wat gaan we daarvoor doen?
1: Ja, nou, we hebben twee inloopavonden georganiseerd. Even uit mijn hoofd, 20 mei de eerste en 2 juni de tweede.
0: Datum zijn
1: zeg ik goed, hè?
0: Ja.
1: dat is een informatieavond waar alle partijen aanwezig zijn. En met alle partijen bedoel ik de provincie Gelderland, het MMT, het mobiel medisch team, wat die helikopter bemant. De ANWB, want die vliegt de helikopter, hè? Dus dat zijn twee partijen. ADEX, het adviesbureau wat uiteindelijk de MEN gaat uitvoeren. En wij als luchthaven zijn uiteindelijk natuurlijk aanwezig. Mm-hmm. En wat we doen is dat we gewoon daarin, in de eerste avond is in het dorpshuis in Teuge, dat we gewoon aanwezig zijn en aanspreekbaar zijn voor vragen, voor uitleg. Maar we gaan geen plenaire presentaties houden. Dus het is niet zo dat iedereen gaat zitten en dat wij alleen maar gaan praten en dat is het. We hebben wat kaartmateriaal en wat informatie bij ons. En aan de hand van die zaken en de ontwikkeling en de aanvraag, althans de start, kunnen mensen vragen stellen en kunnen ze informatie ophalen.
0: Betekent dat ook dat jullie zeg maar daaruit ook nog verwachten dat er een soort input voor iets komt? Of?
1: Ja, dat kan zijn. Ja, dat kan zeker zijn. Er kan een zorg zijn van, vliegt de helikopter nu elke nacht 10 keer over mijn huis heen of niet?
0: Kunnen jullie een beetje handig uitvliegroute samenstellen? Dat soort
1: precies, hè?
0: Pragmatische, praktische vragen, zeg maar zeggen.
1: Ja, klopt. Hoe werkt dat dan? Of hoe zit dat nu? En wat betekent dat? Allemaal dat soort vragen kan men terecht.
0: Ja, hebben we straks een slimme... we hoeven gelukkig niet meer continu met ambulances heen en weer door het dorp. Dat scheelt al wel.
1: Een deel van de uitdrukken gaat wel per auto.
0: Ja, dat is waar. Ja. Daar heb je gelijk in.
1: Maar goed, dat zal niet zo dermate groot zijn dat daar nou heel veel hinder uit ontstaat.
0: Ja, precies. Nee, maar, dan kunnen ze in ieder geval met blauwe lampen door het dorp rijden. Want zo groot is het dorp ook weer niet. Nee. Dat is dan, dit is de start van het proces om te komen tot de startnotitie participatie. Nee, die is er al. Hè? De startnotitie participatie is er al.
1: Ja.
0: En daar is dit onderdeel van. Ja. En dan komt hierna, hebben jullie dan het opstellen van de notitie reikwijd en detailniveau. Dus die is er over 4 weken. Dus net na de zomer is die klaar. En op grond daarvan kan je dan een aanvraag doen van een luchthavenbesluit. Daar zit toch de MER voor dan?
1: Nee, er zit nog een stap tussen. Inderdaad, dus nu alles ophalen uit de omgeving. Dan gaan we een concept maken, een concept NRD.
0: Okay.
1: En die gaat dan voor advies naar de provincie. En de provincie gaat dat ook met de commissie MER bespreken. Van is het onderzoek, milieuonderzoek wat men voorstelt, is dat diep genoeg? Zijn alle elementen meegenomen? Of vinden we dat er nog wat meer uitgezocht moet worden? Nou, dat wordt dan daar bekeken. Ja. En dan komt een advies op. En dan gaan we hem definitief maken. En als die definitieve NRD er ligt, gaan we ondertussen ook de MER uitvoeren. En als dat allebei klaar is, dan gaan we hem indienen bij de provincie met de aanvraag, het verzoek tot de afgifte van een luchthavenbesluit.
0: Kijk eens. Klinkt goed, dus mijn advies aan jou is, ga op 4 juni op vakantie tot een weekje of 3 en dan kun je er weer vol tegenaan.
1: Zeker.
0: Nee, ik vroeg je dat net al, vind je het nog leuk? Maar je zegt ja, want vooral het bewustwordingsproces vind je erg interessant. Hoe staat dat ten opzichte van zeg maar die bewoner van Teugen? Want daar heb jij dan toch, daar heb jij in ieder geval afgelopen periode regelmatig ook contact mee gehad. Is daar een prettige interactie mogelijk? Of is het toch een beetje hakken in het zand en jullie willen van alles, maar daar hebben wij last van.
1: Ja, nou ja, kijk, wij zijn er als luchthaven en we zijn er al meer dan 90 jaar. Wij veroorzaken natuurlijk hinder. Hè. Dat kunnen we niet ontkennen. En dat is ook gewoon een feit. Wat wij moeten doen is dat we moeten proberen om die hinder zo klein mogelijk te houden. Kijk, als je gesprekken gaat hebben over van ik vind het helemaal niks en ik wil dat het gewoon niet gebeurt.
0: Dat gaat niet werken.
1: Dat gaat niet werken.
0: Nee.
1: Op zich is een goed gesprek altijd mogelijk en ik sta er ook open voor. En ik vind het ook prima om het met elkaar eens te zijn dat we het niet eens zijn. Hè?
0: Ja, dat vind ik ook altijd een goede optie.
1: To agree to disagree. Dat is heel gewoon. En ik heb er helemaal geen moeite mee. En daarna drinken we nog rustig een kop koffie. En als het s'avonds in een kroeg is, doen we een biertje.
0: Ja.
1: Helemaal niet erg. Alleen het moet wel een redelijk gesprek kunnen zijn.
0: En
1: als je het onmogelijk gaat vragen, ik sta ook voor de luchthaven en de ondernemers die daar gevestigd zijn. En
0: absoluut.
1: Die daar gewoon hun bedrijf hebben en dat uitoefenen. We hebben een vergunning. Zo hebben we het wel geregeld in Nederland. Dat je dan gewoon een luchthaven kunt zijn.
0: Ja.
1: Maar je moet natuurlijk proberen te voorkomen dat piloten bijvoorbeeld te laag vliegen. Of ergens vliegen waar het gewoon niet mag. En daar zijn wij niet voor in de lead. Hè. Ik bedoel, wij hebben daar geen bevoegdheden in. Maar ik doe altijd wel een beroep op die mensen van hou je nou aan de regels en zorg dat je geen overlast veroorzaakt. Maar eigenlijk gebeurt dat heel weinig.
0: Ja.
1: Men denkt soms dat een vliegtuig te laag vliegt, maar dat is bijna nooit het geval.
0: Nee.
1: En dat blijkt zo omdat dat het gewoon die afstand moeilijk in te schatten is. Maar als we dat dan onderzoeken, dan blijkt dat zo'n vliegtuig op de juiste hoogte heeft gevlogen, bijvoorbeeld.
0: Ja. Onderwerpen genoeg, merk ik al, Onno. We moeten het hier afronden, want anders zit je midden in het nieuws een beetje in het luchtledige te praten. Hebben we nog een puntje waarvan je zegt van dat wil ik toch nog wel even benadrukken?
1: Nou, ik denk dat het goed is om te weten dat wij als luchthaven Teuge eigenlijk de aanvraag zal ongeveer zijn dat we graag willen behouden wat we hebben. Ja. Dus we hebben geen hele grote groeiplannen. De helikopter van de trauma is een plus. Maar zelf hebben wij niet hele grote groeiambities dat wij nou heel erg willen uitbreiden. Dus ik denk dat dat een geruststelling moet zijn voor de omgeving. Van nou, het blijft ongeveer zoals het is.
0: Oké. Okay. En voor de mensen, maak gebruik van de mogelijkheid. Woensdag 20 mei van 7 tot 9:30 het dorpshuis van Teuge. En dinsdag 2 juni van 7 tot 9:30 bij restaurant Take Off op de luchthaven. En dat kan ik aanbevelen, want het is een hele mooie plek op de luchthaven, vind ik altijd. Als we worden uitgenodigd voor iets en we kunnen daar terecht. Onno, dank voor je tijd op dit moment. En ik heb het stille vermoeden dat wij elkaar de komende maanden regelmatig gaan spreken.
1: Zeker.
0: Oké, okay, hey, dankjewel en tot een volgende keer maar weer.
1: Graag gedaan, tot ziens.
0: Joe. En dat brengt mij tevens tot het eind van deze brunch op deze vrijdag 15 mei. Ik heb het weer graag voor u gemaakt. Herman heeft voor mij weer keurig de onderwerpen voorbereid. Muziek van Jan en het volgende uur in verband met de reces hebben we geen...
2: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesoer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Markkensoor over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Markkensoor had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen. Nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd. Maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. De kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Ja, een nieuwe InfoMix op RTV 794 met een mooie mix van actualiteiten, interessante gesprekken en uiteraard passende muziek. En de meiden Linda en Priscilla van de DKE-Epicentrum praat u bij over nieuwe ontwikkelingen op diergeneeskundig gebied en ook over nieuwe ontwikkelingen in de kliniek. Verder schuift Klaas van der Wal aan om te praten over de gezamenlijke hemelvaartsviering bij de Molen de Vlijt in Wapenveld van de Kruiskerk, Petruskerk en de PKN Vorchten. En regelmatig staan wij stil bij de schitterende jubileumjaar Heerde 850. In dit kader nodigen we jullie uit om jullie persoonlijke top 5 in te sturen, zodat wij die kunnen uitzenden. En Marcel licht dit straks toe. En ook praat Dick van der Veen u bij, want er was deze ochtend weer een persmoment bij de gemeente Heerde. En Henk-Jan van Leeuw was afgelopen zaterdag aanwezig bij het jubileumfeest van Gerrit Kouwenhoven rondom de molen. Wilco Ankersmit, de man achter Vaas Aqua, praat u bij wat er allemaal staat te gebeuren aanstaande woensdag en donderdag in Vaassen. En Linda Seinstra vertelt u wat over wat er op Vaas Aqua kunt verwachten met betrekking tot RTV 794. Want er staat weer een mooie locatieuitzending te wachten daar. En uiteraard hoort u ook het laatste nieuws van en het actuele weerbericht van Wilfried Elsinga. Kortom, een goed gevulde infomix die u niet wil missen. En Infomix is ook op woensdagmiddag te horen op Voorst Veluwe Zoom. En van harte welkom.
2: Hey!
3: We zijn er voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp Achterhoek.
4: Je luistert naar
2: Voorst Veluwe Zoom.

0: Jos Kooijmans op zijn best. Welkom bij Radio 794 Infomix. Met ondergetekende Gerard. Aan de andere kant zit onze plaatjesdraaier. Ja, en we hebben natuurlijk de dames van de dierenkliniek.
1: Vraag het de meiden van dierenkliniek Epicentrum.

0: jingle eigenlijk.
1: Ja, je hebt het eigenlijk.
0: Oh, geweldig. Ik had hem nog nooit eerder gehoord.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, naast me zitten de dames van DK Epicentrum. Die zijn helemaal naar de studio gekomen. Linda en Priscilla, welkom.
2: Dankjewel.
0: Fijn dat jullie er zijn. Ja,
1: ja, leuk.
0: Want jullie gaan ons bijpraten over de nieuwe ontwikkelingen op diergeneeskundig gebied. En over de nieuwe ontwikkelingen in jullie
2: kliniek.
0: Ja. Ja. Want jullie zeiden al van, we zijn een beetje bijzonder.
1: We hebben wel een beetje bijzonder kliniek of praktijk, hoe je het ook mag noemen. We hebben eigenlijk een soort... Ja, wij nemen heel lang de tijd, maar we zijn dus eigenlijk huisarts tot en met ver voor de specialist. We hebben ook iemand die de botten komt opereren, de gewrichten ergens. Dat is een chirurg die al jaren op de universiteit heeft gewerkt. Die komt op afroep bij ons opereren. Verder. We hebben een chirurg, weken delen zelf kunnen we heel veel, maar soms moet de borstkas open. En dat is echt weg voor de diergeneeskundige chirurgie. En die komt dat dan opereren. Dus eigenlijk kunnen we nu, en dat vond ik heel spannend, alles onder één dak houden. Dus we zijn van het hele simpele, gezellige eerste lijns, noem je dat. Huisarts, veel contact met mensen. Mensen komen al 20 jaar. We bestaan 13,5 jaar, maar ja, ik ben dus 20 jaar dierarts en ik ken dus heel veel mensen al. Dus ook vroeger waar in Epenbeek opgegroeid. En die mensen, je kent het wel in W. En dat is dan de huisartsgeneeskunde. En als ze dan doorverwezen moeten worden naar PAK... dan hebben ze bepaalde banen van mensen die daar goed in zijn. Die daar ook vergevorderd in zijn. Of gespecialiseerd, zoals echt specialisten. En die pakken het over. Die pakken het ook niet alleen over van... de lokale bevolking hier, de dieren die aangeboden worden. Maar we krijgen dus ook inmiddels... Ik heb net een hond een darmscopie gedaan uit Katwijk, Texel, Vlissingen. We krijgen ze uit het hele land. We worden eigenlijk gebombardeerd.
0: En waar komt dat dan door? Zijn jullie zo uniek daarin dat dat alles onder één dak
1: dat
0: is?
1: Dat vind ik niet. Ik hou van eenvoud, maar daar zijn wij wel uniek in. Er zijn nieuwe veranderingen ook op mensgeneeskundig gebied. En dat draait allemaal om het microbioom. Dat zijn de darmbacteriën in je darmen. Onder andere Parkinson komt... waarschijnlijk daar vandaan. De ziekte in je hoofd ontstaat in je darmen. Je gedrag wordt grotendeels bepaald. Je geluksgevoel, hoe je immuunsysteem functioneert. En wat is nummer 1? Ik zag het op je lijstje staan. Ziekte die voorkomt. Dat zijn ziekten van het immuunsysteem. Allergieën uiten zich bij katten op de longen, huid, darmen. En bij de hond met name op de darmen en de huid. En dat komt ontzettend veel voor. Het lijkt of het besmettelijk is.
0: Maar dat ligt niet per se aan de voeding dan, toch?
1: Of? Nou, ze zijn het bij mensen aan het onderzoeken. Je zag in eind vorige eeuw, ja, dat klinkt heel lang. Ik heb ook een opleiding tot mensenarts gedaan. 98 mijn artsexamen gehaald, omdat ik maar werd uitgeloot voor dierenarts. Dus daarna dat gaan studeren. Toen werd er al gezegd door de specialisten in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht... dit wordt de eeuw van de immuunproblemen, van de allergieën. En dat klopt. We zien meer wel dieren met klachten dan niet. Er is nog weinig aandacht voor, maar er zijn bijvoorbeeld heel veel tekenen die gemist worden. En dieren voelen zich slecht, maar zijn niet gewend dat te tonen. Want anders worden ze bijvoorbeeld doodgebeten in een roedel of verstoten. Er zit nog echt een natuurlijk gedrag in en katten laten het al helemaal niet zien.
0: Ja.
1: Want dat zijn ook prooidieren. Iedereen denkt dat ze ook jagen op dieren. Dat klopt. Ja, dat denk ik me goed. Maar ze zitten midden in de voedselketen. En ze worden dus ook gegeten door nu actueel wolven. Het zijn prooidieren ook. En die houden zich heel lang goed. En dan pas gaan ze wat laten zien. En er is ontzettend veel leed op maag-darmgebied op dit moment.
0: Dan is het eigenlijk al een beetje te laat? Of,
1: Je moet er zo snel mogelijk bij zijn. Je kan heel veel, maar als je zo snel mogelijk bij een immuunprobleem bent... dat is eigenlijk een overdrive, een overactief immuunsysteem. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter de prognose. We krijgen heel veel honden met gedragsproblemen ook. Daar hebben we ons dus ook op toegelegd. En toevallig zit daar heel veel maag-darm. 80% heeft maag-darmklachten. En... Die honden staan vaak al voor euthanasie, elders. En nou ja, het is moeilijk om dat allemaal tegen te gaan. Maar heel vaak kun je die honden beter krijgen door het immuunsysteem aan te pakken. Dat maag-darmprobleem. Daardoor krijgen ze meer gelukshormoon.
2: hun immuunsysteem wordt beter onderdrukt door die darmbacteriën. Het is net science fiction.
0: Ja, maar hoe signaleer je dat als baasje als ze dat zeg maar niet echt willen laten zien? Dat is...
2: Ja, dat is wel goed om te noemen. Katten laten het heel moeilijk zien, maar katten willen zich nog wel eens wat terugtrekken. En met name het voelen in de buikdarm is ook de controle voor een vaccinatie heel belangrijk. Je voelt dat er, als je daarop getraind bent, dat de buik... Ja, zou ik vroeger soepel hebben genoemd, maar nu voel ik dat er iets zit. Dat is een minimaal gevoel en dat klopt vaak wel. Ze eten veel gras, ze eten plastic, willen braken na het eten. Vaak merk je ook heel weinig hoor. Ik heb een kat met een maag-darmprobleem, daar kon ik het echt niet aan zien. Daar kon ik het alleen aan zien toen ze een laag kalium in het bloed had. Een echo en toen was kalium... zag je dat er wat verbindweefsel op de darmen was, maar verder liet ze helemaal niks zien. Had ook goed. Dus mensen denken altijd bijvoorbeeld bij de hond. Je ziet een wat moedeloze blik soms van nou, het leven hoeft niet meer. Maar dat is niet één. Sommigen gaan daar doorheen. Anderen worden wat slomer, blijven achteraan sjokken. Heel veel pups die maag-darmklachten hebben. Die worden...
0: Vanuit puppy al?
2: Ja. ADHD. Hangen in je armen. En elke keer maar weer terug. En mensen worden er moedeloos van. En die hond is gewoon overprikkeld.
0: Ja.
2: S'morgens met name slechts eten. Maar soms is het alleen dat gedrag wat je herkent. En dan als je dat gevoel en als je dan voelt, dan denk je, ah ja.
0: Maar is er dan antibiotica of kunnen ze wat aanpassen op thuissituatie? Of
2: daar geven bijna geen antibiotica, want daar maak je die darmbacteriën mee dood. Die alles regelen in je lichaam. Dus we gaan een hele andere kant op.
0: Ja.
2: Het is net science fiction. Vrouw in de overgang. Het is nu bekend dat waarschijnlijk de klachten wel samenhangen met veranderingen in dat microbiome in de bacteriën. Door hormonale veranderingen. Dus het idee is dat 80% in de darmen begint. Maar daar is heel veel onderzoek voor nodig. En we kijken in een heel groot zwart gat samen met de mensen, specialisten en ook, ja. We kunnen diagnosticeren, het immuunsysteem remmen, voeding aanpassen. Microbiome voeden, dat het breed blijft, dat zijn taak blijft behouden.
0: Duurt het traject dan op wat langer? Of?
2: Het is best soms, hoe eerder je erbij bent, hoe sneller.
0: Yeah.
2: Ja. Ja. Het is een heel lang verhaal, maar ja, er is veel leed onder dieren. Terwijl ik het vroeger ook niet gezien had, ben ik gewoon heel eerlijk in. Ja, het is een studie van 20 jaar, maar het komt wel steeds meer voor.
0: Ja, bijzonder. Ja. En jij houdt je vooral bezig met de kattenkliniek?
3: Nee, ik in eerste zin niet. Ik ben praktijkmanager en ook paraveterinair. Maar we zijn inderdaad nu begonnen. En met een, nou, hopelijk anderhalve maand kunnen we bij ons in het pand... hebben we al een speciale kattenwing, laten we het zo zeggen. Een hele kattenkant. Waar ook echt geen honden en andere dieren mogen komen. En dat willen we eigenlijk soort van bestempelen als kattenkliniek epicentrum.
0: En waarom is dat zo gescheiden?
3: Omdat dat katten zijn heel stressgevoelig.
0: Okay.
3: En soms hondengeblaf kan al voor zorgen dat ze heel erg gestrest raken. Daarvoor hebben we dus ook voor veel katten... een pre-visit pakket noemen we dat. Omdat katten zo stressgevoelig zijn. En natuurlijk zo'n reis naar een dierenarts is natuurlijk vaak geen pretje. Voor sommige katten wel, maar de meeste vinden het toch wel spannend. En daarmee proberen we dus echt alleen die reis inderdaad ook al zo angstverlagend te maken. Zodat het bezoek bij de dierenarts ook zo angstverlagend is, laat ik het zo zeggen.
2: We moeten daarbij uitleggen dat katten voor 99% een wild dier is. 99%. Maar 1% van het erfelijk materiaal is aangepast aan ons mensen. Dus eigenlijk hebben we een wild dier in huis.
0: Ja.
2: Wat geen idee heeft. Ja,
0: ja, ik heb zelf eigenlijk geen huisdieren. Ook geen katten, honden of zo. Hebben jullie zelf wel huisdieren? Of zijn jullie echt alleen maar druk met de kliniek?
2: Oh jee, dat vraag je aan mij.
0: Ja.
2: Ik heb er momenteel minder dan voorheen. Ik heb nog maar 7 honden met mijn man. En nog maar 4 katten, 2 paarden.
0: Wat dat was?
2: Ja, wij hebben wel 12 honden gehad. Zo. Wij nemen altijd kneuzen en dat vinden we leuk. Ja, en die lappen we op. En dan denken we, we gaan ze herplaatsen, maar dat lukt niet.
0: Ja.
2: Nee, dat werkt niet.
0: Ik heb 4 honden, dus dat valt allemaal van mee.
2: Nou, ja.
0: Hoeveel heb jij er, Gerard? Je hebt er 1.
4: Ik heb er eentje.
2: Dus. Ja, nee, maar
0: zit eruit te denken om ook 7 te hebben?
2: Nee, maar dat kan alleen als je dierenhuis bent. Laten we eerlijk wezen, de prijzen gaan omhoog. En dat is niet omdat wij zo meegaan. Dat wil ik wel even uitleggen. Mensen denken dat dierenhuis helemaal binnenlopen. Dierenarts is het slechts betaalde academische beroep. Het is zwaarder dan de studie geneeskunde. Eerlijk is eerlijk, want ik heb beide gedaan. Geldt als eigenlijk een van de zwaarste studies. En als je als dierenarts bijvoorbeeld begint, verdien je net zoveel als de assistent van de huisarts.
0: Je voelt je wel een beetje ondergewaardeerd.
2: Dat is soms wel lastig, maar ik begrijp mensen wel. Want mensen denken dat je meteen in de zak stopt. En hoe beter je best probeert te doen, meer nascholingen, betere apparatuur. Zit ook een grens aan. Ik vind niet dat je met dieren door moet gaan tot het dier een idee heeft en hij wekt. Ja, ik vind dat persoonlijk niet. En hij wordt maar een half jaar ouder. Ja. Dan denk ik, ach, arm dier. Ja. Maar het zijn ook echt goede dingen om een kwaliteit van leven te doen, te verhogen. En ja, daar is gewoon veel apparatuur voor nodig. En dat is gaande. En dat is los van de ketens waar wij geen lid van zijn. Maar de goede diergeneeskunde is eigenlijk onbetaalbaar geworden. In de zin van 21% belasting ook nog eens. Betaal je niet voor een mensenarts of een fysiotherapeut. Maar het is echt aanraden om te gaan verzekeren. Ben je een baasje? Nee, wat je ook dier als huisgenoot ziet. Ja, zoals wij eigenlijk ook, want zij zijn echt mijn grootste vrienden. Blijven wel dieren. Ik vind wel, je moet ze niet vermenselijken. Dat is niet goed voor een dier. Je moet uitgaan wat hun behoefte is van hun gedrag. Dan loont het om te verzekeren. Zelfs ik ben het eerste jaar verzekerd. Ik ben de kliniek-eigenaar. Ik kan alles uit de kliniek pakken. En toch loont het om een grote hond te verzekeren voor alleen pijnstilling. Dus dat is echt wel een aanrader. Want ja, wil je, want je staat echt. Ik kan me het zo voorstellen, ik heb dat vroeger ook gehad als student. Een kuurtje van €150 voor een antibioticum. Ik denk, zijn ze nou helemaal gek geworden? Maar het is echt.
4: Dat is serieus heel geld, hè?
2: Ja, dat is serieus veel geld en dat is niet grappig.
4: Nee. En dat verzekeren helpt daar echt bij.
2: Ja. Ja, en er wordt gezegd, er wordt niet veel verzekerd. Dat is een tijd terug geweest, 10 jaar terug, dat mensen echt bedonderd werden, als ik het zo mag zeggen, sorry. En voor de gek gehouden werden, wordt echt nu 80% uitgekeerd van de handelingen die je doet en de geregistreerde medicijnen. Ben je al vanaf het begin, is er nog niks bekend dat je hond wat heeft, dan ben je volledig voor alles verzekerd. Sommige rassen worden bij sommige verzekeringen niet verzekerd, maar de meeste wel.
4: Kijk, waar gewoon heeft dat dan mee te maken?
2: Ja, er zijn sommige verzekeraars die doen moeilijk bijvoorbeeld met de kortsnuitige honden. Al valt het wel mee momenteel.
4: Zijn sneller vatbaar of
2: ja,
4: zo?
2: Ja, die hebben heel veel problemen. Ja, heel veel ook in de rug, ook aan het skelet. Naast de luchtwegen. En die honden die willen nog wel eens wat dingen aankleven bij verzekeringen. Maar de meest, je moet gewoon goed even lezen. Ik kan geen reclame maken, maar ik vind, wij kunnen wel advies geven. Geen aandelen overigens, maar ik ben zelf ook verzekerd en ik ben wel tevreden hoe dat gaat. Ja,
4: mooi. En welke ontwikkelingen zien jullie momenteel binnen jullie diergeneeskunde?
3: Nou ja, ontwikkelingen in de diergeneeskunde, dat kan ik beter aan Linda vragen, de dierenarts. Maar in onze kliniek zijn natuurlijk ook wel ontwikkelingen, maar misschien is de geneeskunde.
2: De nieuwe, wat ik al zei met dat microbioom, die darmbacterie, dat het allemaal samenhangt. Dat is nog net in opkomst bij de mensen ook. En daar kun je dus dieren dus ook heel goed mee helpen. Poeptransplantaties van poep van donoren die helemaal zijn uitgeselecteerd. Of ze de goede darmbacterie hebben. Goede bacteriën inbrengen, zodat ze zich al beter voelen. Er zijn gewoon ontwikkelingen zo op kwaliteit van leven. Het is niet zozeer, want ik snap dat iemand zijn dier heel lang bij zou houden, maar ik vind wel dat wij daarvoor staan als dierenartsen. Wij zijn er voor het dier, natuurlijk voor de eigenaar. Maar wij zeggen wel eerlijk van, nou, dit moet u niet doen. Ik sta hier niet achter. En wij weigeren ook wel eens. Omdat wij dat niet diervriendelijk vinden. Dat gaat te ver. Dat mensen met kwaadaardige tumoren, gelukkig komt dat niet zoveel voor, maar ik heb verleden wel eens meegemaakt, kwaadaardige tumor. Een hond kon alleen maar liggen in een laken in zijn diarree. Hond mocht niet geëuthaniseerd worden. En wilde nog een operatie terwijl het kansloos was. Dan moet je gewoon heel duidelijk, hoe zeer het verdriet ook is, kijk vanuit het dier, die leest in het nu. Is veel intelligenter dan men denkt overigens. Maar het is wel een dier dat je denkt van, ja, als je hond 12 is en je hebt een bepaalde therapie misschien nog een half jaar, een jaar lang. Ja, dan vraag ik me af en dan overleg ik ook goed of het wel zinnig is om zo'n dier dat aan te doen. Om elke week bijvoorbeeld een prikje te komen halen en hij is gestrest. Ja. Dan moeten we wel kijken vanuit het dier. Daarentegen kunnen we wel steeds meer. En daar ligt dus wel, wat je nu ook ziet in de media, daar ligt dus een heel spanningsveld. Is dat, ja, wat is te ver? Ik vind dat als een dier moet lijden om ouder te worden en dan wel bij zijn eigenaar mag blijven, dan vind ik dat dat te ver gaat. Je moet uitgaan van zo'n dier, de wereld van dat dier.
4: Ja. Ja, dat is inderdaad wel mooi gezegd. Maar dat lijkt me inderdaad wel moeilijk om over te brengen. Hè? Dan,
2: ja, maar het is wel goed. Het want eerlijke ik begrijp verhaal. Het ook hoe moeilijk het is. Maar ja. Ik denk wel dat je duidelijk moet zijn met begrip.
4: Ja, dat denk ik ook. Ja. En want je gaf al aan, het bestaat al 13,5 jaar.
2: Ja, 13 jaar.
3: Ik ben het alweer vergeten. Ja. 3 jaar geleden zijn we verhuisd naar de Hoofdstraat.
4: Ja. Ik wou net zeggen, want zijn jullie ook verhuisd? Want jullie klinken alsof jullie immens groot worden. Of
2: nou, dat wil ik eigenlijk niet. Nee. Dat is even een spanningsveld. Ik wil dus dat persoonlijke houden. Uh-huh. Maar je moet wel kwaliteit leveren. En dat betekent dat je wel een bepaalde populatie aan dieren hebt... om dat allemaal wel te kunnen bekostigen. Dus je zult altijd iets groter moeten zijn dan het hele kleine. Anders kom je niet verder dan het eigenlijk alleen het vaccineren en het steriliseren. Maar als je wel veel meer wilt bieden dat mensen bij je terecht kunnen... voor allerlei andere dingen, ook begeleiding... dan zul je wel iets groter moeten zijn. Daar ben ik nu wel achter.
4: Ja. En jullie zijn open van maandag tot met vrijdag? Of?
2: Ja.
4: En dan... een beetje kantoortijden of hoe gaat dat bij zo'n kliniek?
2: Die kennen wij niet.
3: Maar nee, we moeten zo nog weer terug.
2: Nee, heel vaak bellen mensen. Bijvoorbeeld tot 6 uur kunnen mensen bellen. Maar heel vaak bellen mensen en dan is het 1 voor 6. En dan denk ik, nou, die doen we er even bij. En dan staan we om 9:30 nog op de OK. Och. Ja, nee, dat is niet zielig. Dat is alleen maar mooi om te doen.
4: Dat
2: zijn mensen niet gewend. Ik ga naar huis en denk, nou, die zit alweer voor tv en dan is het om 10 uur.
4: andere leven.
2: Ja, ik eet s'avonds om 10:30. Ja, ik kan er niks aan doen, maar dit is wel mooi.
4: Maar het is wel vol te houden.
2: Vol te houden. Nou, dat is met passie vol te houden, anders gaat het niet.
4: Nee, precies. Ja, je moet er echt je hart...
2: dat kan ik eerlijk zeggen. Ik mag in mijn handen knijpen met zo'n team. Wij hebben meiden die... Ja, natuurlijk heb ik wel wat gewisseld, maar ik heb nu meiden die... Ja, de heren bestaan niet meer. Die kiezen voor de geneeskunde, want dat betaalt beter. Het is echt zo. Ja, echt. Maar we hebben dus allemaal vrouwen die zo met passie werken. Echt chapeau. Echt
4: en hoe groot is jullie team?
3: Nou, nu bestaan we inderdaad 13 jaar. Linda is alleen begonnen en ik ben er al vrij vlot bijgekomen. En nu hebben we 5 artsen. Sandra is afgelopen maand bijgekomen. Ja. En... paraveterinair nummer 8 is onderweg. Die begint volgende week.
2: Het zijn al part-timers bij. Want je wilt zo graag, en dat is ook weer een spanningsveld... ik wil heel graag steeds hetzelfde gezicht bij een patiënt. Mm-hmm. Dat is tegenwoordig echt heel moeilijk. Want er zitten heel veel vrouwen in het vak, hebben kinderen.
4: Dat is één grote puzzel.
2: En praten niet meer. Want dan denken ze dat wij het zijn. Maar wij zijn dat helemaal niet. Dus dan wordt toch gekozen dat pa meer werkt... en moeder de dierenarts blijft thuis... En dat is dan zo. En dan krijg je dus heel veel part-timers. En dat is begrijpelijk. Maar dat is een spanningsveld. Ja, dat vind ik wel eens vervelend. Soms moeten we wel eens wat wisselen. En maximaal 2 gezichten. Maar als het kind ziek is, dan moet de moeder naar huis. Ja, dat is moeilijk te regelen, maar begrijpelijk. En we proberen dat wel uit te leggen.
4: Ja,
2: het is gewoon zo.
4: En jullie krijgen natuurlijk hartstikke veel dieren over de vloer. En ik was benieuwd welke dierennaam jullie het meest horen.
3: Welke naam we het meest horen?
4: Is er een vaste naam voor een kat of een hond? Of je denkt, nou die hoor ik zo vaak.
3: Het valt op zich nog wel mee, maar...
2: Evie.
4: Evie,
3: hoor je nu
4: heel
2: veel. Luna is weer een beetje uit. Ja. Max is nog steeds nummer
3: 1. Max nog steeds.
2: Maar Evie is in... Wat hebben we nog meer?
3: Ja, Teddy ook nog wel een beetje.
2: Teddy.
4: Oh, ja.
2: Mijn hond. Meer de Boots hoor ik ook nog wel eens. Even kijken. En natuurlijk de Jackie, de Jack Russell.
3: Ja, Jack Russell.
2: Dat is ook altijd zo mooi. Ja. Toen ik begon was het bruine Labrador.
4: Choco.
2: Alle Choco's. Choco, 1, 2, 3. Dan moet je uitkijken in de opname dat je de goede Choco hebt.
4: Ja. Hoe heet jouw hond, Gerard?
5: Mijn heet QB.
4: QB?
5: Ja.
4: Van QB in the Blizzard.
2: Wat heb je van hond?
5: Ik heb hem uit Groningen gehaald. Het is een Fries is erbij.
2: Ja.
5: Uit Groningen. En hij heeft de Drentse naam van QB in the Blizzard.
2: Leuk.
5: Ja,
4: mooi. Wat vinden jullie het mooiste aan jullie werk?
2: Zal ik naar jou kijken?
3: De afwisseling wel echt. Want vandaag hebben we de hele dag weer op de OK gestaan. Morgen staat Linda weer in de spreekkamer. Vliegt Dana de OK in. Ik moet morgen mijn managementtaken doen. Maar het vliegt alle kanten op. Dat is gewoon zo leuk. Dus samenwerken met je collega's. Dan zit ik weer een hele dag aan de telefoon. Dat is meer dan een paraveterinair zijnde. Of daar ook collega's zo afwisselen. Dat maakt het gewoon echt zo leuk.
4: Ja.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ik vind het het mooiste tolk zijn voor het dier.
0: Oh.
2: Want ik heb vroeger natuurlijk ook niet al dat gedrag gezien. En ik vind het heel belangrijk, dat vind ik nog steeds een onderschoven kind. Helaas op de universiteit. Te kijken naar een dier en kijken of die pijn heeft. En dat valt niet mee. En dan dat vertalen, dat gedrag naar ongemak. En dan met kleine finesses oefenen. Voelen waar zit het in. Het voelen, het onderzoeken waar heeft dat dier pijn. En dat vind ik het mooiste. Dat je een dier kan helpen wat eigenlijk geen stem heeft. Een eigenaar die het goed bedoelt. Maar dat ga er maar eens aan staan. Niet iedereen wordt geboren als dierarts. Of paraveteran dierartsassistenten. Die ook nog van gedrag weet. En dat vind ik het mooiste. Het verbinden van dat gedrag. Ook de eigenaar dat leren. En je ziet gewoon dat mensen dan helemaal in dieren kunnen lezen. En dat aan mij kunnen rapporteren. En daar kan ik wel mee.
0: En ik had net nog een vraag over. Kun je je kennis makkelijk overbrengen naar je collega's? Omdat ik denk dat het vaak ook op gevoel is. Of...
2: Nou ja, dan vraag je het juist aan mij.
0: Ja.
2: We hebben verschillende soorten dierenartsen. De ene die doet alles met getallen. Ik ben een beetje aparte daarin. Ik doe alles op gevoel. En dat klinkt heel eng, maar dat werkt het beste. Ja. Als ik een hartslag hoor, ga ik hem niet tellen. Ik weet precies wanneer het goed is. Okay. Dat is heel raar.
0: Ervaring, denk ik.
2: Ja, dat denk ik.
0: Ja.
2: Sorry, ik ben de vraag kwijt. Ik moest erom lachen.
0: Over of je je kennis makkelijk kon overbrengen, dat was het. Ja.
2: Dat is soms moeilijk, omdat je het zo vanzelfsprekend vindt... ook voor je collega's, om dat over te geven. Dat moet ik het gaan doen. Om te zien wat ik eigenlijk doe.
0: Normaal gaat dat inderdaad vanzelf. Ja. En dan moet je ineens gaan nadenken wat je eigenlijk allemaal aan het doen bent.
2: Dat is ook met de taal. Hè? Met de taal naar de eigenaar toe. In het begin kom je van de universiteit. En dan kom je allemaal met moeilijke Latijnnamen. En dan weet je dat je dan het in Nederlands moet zeggen. En dan weet je het woord weer niet in het Nederlands. En dat begint wel te wennen. Nu weet ik soms het woord in Latijn niet.
0: Oh, yes. opgedraaid.
2: Ik moet een beetje... Bij mij is het probleem, ik moet een beetje oppassen... dat ik niet te veel vertel. Dat mensen met rode oren staan door mijn enthousiasme. Een paar collega's hebben daar ook last van. Omdat we zo gepassioneerd zijn, dan moet je eigenlijk een beetje inhouden.
0: Maar ik denk dat het als klant heel fijn is. Als iemand zo... Dat kan ik me heel goed voorstellen.
2: Dus
0: ik
2: krijg altijd een briefje mee waar de samenvatting op staat. Want bij ons loopt de AI mee.
0: Hoor ik vaker inderdaad. Ja. Ja.
2: En daar komt de samenvatting. Ja. Dus voor mij moet ze gewoon lekker luisteren. Ik leg ze uit en dan kunnen ze het rustig toe even weer nalezen.
0: Ideaal. Nou, ik denk dat we gaan afronden, hè? Is dat...
5: Als je nog wat te vertellen
0: hebt. Ja, daarom zeg ik ook...
2: Ik heb altijd wat te vertellen, dat is mijn probleem.
0: Zullen we even naar Priscilla?
3: Nee, ik denk dat we gewoon alle leuke dingen wel hebben gemeld ook. Ja,
0: ja jullie doen mooie dingen in ieder geval. Ik vond het heel leuk om naar te luisteren.
2: Dank
0: en ook super interessant.
2: Ja.
0: Want ik heb natuurlijk zelf geen dieren, dus ik... moet een beetje gokken van wat de goede vraag daar bij
2: me was.
0: Maar dat ging heel goed.
5: Heb ik nog wel een vraagje. Er gaat heel veel geruchten over honden die gras eten.
2: Hele goede vraag. Gras eten het hele jaar door is misselijkheid.
5: Ja, nou, maar die van mij die eet af en toe gras. En die eet alleen maar gras als het vers is.
2: En hele jaar door?
5: Nee. Nu komt het verse gras.
2: Dat de jong kweegras, exact, dat is zoet. Dat gaan ze vaak eten. Dus mijn vraag is altijd, eet ze het hele jaar door vast of in golven? Dat is misselijkheid. Sommige honden vinden inderdaad dat zoete gras lekker. Dus daar moet je echt onderscheid in maken. Je hebt een Fries daarbij. Die honden hebben veel maag-darmklachten en allergieën. Maar welke hond inmiddels niet? En kat en mens en kaapja en bad. Ja. Als jij hem veel zit likken aan de grond, zonder dat er wat ligt, een beetje smakken, takjes opeten of andere niet dingen, wat slomer, soms likken aan de muren, even kijken hoor.
0: Boeren.
2: Winden laten.
0: Ja.
2: 'S morgens wat minder eten, dat je het lekkerder moet maken.
5: Nou,
2: dan heb jij een goede stabij.
5: Nee.
2: Dat heel zeg,
0: anders kan ik je wel een kliniek aanbevelen.
2: Nou, liever niet. Ik zeg al, nee, dat klinkt heel raar. Ik doe liever, ben ik overbodig. Want het is niet goed als mensen naar mij moeten komen. En ik vind het ook heel jammer dat mensen van ver moeten komen. Ik moet dus rekening houden met de boot uit Texel soms voor mensen. En ik hoop dat er veel meer kennis op dit gebied langzaam wordt. Dat de universiteit er ook gaat meewerken. Omdat, zeg maar, een dier is één geheel. Gedrag, darmen, alles in één te verbinden. En dan, ja, dan hoop ik dat ik daarin overbodig word voor delen. Ja, ik voel me vreselijk bezwaard, want ik voel dit, ja, ik wil niet arrogant zijn, want ik haat arrogantie. Maar ik vind het jammer dat ik dat moet zeggen, maar ik hoop dat ik wel overbodig word op dit gebied, als ik heel eerlijk ben. En dat ik dan alleen me kan bezighouden met de honden en katten in de omgeving.
0: Mooi.
5: Ja?
0: Mag ik jullie in ieder geval hartelijk bedanken voor jullie komst. Ja,
2: tuurlijk.
3: Heel goed.
0: Ja, heel fijn dat jullie er waren.
2: Ja.
0: En wellicht tot ziens. Ik hoor al dat je wat vaker hier bent.
2: Zeker.
0: Dus
2: dan, ja, we hebben onze eigen deur.
0: Ja, precies.
2: Ja. Ja. Het is erg gezellig hier.
5: Ja.
0: Tot de volgende keer.
2: Dag, yes, tot de volgende keer. Fijne avond iedereen.
6: Dit is InfoMix met muziek en informatie.

Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: 2 van de Eagles. One of these nights. En ja, je hebt wel een andere gast, Lucienne, hè?
1: Ja, naast mij is Klaas van der Wal aangeschoven, hè? Om te praten over donderdag. Want donderdag is het Hemelvaartsdag. En ja, er is een mooie viering bij de Molen de Vlijt in Wapenveld.
2: Dat klopt, dat is een traditie. Dus.
1: Een traditie zelfs, hè? Al 15 jaar, klopt dat? Zag ik
2: al 15
1: staan?
2: Jaar.
1: Al 15 jaar lang, ja. En waarom daar?
2: Oorspronkelijk komt de kerk, de kruiskerk, die komt dus daar. Professor Brummelkamp was daar als dominee en die heeft dus daar het eerst gepreekt. En dan werd de molen, en dat kun je ook zien als je bij Edith bent. Dan kun je ook zien als de molen in een bepaalde stand stond, dan was het veilig om te komen. En dat was op 2:12 en staat hij op 2:12. Dan moest je wegwezen.
1: Oh, grappig, ja. Want dat is natuurlijk op die platform daarvoor, hè? Voor de molen.
2: Ja, de
1: ja, inderdaad, de kuil. Dat is, ik vind het zo'n mooie plek altijd, hè?
2: Ja, klopt. Ja, ja, nee, het is echt heel mooi en altijd druk bezocht, dus.
1: En hoeveel mensen verwachten jullie?
2: Vorig jaar hadden we de 250. Alleen toen moesten we helaas door het weer moesten we een keer uitwijken naar de Petruskerk. Dus we hopen dat het nu mooi blijft.
1: Ja, want dat is ook nog wel een beetje spannend, denk ik, hè, voor aankomende donderdag.
2: Voor aankomende donderdag is het spannend, maar ja.
1: Ja, je gaat zien. Je probeert natuurlijk op die prachtige plek. Ja, en, maar jullie hebben dus wel uitwijkmogelijkheden, mocht het toch te slecht zijn.
2: Wij hebben uitwijkmogelijkheden, ja.
1: Oh, ja, dat is fijn. Ja, ja, want jullie doen dan dus met meerdere kerken samen.

0: jaar is Vocht erbij gekomen.
1: Oh, wat mooi, omdat dat is het echt samen zijn.
0: Dan
1: toch?
0: Is het echt samen zijn. Ja.
1: En ja, er kwamen inderdaad 250 bezoekers. Maar er is dus van alles koffie en thee en wat lekkers.
0: Ja, er wordt dus door de mensen, dat wordt ook bij de kerken gevraagd. Nou, en dan meestal een cake of 15, 16 liggen er wel. Dus,
1: zelf gebakken?
0: Allemaal zelf gebakken.
1: Oh, wat lekker, ja. En hoe laat begint de dienst?
0: De dienst begint om 10 uur.
1: Om 10 uur, ja. En ik zag zelfs dat jullie aan de kinderen hadden gedacht.
0: Klopt, voor de kinderen van groep 1 en 2, daar hebben we kinderoppas voor. Ze mogen natuurlijk ook blijven als ze willen.
1: Ja.
0: Maar,
1: misschien
0: hebben
1: een
0: dus,
1: lange zit soms voor kleintjes.
0: Ja, en je zit buiten, dus ja, als ze stil blijven zitten, lopen. En ja, dan moet je wel weer een oogje in het zeil houden. Ja. Dus is het beter om ze eventjes
1: even naar de kinderdienst te brengen.
0: Ja,
1: leuk. Ja. En, maar het sluit ook aan bij de Heren 850. Jullie hebben...
0: Klopt. De drie voorgangers, die hebben dus samen een thema ook bedacht. En ja, dat sluit inderdaad aan, ja, het is het begin. Dus toen de Heer de 850 begon, ja. Had je dus de eerste preek erover. En nu gaat Van Ark gaat daarop verder.
1: Maar die voorgangers, die gaan ook alle drie preken? Of hoe moet ik dat dan voor me zien?
0: Eentje doet... de aankondigingen, eentje doet de preek en de ander is weer met de liederen en alles bezig.
1: Ja, dus iedereen heeft zijn eigen taak.
0: Iedereen heeft zijn eigen taak, ja.
1: En de liedjes worden gezongen of wordt er ook nog iets gespeeld? Of,
0: We hebben een muziekteam dus, en die begeleiden alle liederen. Dus kijk. De liturgie, alles is verder al gereed.
1: Hartstikke mooi, ja.
0: En door de dominees is er zelfs al een vlog gemaakt. Dus,
1: helemaal bij de tijd.
0: Helemaal bij de tijd, ja. Het staat op Facebook. En, nou, het wordt dus elk jaar ook in de schaapskooi gezet.
1: Mooi, en bij de molen, ja. En je had het al over Edith. Heeft zij dan ook een taakje, zeg maar, als het gaat om...
0: Na afloop van de dienst hebben we koffie drinken. En dan de koffie krijgen we dus bij, bij Edith.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: De kannen, de tafels. Dus ja, dat wordt dus bij haar vanuit haar geregeld. Ja.
1: Lijkt me best wel een organisatie, hè? Voor zoveel mensen, allemaal buiten. En je moet van alles regelen.
0: Nou, we hebben een draaiboek.
1: Oké, ja.
0: En dan is het eigenlijk gewoon... Vaste prik, één op één.
1: Ja.
0: Van, het is wel af en toe, de ene keer doet de ene dit, de andere keer doet de ander dat. En,
1: ja, dus dat loopt wel. Hebben jullie een groot team om dat te organiseren? Of?
0: Nee, vanuit elke kerk hebben we, even kijken, we zijn met z'n zessen. Dus ja, twee personen bij elke kerk.
1: Ja.
0: Dus.
1: Oh, dat werkt zo mooi, ja.
0: Dat gaat uitstekend.
1: Ja, en 250 mensen, zien jullie ook, komen die dorpen dan ook echt samen? Omdat de Heren Wapenveld
0: We gaan dus vanuit de Kruiskerk wordt er dus een fietstocht georganiseerd. We
1: voorafgaand?
0: Voorafgaand. Okay. Dus ze gaan om 9 uur gaan ze hier bij de Kruiskerk weg.
1: Yeah.
0: En in Vocht volgens mij ook rond 9:00. Dan hopen ze om 9:30 in Wapenveld bij de Peterskerk aan te komen. En dan gaan ze met z'n drieën, dus alle drie de kerken, gaan ze gezamenlijk...
1: Wat mooi.
0: Nou, de molen doen dus.
1: Oh, ja. En dat is ook altijd al zo geweest op die manier?
0: Nee,
1: of is dat,
0: nee, dat is de laatste 4, 5 jaar is dat zo.
1: Oh, dat klinkt al heel mooi,
0: het,
1: hè? Ja.
0: Ja, het is echt nu, je wordt meer verbonden en
1: Ja, zo voel ik hem ook inderdaad. Ja. Maar ik zie hier ook nog wat over een stichting staan. Want er zijn geen kosten aan verbonden.
0: Nee, we hebben wel elke keer een collecte. En elke keer gaat de collecte naar een ander doel. Mm-hmm. En in dit geval is het, als ik goed zeg, grip op de knip.
1: Ja, dat zag ik inderdaad ook in een artikel staan.
0: Ja.
1: Oh ja, en hier staat ook, mocht het een natte dag worden... dan wordt de dienst in de Petruskerk gehouden.
0: Yeah. Dat klopt.
1: Dus mooi. En die fietstocht, dat is niet, denk ik, vanuit hier meteen naar de Petruskerk. Maar dan ga je ook echt een route afleggen, zeg maar.
0: Nee, ze gaan wel rechtstreeks vanuit hier.
1: Ja, het is niet zoveel tijd natuurlijk, van 9 tot 9:30.
0: Het is een half uurtje, dus... Nee, dat,
1: Als ze teruggaan, is er dan ook nog, of gaat iedereen dan voor zich naar...
0: Terug, na afloop heb je dus koffie drinken. Ja. En bij Edith liggen dus wandelroutes, fietsroutes. Oh, ja. Dus daar mogen ze ook gebruik van maken.
1: Leuk.
0: Die heb ik trouwens zelf aangeleverd, maar dat maakt niet uit.
1: Heb je ook zelf in elkaar gezet dan? Of?
0: Nee. Dat zijn routes die hier allemaal...

0: Allemaal in de buurt zijn, zoals ook het Klompenpad kun je lopen. Ja. En ja, er zijn wat andere routes. Even kijken, dat is naar Hattem, Wezep, Wapenveld, waterroute. Dus langs de IJssel. Dus er zijn verschillende soorten routes, variërend van 15 tot 55 kilometer voor fietsen. Dus.
1: Ja, ik hoop wel dat het droog blijft. Ja, daar gaan we maar vanuit, toch?
0: Daar gaan we wel vanuit. Ja, uiterlijk 8 uur 's morgens kunnen we het zien. Maar als het dan regent, ja, de instrumenten kunnen niet tegen het regen. Nee. Dus wordt pas om
1: zo laat
0: donderdag 8 uur wordt het pas bekend van of we inderdaad daar blijven.
1: Ja. Of, toch
0: of dat we uit moeten wijken. Maar ook daar hebben we op gerekend. Er zijn al bordjes allemaal klaargemaakt van waar het dan is. Dus
1: ja, dat is misschien wel verstandig. Nee, precies. Ja. En hoe ziet uw dag er dan uit?
0: Mijn dag die begint eigenlijk eerst de avond ervoor om stoelen op te halen. Preekstoelen op te halen. En dan 's morgens om een uur of 8:30 ben ik bij de Kuil. Nou, spullen neerzetten, samen met andere vrijwilligers. En ja, afzetten, want de fietsers moeten dus echt om de molen staan. Ze mogen niet heel vaak komen ze op het fietspad te staan.
1: Oh ja.
0: En dat is eigenlijk ook een aanrijroute voor de politie, brandweer, ambulance, als er ernstige dingen zijn, want er is EHBO, AED is aanwezig, dus we hebben overal aan gedacht. Ja,
1: dat ben je ook verplicht voor zo'n evenement.
0: Ben je verplicht? Denk, en nou, ik ben zelf EHBO'er.
1: Kijk.
0: Dus ik kom vanuit de vereniging, kun je dus ook dingen regelen. Dus nee, dat is echt aan alles is gedacht.
1: En als u die dienst hebt gehad, dan moet u ook alles weer afbreken?
0: Dan wordt alles afgebroken en alles wordt weer op de kar geladen. Ja. En dan gaat alles weer terug naar de rechtmatige eigenaar.
1: Ja. Oh. Nou, hoe ziet jouw dag er eigenlijk uit donderdag?
2: Ik denk niet dat hij mij hoort, want hij moet de koptelefoon op hebben. Mijn donderdag. Eerder was het gewoon altijd douwtrappen met de kinderen. En het zal vaas aqua worden, denk ik.
1: Ja.
2: Ja, dat ze niet verder komen dan dat we bij vaas aqua. Ja, het is net zo eigenlijk als dan eind van het jaar, de reunie bij Vaassen. Als dan de fases, de jaarmarkt is en zo. Dan komen toch van heel veel mensen, die speciaal dan weer voor Hemelvaartsdag, ook voor zulke dingen, die komen dan weer terug naar de fase om dat toch weer gezamenlijk te vieren en zo. Dus,
1: ik vind die verbinding vooral heel erg mooi vanuit de verschillende dorpen. Dat ze echt samenkomen. Ik vind dat echt.
0: Maar ook, want we hebben dus ook banners langs de weg staan. En het is nu al een paar keer voorgekomen dat ook mensen uit Zwolle die aan het fietsen zijn, of waar dan ook vandaan, gewoon aanhaken.
1: Oh, wat mooi. Iedereen is welkom.
0: Iedereen is welkom.
1: Ja, dat is wel fijn. Ja. En ik weet eigenlijk nog niet wat ik nog meer kan vertellen over.
2: Maar wat ga jij doen dan?
1: Wat ik ga doen? Geen idee eigenlijk nog. Nee. Nee, ik heb ook 2 kleine kinderen, dus
2: maar die zijn ook vrij ondernemend.
1: Ja, die zijn wel ondernemend, maar ik ben toch wel een beetje afwachtend van het weer, denk ik. Ik ben inderdaad ook wel eens naar Fase Aqua geweest, dat is op zich ook wel heel gezellig. En ik houd nog graag even open.
2: Dus je hebt vrij, dus.
1: Ja.
2: Maar het hangt toch gewoon wat van weer het eigenlijk is en zo. Dus,
1: met alle evenementen eigenlijk.
2: Al die evenementen en zo. Dat je zegt, zoals Koningsdag was weer heerlijk.
1: Ja.
2: En de volgende dag dan loop je weer met een dikke jas aan en zo. Dan,
0: we hebben nu in totaal van de 15 keer dat wij dus dit hebben nu georganiseerd, hebben we 1 keer. Moesten we dus uitwijken en toen zijn we naar binnen gegaan in de schuur van de molen.
1: Ja.
0: Dus de dominee stond binnen met de muzikanten en de mensen stonden buiten gewoon met paraplu's. En we zijn dus een keer nu vorig jaar dus naar de Peterskerk.
1: En de rest eigenlijk altijd op locatie.
0: Is altijd nog op locatie geweest.
1: Ja, nou ik hoop echt van harte dat jullie het alsnog buiten kunnen organiseren. Want dat, dat is eigenlijk de plek, hè?
0: Ja, en het heeft ook iets, hè?
1: Ja,
0: het is echt, je kunt gewoon, ieder neemt zijn eigen stoeltje verder mee. We hebben dus wel stoelen staan, maar de meesten nemen gewoon eigen stoelen mee. Of een kleedje en ze gaan allemaal gezellig zitten.
1: Dus, want hoeveel mensen kunnen er eigenlijk zitten? Best veel, denk ik. Hè? Het is best wel een terrein.
0: Ik heb het eerlijk gezegd niet helemaal in beeld hoeveel er zouden kunnen zitten. Maar je hebt de hele dijk, dus boven de kou, daar kan ook nog het een en ander zitten. Maar het moet wel eerst gemaaid worden.
1: Als zit je zo verstopt.
0: Anders zit je een beetje verstopt in het gras. Ja.
1: Nou, maar, dat vind ik mooi.
0: Er zijn nog uitbreidingsmogelijkheden genoeg.
1: Ja, dat denk ik ook. Hagepreek, Hemelvaartsdag, Molen in de Vlijt. Dus aanstaande donderdag om 10:00. En ja. Iedereen is welkom.
0: Iedereen is welkom.
1: Dus heb je nog niks in de planning staan, dan zou ik zeggen, kom vooral langs. Hè?
2: Maar je zegt, kom aan.
1: Ja, dat is belangrijk.
2: Langs doen de heel veel. Maar je zegt, je gaat om 8:00 ga je zeggen, het blijft droog vandaag. En als het niet droog blijft, hoe worden de mensen daar op de hoogte van gesteld?
1: Ja, dat is best wel een korte dag inderdaad. Ja.
0: Als het dus om 8:00 bedoel je, of ja, na die tijd?
2: Nee, om 8:00.
0: Dan wordt dus inderdaad, dan hebben wij mensen staan bij de molen. En er staan borden bij de molen, dus dat verplaatst is naar...
1: Dat is wel fijn. Ja, dat inderdaad niet mensen voor niks komen als ze social media niet in de gaten hebben gehouden.
0: Nee, maar dat wordt dus heel keurig geregeld. Ja. En in dit geval is
1: het... Jullie hebben echt aan alles gedacht, hoor ik al wel. Leuk.
2: Mooi. Ja, ik heb geen vraag.
1: Nee, dus, ik wens jullie echt een hele mooie dag, donderdag. Ja. En geniet van het samen zijn.
0: Ja, dankjewel. En dankjewel dat ik mijn verhaal even mag doen.
1: Ja, graag gedaan. Fijne avond.
0: Ja, hoor.
3: Dit is Infomix met muziek en informatie.

0: Ja, kondig jij hem zo meteen maar lekker af, Lucien, want het is jouw plaatje eigenlijk, hè?
1: Mijn plaatje? Ik had hem gisteren doorgegeven aan jou.
0: Ja.
1: En jij zegt van, ik vind hem eigenlijk wel mooi.
0: Ja, dus ik denk, gooi hem er meteen maar in voor vanavond. Dus, Hey, goedenavond, Marcel.
2: Hey, goedenavond.
0: Ja, we zijn er nog eventjes tot de klok van 8 uur. Straks na de klok van 8 uur ga je wel vertellen wat er met de top 850 staat, hè?
2: Ja, gaan we eventjes status updaten.
0: Ja, status updaten. We gaan een kopje koffie zetten, Lucienne.
1: Nog één, lekker.
0: Nog eentje, ja.
1: Ik slaap vannacht niet meer.
0: We zien u straks aan de andere kant van de klok van 8 uur weer terug. Met nog een uurtje Infomix. Tot zo.

0: building. I'm gonna come to the phone.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Het onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Burgemeester en wethouders van Heerde hadden vanmiddag hun traditionele persgesprek. Dick van der Veen sprak achtereenvolgens met de wethouders Klaas Haring en Stefan Nienhuis. De eerst beantwoordde een vraag over AXO-terrein in Wapenveld.
2: Eerst maar even AXO, wat speelt daar?
3: Nou, AXO heeft een tijd geleden aangegeven dat ze de fabriek helaas in Wapenveld gaan sluiten. Het is een groot terrein tegen het dorp aan. We praten daar over een 5,5 hectare. En de gemeenteraad heeft gezegd van, hey, jammer genoeg sluit AXO de poort, de deuren. Maar als die sluit, dan moeten we ook goed nadenken, wat kunnen we dan met het terrein gaan doen?
2: Er zit dan altijd met milieu opgescheept.
3: Dat klopt. AXO is natuurlijk een terrein wat daar volgens mij al ruim 100 jaar staat. Het zal niet altijd AXO hebben geheten, maar 100 jaar lang heeft daar een bedrijf gestaan. Dus er is altijd met milieu dingen, ook met milieuvervuiling enzovoort in de grond. En dat moet natuurlijk allemaal goed onderzocht worden. Maar de opgave is van, hey, maar wat zou nou in de toekomst mooi voor Wapenveld zijn als het terrein vrijkomt van AXO? Alleen het terrein is natuurlijk niet van ons, dat is van AXO. Dus in overleg met AXO en de provincie en de gemeente zitten we aan het nadenken en te kijken welke mogelijkheden zullen er zijn naar de toekomst toe. En welke belemmeringen lopen we dan tegenaan?
2: En dan heb je nog te maken met stikstof en weet ik wat voor andere ingrediënten.
3: Dat klopt. Het gebied waar AXO ligt, ligt volgens mij helemaal in die 500 meter zone. En waar in ieder geval de komende tijd behoorlijke stikstofreductie plaats moet gaan vinden. Dus ja, wat zijn dan nog de kansen om daar iets met die grond te gaan doen?
2: Onderzoeksrapport?
3: Dan komt in ieder geval een rapport om te kijken van welke mogelijkheden zijn er. En er wordt natuurlijk ook gekeken wie heeft interesse om daar iets mee te gaan doen. Nogmaals, AXO wil het terrein verkopen. Maar je kunt natuurlijk wel met elkaar denken van nadenken over hoe je dat het beste kunt invullen. Maar laten we duidelijk zijn, als je nu een fabriek gaat bouwen, dan ga je niet zo'n fabriek als AXO zo dicht bij het dorp plaatsen. Maar dat is natuurlijk in de loop der geschiedenis zo gegroeid.
2: Ga ik even naar de buurman en dan kom ik bij het Berghuizer Bad.
4: Ja, dat klopt. Wij hebben in februari van dit jaar een discussie gehad in de gemeenteraad hoe om te gaan met het verzoek van het Berghuizer Bad. Want die willen heel graag het bad vernieuwen. Nou, vanuit de commissie was er breed draagvlak om dat nader te verkennen. Men vond dat men nog geen besluit daarop kon nemen. Daarmee zijn wij aan het werk gegaan en wij komen nu met een onderzoeksopzet richting de gemeenteraad. En daarnaast ook met een bedrag om dat onderzoek ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.
2: Gaat het dan om nieuwbouw of komt ook renovatie in aanmerking?
4: Nou, het gaat dan om een onderzoek naar verschillende mogelijkheden van nieuwbouw. Dus we onderzoeken niet de mogelijkheden van renovatie, maar we onderzoeken specifiek van op welke manier, in welke vorm, dus over wat voor soort baden, denk aan een wedstrijdbad of een doelgroepenbad of een recreatief bad, wat zou voor Heerde dan de juiste samenstelling zijn?
2: En dat is iets wat binnen wat tijd vraagt?
4: Zeker. Zo'n onderzoek kost tijd en het vervolg kost ook tijd. En daarom hebben wij gedacht om juist ook op dit moment vooral op dit dossier door te pakken. Los van eventuele coalitieonderhandelingen. Omdat de uitkomsten van dit onderzoek ook voor de nieuwe coalitie van importantie is.
2: Zwembaden kosten geld als water, maar onderzoeken kosten ook geld.
4: Onderzoeken horen erbij.
2: En hoe groot is dat bedrag wat daarvoor beschikbaar is?
4: Wij schatten in dat we 30.000 euro nodig hebben om tot goede beantwoording van de vragen te komen.
2: Alleen als de raad andere gedachten heeft, dan zou renovatie misschien weer terug kunnen komen?
4: Nou, allereerst is dit een onderzoek naar nieuwbouw. Ja, daarop kunnen we niet vooruitlopen, maar als die bedragen zo hoog zijn, ja, dan kan ik me voorstellen dat de gemeenteraad uiteindelijk weer gaat kijken van wat biedt renovatie voor mogelijkheden.
2: Afrondend, padel. Dat zijn banen waar heel veel vraag naar is. Dat gaat Heerde niet voorbij.
4: Dat klopt. De vereniging in Heerde, HLTC, heeft inderdaad gekeken of zij padelbanen kunnen realiseren. In eerste instantie in de open lucht. En dat leverde ook behoorlijk wat commotie op in de buurt. Nou, die handschoen heeft men positief opgepakt. En men heeft gekeken op welke manier men padel in een hal kan faciliteren. De vereniging is ook bereid om daarin te investeren. En heeft aan ons gevraagd of wij garant willen staan. Samen met het stichting Waarborg Fonds Sport. Zodat zij een lening aan kunnen gaan om het te realiseren. Nou. Als college gaan wij de raad dus inderdaad voorstellen om die garantstelling daadwerkelijk te verlenen.
2: Wanneer spreekt de commissie hierover?
4: De commissie spreekt hierover half juni. Dat zal 15 of 16 juni zijn.
2: Vervolgens de raad.
4: En eind juni dan de raad, ja.

0: bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
1: Misschien staat hij er ook wel in. Danny Vera, samen met die mooie Misha Milan. Die kwam ik tegen bij Jan Willem Ruimte Op. Op vrijdagavond, of zaterdagavond was het.
2: Ja.
1: Ja, ik vind het een leuk programma wel. Dus,
2: Ja, ik heb afgelopen zaterdag voor het eerst een beetje half gekeken.
1: Ja, ik vond alleen die afgelopen zaterdag... Dat,
2: met die gekke slakken zag ik.
1: Ja, maar die vrouw met die... Dat duurt te lang.
2: Oh, ja, dat heb ik al gemist.
1: Maar verder vind ik het een beetje Matthijs draait door, vind ik. Die voet en zo. Dus,
2: ja, maar dit gaat wel een beetje alle kanten op, toch?
1: Ja, ja, ja. Hij heeft vaste gasten, dus een leuke band erachter met blazers en zo en strijkers. Oh. Dus, over strijkers gesproken, je zit er een strijker naast ons. Goedenavond, Marcel.
3: Goedenavond.
1: Hey, de top 850, waar de jingle, die draai ik regelmatig op de maandagavond.
3: Ja, helemaal mooi. Dankjewel.
1: Ja, dus het is nu bijna vier maandjes verder.
3: Klopt. Ja. En we hebben nog wel een paar inzendingen nodig eigenlijk. Want tot nu toe, ik zal even heel transparant zijn, hebben we 40 inzendingen. En we hebben nog heel veel nodig. Dus als u nu zit te luisteren...
2: 10, hè? Dus als u snel gerekend, hè?
3: Dus als u nu luistert, dan alsjeblieft stuur ook uw top 5 in. Iedere luisteraar van RTV 794 die mag een top 5 samenstellen van haar of zijn favoriete nummers. En deze sturen naar top 850, top 850, apenstaartje, rtv794.nl. En we hebben jullie nodig, dus alsjeblieft stuur wat in. En dan gaan we dat verwerken.
1: Ik zat aan te denken, een mailtje die voor langs bij kwam van Lucienne over Heerlijk A50. Dat is namelijk gewoon, daar komt iets met de radio en televisie. Dat we daar gewoon via de radio gaan staan en met die stingers en mensen gewoon...
2: Ja, we hebben het al kort over gehad, hè, tijdens de vergadering inderdaad. Ja, het moet nog meer bekendheid krijgen. En ik snap het ook wel, want het is pas in december. Weg. Het is inderdaad nog heel ver weg, dus het leeft nog niet echt. En dat is op zich niet erg. Maar ik denk na de zomervakantie dat we echt wel even nog wat harder tegenaan moeten. En nog vaker moeten delen. En dan begint het ook vanzelf wat meer te leven, denk
1: Jawel,
2: ik.
1: Jawel, maar ik denk, er komen toch aardig wat mensen.
2: Ja, nee, dat klopt. Ja, maar dat soort evenementen moet je zeker je gezicht laten zien. Ja. Absoluut, ja.
1: Ik denk ook dat je maar de school al langs moet gaan.
2: Ja, dat zit ook inderdaad allemaal in de planning. Ik wil nog we hebben natuurlijk van die kaartjes.
1: Ja, mooie kaartjes,
2: Maar dit wil ik ook in een kleurplaatvorm, dus gewoon op een A4. En dat inderdaad uitdelen naar de scholen. En dat ze daar op de achterkant bij wijze van hun top 5 kunnen noteren. Dan heb je ook een hele andere doelgroep te pakken. En die kinderen zijn ook vaak wel enthousiast te maken, denk ik, voor dit soort dingen. En alles is inderdaad gewoon welkom qua muziek, toch?
3: Absoluut. Ja, het mag van alles zijn. En ik ben eigenlijk verrast wat je net zegt. Ik hoorde dat op zaterdagavond op televisie. Ja, zo... Kan ik me voorstellen dat je dan als luisteraar denkt, ja, top 5, maar wat dan? Wat moet ik dan insturen? Ja. Nou, dat kan van alles zijn. Om een voorbeeld te geven, ik was pas eventjes aan het grasduinen tussen oude LP's en dat soort dingen. En dan kom ik een LP tegen van Neil Diamond, van de Jazz Singer, weet je wel, die album. Nou, en daar staan ook een aantal nummers op, denk ik, goh, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Maar dat is eigenlijk best heel leuk en dat zou prima kunnen in die top 850. Bijvoorbeeld zo'n nummer als Hello Again. Heel bijzonder nummer eigenlijk. En ik dacht van ja, dat zou ik zo op kunnen geven. Echt een mooie track als je naar luistert ook. Met een diepgaande tekst ook. Ja, dat vind ik wel... En misschien heb je ook zoiets dat in een keer in de auto zit... of een liedje hoort op de radio. En denk ja, maar dat is toch ook wel aardig. Nou, denk daar dan aan. En stuur dat gewoon rustig naar ons in. Want we gaan gewoon echt alles... Het mag Nederlandstalig zijn. Het mag van alles zijn. Het mag...
2: En een associatie is ook leuk, hè? Dus als je bijvoorbeeld ooit live bent geweest... of je hebt een mooi verhaal eraan gekoppeld... dan kun je dat ook allemaal meesturen.
3: Ja. Ja, want vaak werkt muziek ook als herinnering. Hè? Soms als je een bepaalde plaat hoort van jaren geleden... dan word je eigenlijk weer teruggebracht naar die tijd... en dan brengt dat ook weer herinneringen terug. Dus associatie die wij dan hebben. Ja. En dat is het mooie van muziek. Is eigenlijk een soort tijdmachine.
2: De discotijd, Gerard.
1: Ja, ik kan me niet... we hadden gisteravond, was Rickert, die was zeg maar naar... was in de Blue Sky, was het rood-zwart.
3: Ja.
1: Was dan dus Oene en KSVO. Oende Rood, Casio Zwart, was daar een soort, ook een discoavond en zo. En daar kwamen de jeugd, maar ook de ouderen daar zo. En die zeiden, nou, mijn ouders, die hebben elkaar ontmoet in de Blue Sky. En er is nog niks veranderd en nee. Toch is het daar nog steeds gezellig. En dat, ja, dat blijft toch herinneren. Net zoals de stunt en hier de Johnny's Bar toen dat nog hier was. En zo. En daaronder waar bij Dick zat, daar zat ook een discotheek daar... Waar je dus zaterdagavond naartoe kon en zo. Dus dat was altijd...
3: Nou, je dat zegt, hè. Een aantal jaar geleden hebben we een keer een reunie gedaan in Esculaap. Dat was in 2015 of zo. Dat was best druk bezocht. Maar wat mij opvalt hier in Heerde is dat er is heel veel interesse voor blues. Blues, rock en Nederlandstalig ook heel veel. Maar wat jij zegt, de disco, die periode eigenlijk niet. Jaren 80, midden jaren 80. En ik vraag me af, zouden mensen ook nog geïnteresseerd zijn in zoiets... om dat bijvoorbeeld nog een keer te doen... om eens wat te organiseren, gewoon hier in de buurt... om zo'n soort van reunie te doen.
1: Nou, als je kijkt van die Gerard Ekdom... die toert gigantisch door het land heen met zijn disco... Ja. En dat trekt volle zalen.
2: Ja. Het werkt wel, hè?
1: Het werkt wel, ja.
2: We hebben het er wel eens eerder over gehad, Gerard. Ja, maar ik denk dat het qua locatie lastig is om dat nu nog... Je moet wel een passende locatie hebben. En ze zijn natuurlijk allemaal verdwenen.
1: Ja, tenminste... In Epe zou het nog kunnen daar zo, maar ja, je moet wel wat hebben om daar te kunnen doen en zo. Dus het mooiste is, je hebt zeg maar in Epe heb je dan Jazz en Jazz Come to Town wat dat was en dan is het eenmalig. Maar als je dat wat meer doet en je haalt, nou, je hebt heel veel van die bands tegenwoordig die ook die coverbands, ja. Haal ze gewoon naar hier naartoe en dat trekt sowieso een hoop publiek en zo. Dus,
3: als je alleen al kijkt naar die Edwin Evers band, hè, die heeft ook allemaal dat genre en zo. En dat is ook gigantisch bezocht.
1: Ja.
3: Maar laten we nou eens kijken, van als mensen nou zeggen, ja, dat lijkt me leuk. Stuur eens een mailtje naar redactie@apenstaartje794.nl. Dan gaan we eens kijken of we dat... jij bent van de disco, jij bent veel muziek, Lucienne. Mm. Nou, je kan ook wel een plaatje draaien.
2: Qua ideeën, bedoel je. Ja. Wij staan er open voor.
1: We staan er open voor. Dus,
2: ja, ik vind het een leuk idee, maar inderdaad... Maar
3: even terug naar die top 58, want daar hadden we het eigenlijk over. Dat is natuurlijk heel speciaal, want aan het eind van het jaar gaan we ook op verschillende locaties dat live uitzenden. Hè? Dat is bij De Vlijt in Wapenveld, de Molen De Vlijt op 21 december. 22 december in Vorchten bij MFC De Verbinding. 23 december in de kantine van Fevo. En de 24e, dus de kerstdag voor kerstavond, dan tot 6 uur bij Café De Rooster. Dus er wordt echt wel... En alle... DJ's van 794 die doen daar aan mee. Die gaan ook daar ter plaatse eventjes acte de présence geven en platen draaien en verzoekjes.
2: En die eerste drie dagen is van 8:00 tot 12:00 s'avonds, toch?
3: Ja.
2: Ja.
3: En ook op de radio te beluisteren en op die locatie.
2: Dus en dat, tv.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Dus, ik sta 3 uurtjes gepland, dus dat scheelt nog wel weer.
2: Maar
1: die vaste tijden dan die je hebt, wordt dat gewoon helemaal losgelaten? Dat je zegt van de mensen die zeggen normaal op tijdstip van 7 tot 9 hebben, die verwacht ik ook dan?
3: Ik weet het niet. Die planning, daar is geloof ik Linda Seinstra mee bezig. Dus ik durf daar niet heel veel over te zeggen.
1: Omdat ik een mooie tijd...
2: Wij verwachten het wel een klein beetje.
1: Ja. Ja, dan moet ik 2 keer op en neer. Dus
3: vriendelijk toch dringend.
1: Maar goed, nou ja... Het lijkt me leuk dat we met de radio daarmee, sowieso met Heerlijk Festival, dat we daar zitten kijken of er nog voetbal is op die dag. En ik denk het... Als het er zo is, is de voetbal?
2: Het is tot 6:00 is het zeg maar het festival.
1: Ja.
2: En dan gaan we gauw afbreken wat we willen afbreken. En om 7:00 start Nederlands elftal. Dus dat hebben we aansluitend. Op groot scherm.
1: Op groot scherm, maar niet vanuit de radio zelf dat er zaterdagmiddag sport is. Nou, dan moeten we even Gerber rijden. Dan.
2: Dus, ja, geen idee. Okay, ja.
1: Dus nou, dat lijkt me dan wel leuk, omdat het... Ja, toch sowieso een locatieuitzending daarvan te doen.
2: Ja,
3: mocht er nou wel voetbal zijn, dan kunnen we altijd nog zeggen van we pakken even een streampje erbij.
1: Ja, voor die voetbal. Dan kunnen ze even inbellen en zo. Ja. Dus, ja. Hebben ze het live Heerde.
2: Alles kan.
1: SEA en zo. Dus,
3: maar goed, mocht je nou zitten luisteren en denk ja, die top 58, ik vind dat toch wel leuk. En het hoeft ook niet 5 nummers zijn. Als je dan zegt van ja, ik weet er maar 2, ook goed hoor. En dan mag gemaild worden naar top 850. Net zoals je dat zegt, dus 850 in cijfers. En dan apenstaartje rtv794.nl. We kijken dat met belangstelling tegemoet.
2: Ja, ik zag al laatst zo'n mooi ingekleurd kaartje. En op de achterkant stond inderdaad maar 1 nummer ingevuld. En dat was het Heerde Volkslied.
1: Het Heerde Volkslied.
3: Oh. Ja, klopt. Het staat in de lijst. Ja,
1: staat hij in de lijst?
3: Nou, en ik weet niet of ik dan voor mijn beurt praat, maar ik heb gehoord dat hier een koor is in Heerde en die gaat dat nummer ook zingen. Dus ik heb al gezegd, die willen wij graag eventjes opnemen. En dan hebben we het Heerde Volkslied in ieder geval in volle naad.
2: Dat is leuk, ja. Ik heb er al helemaal zin in, jij dan. Het duurt nog wel even in december, maar ik kijk er wel echt naar uit.
3: En je bent er zo, hoor. Het is echt, dat vliegt voorbij.
2: Ja, het vliegt voorbij, inderdaad, ja.
1: Goed, je hebt de mailen. We hebben het ook over brievenbussen gehad. Is dat nog een optie geworden of zo? Dat je zegt van...
2: Ja, dit zijn natuurlijk briefkaarten. Dus mensen kunnen die ook hiervoor in de brievenbus gooien. Daar komt het ook wel bij ons terecht.
1: Oh, kijk eens aan.
2: Maar ik denk dat de mailing wel voorkeur heeft. Hè? Dat is wat makkelijker bij elkaar te houden.
3: E-mail is makkelijkst, want dan kunnen we het ook gelijk verwerken. En als het op een briefkaartje komt, is leuk. Maar dan die worden ergens verzameld en die moeten dan in één badge ingevoerd worden. En dat is best een dingetje. Maar dat geeft niet. Nee, dat graag voor over. En ze zeggen van, ik wil het toch even per post doen. Dan postbus 5... 8180 AA in Heerde.
2: Okay. Mag lekker bij Villa Jacoba staat ook mooi bus daarvoor. Daar kan wel mooi in.
1: Maar goed, dan hebben we 8,50, maar we hebben ook nog Heerdelijk Festival. Hebben we daar nog verder nieuws over?
2: Heel veel. Dat is zaterdag 20 juni. Ik heb net van de week allemaal posters gemaakt en dingetjes. En er is een Power Tool Drag Race. Dus mensen kunnen zich daarvoor opgeven. Maar misschien is het leuk als die volgende week een keer bij Infomix komt. Want de jongens kunnen daar heel veel over vertellen. En ik wat minder, want ik ben niet zo techneut.
3: Lijkt me interessant. Ja.
1: Nou, is goed. Dan...
2: Nodigen
1: we die wel uit. Ja, tenminste, volgende week moet ik... de tijd van de avond, vierdaagse, komt weer aan en zo. Dus, en dinsdagavond mag ik lopen. Dus,
2: oh, gezellig.
1: Ja, gezellig.
2: 10, denk ik, hè?
1: Ja, 10. Ze zijn de bovenbouw, dus dan...
2: Dan moet dat ook.
1: Dan moet dat ook, hè. Maar goed. Hey, ik hou jou de jazzzinger zometeen voorbij. Die ga ik draaien naar voor je. Dus ik heb nog eentje voor onze weerman. Die ga ik zometeen bellen. En die verrast ons ook elke keer weer met een heerlijk nummer. En die heeft dit keer uitgekozen Bob Geldof. This is the World Calling. En die vond hij wel heel toepasselijk voor dit moment eigenlijk. Dus,
3: zeker.
1: Hey Marcel, bedankt.
3: Ja, graag gedaan.
1: Blijf nog lekker zitten.
3: Doe ik.
1: En tot sowieso de volgende keer.
3: Dankjewel, hè. Fijne avond.

0: Ja, ja. Bijna 8:30 en hij heeft 8:27 om te vertellen eigenlijk wat morgen en de koninkrijk is. Hey, Bob Geldorf. Ja. Wildwit Eltzinga, goedenavond. Ja, ja, waar had ik het net een aankondiging? Je blijft ons verrassen. The world is calling. Hoe kom je er weer op?
1: Ja, nou ja, hoe kom je erop?
0: Ja.
1: Ik vond het een fantastisch nummer destijds. En ik vond het heel toepasselijk voor deze tijd, in de tijd waarin we nu leven met z'n allen, met al die oorlogen en dergelijke. En eigenlijk is de borst een beetje van, de aarde roept ons van, luister nou eens even en wees nou solidair met elkaar en los het nou eens op, bij wijze van spreken. Ja. Ja, Bob Geldof is heel bekend van de Boomtown Rats, van I Don't Like Mondays natuurlijk.
0: Ja.
1: En hij heeft natuurlijk al eerder een hele belangrijke rol gespeeld in het Live Aid gebeuren, Band Aid destijds, in de 80er jaren, begin 80er jaren, toen er hongersnoden waren in Afrika. En toen heeft hij dus dat nummer opgenomen van Do You Know It's Christmas Time met Band Aid. En later heeft dat enorm grote concert, wereldwijde concert georganiseerd van Live Aid in 2005, als ik de John vanuit. Dus daar is Bob Geldof met name heel erg bekend van. Een Ierse zanger met zijn Belgische voorouders zelfs. Dus ja.
0: Kijk. Nou.
1: Maar dat even terzijde.
0: Ja, dat je meer dan het weer weet, en dat weten we tegenwoordig al. Dus elke keer blijf je ons verrassen. Blijf je ons ook verrassen met het weer. Want we hadden dus straks de Hemelvaartsdag en daar moeten ze toch wel erg over nadenken van om 8:00 als het vingertje nat wordt, dan gaan we naar binnen toe.
1: Ja, dan zal ik maar binnen blijven.
0: Oh.
1: Dat ziet er niet goed uit. We zullen het weer eigenlijk over kunnen gaan en dan volgende dinsdag doen en dan heb ik goede berichten.
0: Oh.
1: Maar goed, het zal toch moeten gebeuren, want als we even kijken naar de afgelopen week, ja, heel aardig weekend nog wel geweest op zich. Kun je overklagen, 18, 19 graden, vrij normale temperaturen, hè, want we hebben natuurlijk een hele mooie aprilmaand gehad. Dat is heel veel zon, god en god droog en heel veel zonneschijn en iets boven normale temperaturen. Hoe lang is het geleden dat we zeiden, al die bosbranden die er waren, van het is zo droog, ja, en dan zie je wat we nu hebben. En zo zie je maar weer, de natuur compenseert het altijd weer. En dat hele aardige weekend van 18, 19 graden zit er nu eigenlijk een beetje, ja, in het toch een flinke dip eigenlijk, hoor, wat het mei weer betreft. Want ik zei al, een beetje normaal is een 18, 19 graden van de tijd van het jaar. Ja, daar komt bij lange na niet aan. Ja, en ook deze week, wat eigenlijk op het programma staat eigenlijk, het is gewoon een situatie waar weer koude lucht uit het hoge noorden naar onze omgeving wordt gevoerd. En ja, ik zou bijna zeggen van, het is wat een vroeger schaapskinderschouw zou ik bijna willen gaan zeggen. Maar goed, hoe zit het eigenlijk in elkaar? Want we hebben namelijk te maken met een lage drukgebied de komende dagen boven midden Scandinavië, hoge druk ver op de oceaan. Ja, en met die noordelijke stroming wordt er vanuit het noorden dus die onstabiele lucht aangevoerd. Het is zelfs zo erg. Is natuurlijk relatief gezien. Maar het gaat zelfs zo ver dat eind deze week dan die koude lucht die stoort natuurlijk ook verder door dan in ons land, maar ook tot het Alpengebied. En daar wordt een heuse enorme winterinval opnieuw verwacht. Boven de 1000 meter verwachten ze daar toch wel bij wijze van spreken een half tot een meter sneeuw. En ja, dat is 20 jaar geleden dat ze dat eens keer zo laat in het seizoen nog hebben meegemaakt. Want een paar dagen geleden was het al 25 graden en dan gaan ze dus echt weer de winter in eind van de week. En ook voor ons zal het niet zo erg zijn in ieder geval. Maar voor deze week, de hele week blijft het gewoon te koud voor de tijd van het jaar en wisselvallig. Dat is eigenlijk in ieder geval gezegd. En als we even kijken, we zijn misschien moet weer tijd volgende week doen deze overslaan. Want we zien volgende week namelijk, of echt vanaf het weekend, langzaam maar zeker de stabilisatie van het weer. Hoge druk komt eigenlijk op de proppen. Eerst de uitloper, later een zelfstandig hoge drukgebied. En het lijkt erop dat volgende week dat we onder de vleugels van het hoge drukgebied zitten. En richting Pinksteren het weekend ziet het daar echt best wel goed uit. Al dus niet helemaal stabiel waarschijnlijk, maar dat zijn betere berichten. Maar goed, we zullen deze week toch moeten doormaken met z'n allen. En we zullen ze op een rijtje gaan zetten. Vandaag was ook een wisselvallige dag met ook hier en daar buien, flinke buien hier en daar. Temperaturen 12, 13 graden. Wel is zo dat de wind flink afgenomen is inmiddels, want die heeft gisteren en vandaag toch behoorlijk gewaaid in instantie. En die was ook zeer onaangenaam buiten de deur. En ik moet je ook zeggen, ben vandaag ook wel veel buiten geweest. Maar het is gewoon niet fijn buiten de deur. Het is gewoon niet prettig. En dat past niet zo goed bij 30 mei in ieder geval. Temperatuur 12, 13 graden had ik al gezegd in ieder geval. En vanavond en vannacht krijgt te maken met de nieuwe buienzone die over tijd ligt nu nog boven het noord- en noordwest-Nederland. Trekt de komende nacht, komende avond en in het begin van de nacht over het land. Dan klaart het even weer op. En dan morgen krijgen we opnieuw weer met buien te maken. En dus kunnen af en toe ook flinke buien bij zitten. De komende nacht de minimumtemperatuur rond een graad of 6. Winter houdt zich redelijk gedijst, dus dat valt op zich wel weer mee. En morgen ook al wat zon erbij. Vooral in de ochtend dan en in de middag weer buien. En daar kunnen we best wel pittig bij zijn met lokaal wat hagel. Misschien een klap onweer. Ja, en lokaal kan er wel tussen de 5 en de 15 mm in de regen naar beneden komen. En temperatuur morgen, 30 graden, daar hebben ze echt wel mee gehad. En dan donderdag en vrijdag, laten we eerst de donderdag maar eens doen, heel bevaarlijke dag. Ja, mensen die traditioneel nog gaan doodtrappen. Hè. Ik kom van oorsprong uit Twente, daar gingen ze altijd doodtrappen vroeger. Dat was een koude aangelegenheid. Koud en nat. Dat wordt niet echt vrolijk. Van veel bewolkingen is er dan temperaturen. Ja, nou 30 graden. Een frisse noordwestelijke wind en geregeld wat buien. Naast wel wat zon. Maar ja, het is toch de wisselvalligheid die de boventoon voert. En ook vrijdag zien we nog weinig veranderingen hierin. En ook dan temperatuur van graden of 13 ongeveer. In het weekend dan zien we de buienkans dan duidelijk afnemen. Dan is er ook geregeld zon erbij. Temperatuur op de zaterdag nog graden 14 ongeveer. Maar zondag komt er een paar graadjes bij. Met een graad 16 zou dat iets aangenamer kunnen zijn. En dan gaat de wind langzaam draaien naar het zuidwesten toe. En volgende week, ja, dan zien we flinke zonnige perioden. Nou, licht wisselvallig moet ik eigenlijk zeggen. Een enkele bui blijft wel mogelijk volgende week. Maar de zon zal zeker goed meedoen volgende week. En de temperaturen bij de meer zuidwestelijke stroming gaan echt omhoog. En ik denk vanaf woensdag volgende week, dan hebben we temperaturen van 20 graden of iets daarboven. En ook richting het Pinksterweekend, ja, zou een buitje kunnen vallen. Maar over het algemeen, de zon zal denk ik toch wel overheersend zijn zoals het nu lijkt. En temperaturen zo ook tijdens de Pinksterdagen dan wel boven de 20 graden uitkomen. Kortom, de vooruitzichten op langere termijn zijn best goed. Maar deze week, ja, we zullen er doorheen moeten. En voor alle mensen die gaan doodtrappen aanstaande donderdag. Ik weet niet hoe dat in jullie regio is. Maar,
0: nou, heel veel dus. Er wordt heel veel gefietst hier in de bossen. Dus,
1: Precies. En in Twente is het dan zeg maar van feesttent naar feesttent.
0: Ja.
1: Dat is een heel ander soort doodtrap, denk ik, dat jij bedoelt.
0: Dat is heel wat anders doodtrappen. Dus.
1: Ja,
0: maar we hebben hier ook een dame zitten, die moet aanstaande donderdag om 9 uur moet hij met het hele spul bij Befaas Aqua staan. Dus mag hij een dikke jas aantrekken? Of denk je van, ga maar lekker, hè?
1: Ik zou een dikke jas aantrekken. Ja. Van 12, morgens vroeg veel bewolking, een paar buien. Ja, 10 graden in het begin van de dag heb je het wel gehad. Ja, dat is niet echt aangenaam.
0: Nee, goed.
1: Nou, het is niet anders.
0: Het is niet anders, dus we moeten het er maar mee doen. Hè, zo. Dus het is meestal net, je hebt het en je krijgt het. Dus,
1: ik zeg maar zo van, don't shoot the messenger.
0: Daarom dus, dat doen we sowieso niet, want dan spreken we elkaar volgende keer weer niet. Dus. Hey Wilfried, hartstikke bedankt.
1: Ja, graag gedaan.
0: En zodra het weer hoog tijd is dat ik hier weer mag staan, dan gaan we elkaar zeker spreken.
1: Gaan we zeker doen, tot de volgende keer.
0: Doei. Dag. Nou, ze is aangeschoven. De dame van Bruns. Hè? Ja, we gaan gewoon maar door. Dus,
2: onze Linda.
0: Onze Linda. Dus die moeten we die even terughalen. Dus, daar hangt iemand op. Dus, hey Linda.
2: Ja,
0: goedenavond.
2: Ik heb
0: weer een dikke jas aan.
2: Ja.
0: Ja. En waar sta je aanstaande?
2: Bij Vaas Aqua. In Vaas staan we natuurlijk. Op het podium heb ik begrepen nu. Normaal staan we op het podium aan de kant van de Dorpstraat. Nu staan we op het podium aan de andere kant. Dikke jas aan. Ik heb het met de Koningsdag al zo berenkoud gehad. Tijdens de uitzending. Dus weer een hele koude dag.
0: Ja, maar je zit dat dan bij de DK Café. Daar moet je
2: precies.
0: Ga daar binnen toch zitten.
2: Ja, dat zouden we ook nog kunnen doen, hè?
0: Ja. Die is open.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou, dat is misschien ietsje warmer. Goed idee.
0: Is het warmer. Dus, maar goed, aanstaande donderdag, 9 uur tot 12, live brunch. Vaas Aqua, wat kunnen de mensen verwachten?
2: Ja, we gaan natuurlijk sowieso de organisatie Wico Anker-Smit, die gaan jullie zo meteen ook
0: bellen.
2: Dus,
0: bellen.
2: Dus daar hebben we sowieso een gesprek mee. De avond daarvoor hebben ze al de pubquiz met alle verenigingen in Vaas in de tent. Dus we gaan horen hoe dat verlopen is en welk team of er gewonnen heeft. Dat gaan we in ieder geval laten horen. We hebben iemand van de boekenmarkt die ieder jaar daar in de organisatie zit. Zo van, hoeveel krijgen zijn er, wie komen er dan altijd met allerlei mooie stands en boeken. Dus die gaan we interviewen. Het zijn er vaak een aantal vrijwilligers die bij Vaas Aqua al jarenlang meewerken en hun inzet daarin verrichten. Dus daar gaan we mee praten. En het is eigenlijk, het is wel 3 uur brunch, maar 2 uur interviews. En het laatste uur van 11 tot 12 gaan we...
3: Het vliegt voorbij, denk ik.
2: Ja, gaan we het optreden van het Vaas Fanfarekorps. Want die geven een mini-concertje. En dat gaan we dan ook uitzenden. Dus om 11 uur eerst het jeugdorkest en daarna het grote orkest.
3: Dus hoef je eigenlijk alleen maar te luisteren en laten staan.
2: Uur gaan we gewoon lekker luisteren. En verder zijn we gewoon de eerste 2 uur. Het is altijd leuk om te laten horen. Wat gebeurt er dan op die plek? Wat is er allemaal te zien en te beleven? Dus,
3: maar spreek je dan echt mensen aan die dan langskomen? Of ga je ook echt fysiek
2: naar mensen? Nee, we hebben wel gepland ook. Weet je? Er zijn een aantal gesprekken die dan ook met de organisatie al zeggen van wie zijn er belangrijk voor jullie? En welke onderwerpen wil je sowieso dat we die bespreken? Dus dat hebben we van tevoren aangesproken. En ja, soms is er één of twee blokjes vrij en dan pluk je iemand van de straat. Maar dat is altijd lastig, want dat kennen jullie misschien wel. Als je een microfoon in je handen hebt, dan zet iedereen het altijd op een lopen.
4: Niemand wil echt spreken,
2: nee,
4: dat is toch
2: dat
4: spannend.
2: Toch spannend. Ja, precies. Dus het is beter om dat te plannen. Maar het is leuk om, om te laten horen van wat gebeurt hier op die dag. En voor de donderdag, omdat we toch brunch maken, is het dan leuk om ook op Hemelvaartdag zoiets te doen.
4: Ja, dus dat doen jullie eigenlijk al jaren daar?
2: Om het jaar zagen we al. Andere jaren hebben we ook wel eens een uitstapje gemaakt in andere dingen op Hemelvaartdag. Mm-hmm. Maar zo om het jaar zijn we wel weer in fase bij Vazaakwam.
4: Dat is echt een enorme organisatie daar ook altijd, hoor.
2: Ja. Het is echt heel groot. Groot, ja, het is echt heel groot. Ja. Ook die boekenmarkt, dat is echt immens. Dan zoveel kramen en ondernemers die allemaal hun winkel open hebben en ook kramen hebben. Dus
4: Het is echt
2: de hele dag groot kinderplein voor de jeugd. Dus er is echt een hoop te beleven. Maar daar gaat Wieko Ankers
4: niet
2: alles over vertellen.
4: Gras voor
2: niet,
4: de voeten maken.
2: Nee, precies. Nee. Maar willen mensen, als mensen nou donderdag niet van huis kunnen en denken, ik wil toch eens horen wat daar te doen is, dan kun je luisteren naar RTV 794.
0: Goed. Nou, laten we dan meteen maar eens aan Wilco vragen van... Goedenavond, Wilco. Wieko. Wieko. Ja,
1: wordt vaker
0: vergissingen. Ja, je wordt vaker... Dat is Wilco. Toen dacht ik, moet Wilco neerzetten. Nee, dus keek ik jou, je stuurde een berichtje met Wieko. Ik denk, had ik het toch in eerste instantie goed. Dus,
1: helemaal goed.
0: Hey, goedenavond, Wieko. We hebben hier de dame van Bruns, Linda Zelstra. Die zei je aanstaande donderdag ook al weer spreken. Ja. Hoe het met de pubquiz gegaan is. Maar hoe staat het ervoor?
1: Ah ja, de tent staat inmiddels op het Marktplein, 50 meter lang, 20 meter breed. Dus we hebben in ieder geval een mooi dakje boven het markt. Mochten de weergoden ons iets minder gezind zijn op donderdag, wat er een beetje naar uitziet, dan hebben we in ieder geval het hele Marktplein voor alle live optredens helemaal overdekt. Maar voor de rest hebben we natuurlijk ook de boekenmarkt, de braderie, de kunstmarkt, het kinderplein... Daar hopen we natuurlijk op zo min mogelijk slecht weer donderdag. Maar goed, we blijven positief. En het wordt zeker tussen de regenbuitjes een hele mooie dag.
0: Zeker weten. Wat kunnen de mensen verder verwachten? Ja, je zegt een boekenmarkt.

0: We hebben een kunstmarkt op het voorterrein van het kasteel met zo'n 45 kramen, waarbij echt kunstenaars uit heel Nederland die geselecteerd worden door CUVA, hè, dat is de kunstenaarsvereniging in Vaassen, geselecteerd worden om een plekje daar te bemachtigen. We hebben een braderie met een 150 kramen waar echt allerlei handel van leren riemen tot aardbeien bij wijze van spreken. En we hebben een heel groot kinderplein waar live optredens zijn, goochelaar, we hebben grote springkussens, we hebben draaimolens, dus echt een soort kinder-eventplein. En dan natuurlijk op het marktplein waar we eigenlijk beginnen om 11 uur met een mooi live concert van het complete korps zittend van het Vaassen Vervaarkorps. En dan gaan we door eigenlijk de hele dag met live muziek van Romee, een zangeres uit Epe. We hebben Soets, een leuk bandje. We hebben de Bridge Music, dat is ook een hele goede coverband. We hebben dweilorkesten, we hebben straattheater lopen. We hebben over de hele dag heen. Van echt van jong tot oud proberen we er een leuke dag van te maken.
1: Hoe lang ben je ermee bezig eigenlijk? Want het is, je noemt het op als het is niks.
0: Nou ja, nee, ik zeg altijd, ik ben ermee begonnen toen ik 24 was.
1: Ja,
0: en
1: nou,
0: ik kwam wonen.
1: Ja,
0: en sindsdien ben ik ermee bezig. Ja. ik ben 32 jaar, we hebben 2 jaar corona gehad waar het niet gebeurde. Maar anders was het de 32e editie, maar 32 jaar met het evenement bezig, samen met een geweldig bestuur en met morgen en overmorgen bij elkaar meer dan 100 vrijwilligers. En eigenlijk ben je het hele jaar ermee bezig, want als we vrijdag de laatste dingen opruimen, dan ben je een paar weken later alweer bezig om te kijken wat wordt de invulling van 2027, omdat je met bands en dergelijke echt een jaar van tevoren alweer moet gaan plannen. En natuurlijk zijn er perioden waar je een paar uurtjes in de maand mee bezig bent. Maar als je kijkt de afgelopen weken, ik heb gewoon een baan van 40, 50 uur in de week. Maar dan ben je ook nog eens een keer een 10, 20 uur wel met Vaassen druk. En dat gaat van 300 kraamhouders aanschrijven die weer hun inschrijving insturen. Mijn vrouw doet veel met sponsoring en met de financiën. En zo heeft ieder bestuurslid zijn eigen taken. Maar je bent er het jaar mee bezig. En dat is het. Natuurlijk loopt dat het hoogtepunt richting hemelvaardag.
2: Ja. Je krijgt wel energie van.
0: Ja, maar dat is ook het leukste wat er is. We hebben in de Vaassen-krant ook staan. Hè, en dat is eigenlijk bij ieder bestuurslid zo. Hè. Je bent natuurlijk met de bestuursvergaderingen hebben we wat gaan we doen en wat kan nog weer leuker en wat kan beter, et cetera. Maar iedereen doet het echt voor het plezier van de bezoekers. En daar krijg je inderdaad een hele bak energie van. Ik zit voor mijn werk door het hele land en ben eigenlijk nooit voor mijn werk in fase of ik moet thuis aan het werk zijn. Maar als je dan die dagen loop je op dorp en dan, dat is zo geweldig om iedereen met elkaar een leuke dag te kunnen aan.
1: En toch is Vaassen, duurt wel veel om elkaar, of niet?
0: Absoluut, absoluut. En dat is ook het mooie. Ik kom oorspronkelijk uit Doesburg. Dat was ook echt een verenigingsdorp, of stadje moet ik zeggen, Doesburg. En Vaassen is dat ook. En dat maakt het mooi, want we hebben natuurlijk ook met die 110, geloof ik, bij elkaar vrijwilligers op donderdag. Ja, het zijn allemaal weer mensen vanuit de sportvereniging, van de speeltuinvereniging. Er komt een ploegje vanuit de Oranje Commissie in Emst die weer helpen. En wij helpen weer in Emst. En zo alle verenigingen met elkaar die helpen belangeloos om gewoon voor het dorp iets moois neer te zetten.
2: Dus vrijwilligers bij elkaar sprokkelen, dat is geen probleem?
0: Nou, eigenlijk niet. Het is altijd wel een hele klus. Want wie is net op vakantie en die altijd die kan niet op die dag. Maar Marleen Schoenmaker, die is onze vrijwilligersbestuurslid, zeg maar. En die is er ook flink druk mee. Maar op zich, als wij verenigingen aanschrijven,

0: clubs aanschrijven. En wat wij doen is ook dat iedere vrijwilliger per uur een vergoeding krijgt voor de vereniging of club waar hij dat voor doet, zeg maar. En zo helpen we elkaar. En dat levert dus ook voor een vereniging die weer een aantal vrijwilligers aanlevert, ook weer iets voor in de clubkas.
1: Oké. Okay. Nou, goed. Ja. Tevreden, Linda?
2: Ik wel. Ik, ja? En ik ga donderdag gewoon opnieuw.
0: Die zit weer eerste rij natuurlijk op het podium.
2: Ja, maar dag je.
0: En Rico, gaat helemaal goed komen.
2: Kun je wel normaal over straat in Fasen? Of iedereen kent je waarschijnlijk ook, denk ik.
0: Ja, maar dat is het gekke. Ik loop niet zoveel over straat in Fasen. Maar als ik loop, dan meestal zaterdag gaan ze een lumpiaatje halen of een visje op de markt. Ja, dan zijn er niet heel veel mensen die ik van gezicht als Fasenaren zijn niet ken. Maar dat maakt het ook leuk, want het is ook een dorp. Hè. We zijn een dorp bij elkaar. En ik woon er nu 32 jaar, maar ik durf wel zeggen dat ik niet meer echt me import voel, maar echt een Fasenaar.
2: Ja.
1: Ja. Je hoort de Cannaborse kluxies ook luiden dan.
0: Ja. Ja, en die kan ik ook nog mee zien.
1: Kan je wel.
0: Maar dat kan ik niet aanraden worden voor het luisteren.
1: Nee, goed. Nou, goed. Hey, Vico, bedankt.
0: Graag gedaan.
1: We spreken elkaar sowieso, denk ik wel, donderdag even bij brunch. Dus,
2: heel veel plezier.
0: Tot donderdag.
1: Ja, tot donderdag. Oké. Okay,
2: doei.
1: Ja, Linda. Je mag naar boven toe.
2: Ik ga weer vergaderen.
1: Ja, ga weer vergaderen. Dan zit ik even te kijken naar de tijd. En we hebben nog eigenlijk nog één programmaatje te staan. Zullen we die bovenste teksten van doen? Wat we hebben van Jan?
3: Ik heb heel veel. Het is hier heel rommelig.
1: Ja, van 7 minuten aan tekstaankondiging afgelopen zaterdag.
3: Die moet ik dan oplezen.
1: Ja,
3: is dat,
1: dan gooi ik hem erin en dan koel
3: ik het aan. Het is helemaal nieuw voor mij.
1: Ja. Dus.
3: Afgelopen zaterdag 9 mei was het de eerste molendag dat Wil Nengerman zelfstandig de molen De Vlijt in Wapenveld zelfstandig mocht laten draaien.
4: Wil Nengerman.
3: Want nog maar kort geleden slaagde hij voor het molenaarsdiploma, zodat hij ook werkelijk in zijn eentje deze Hollandse molen mag bedienen. Toch is hij al heel lang verbonden met de molens in Wapenveld en Veessen. Henk-Jan de Leeuw sprak in de aanloop naar de Nationale Molendag met de kersverse molenaar van Molen De Vlijt in Wapenveld.
4: Wil Nengerman, de Molen De Vlijt in Wapenveld.
5: Ja.
4: Van harte gefeliciteerd met het behaalde examen. Je bent zelfstandig molenaar.
5: Ja, daar ben ik ook wel heel blij mee.
4: Hoe voelt dat?
5: Ja? Ik kan nu eigen gang gaan. Hè. Je bent nu verantwoordelijk, maar je bent ook verzekerd. Daar gaat het natuurlijk om.
4: Ja.
5: Als je maar verzekerd bent, want zo'n ding is natuurlijk wel heel duur.
4: Ja.
5: En als ik wat stoms doe, dan weet ik niet of ik het kan betalen.
4: Nee, precies. Nee. De vader van de dochter die al molenaar is?
5: Ja, hij die is molenaar in Hernen. Ja. Bij kasteel Hernen in de buurt staat ook een molentje.
4: Ja.
5: En onze leeftijd kent die molen wel, want daar speelde Floris zich af.
4: Oh ja.
5: De film Floris.
4: Ja.
5: En die boeven werden in de wieken geknupt en die werden rondgedraaid.
4: Ja.
5: Dat kan je daar ook nog zien, hebben ze mooie foto's van en zo. Ja. Maar dat is echt een hele oude molen. Nog uit de tijd van dat kasteel, zeg maar. Ja. Dat is echt oud.
4: Ja. Maar je bent al heel lang geïnteresseerd in molens.
5: Ja, ik ben in 1980, 81 begonnen. En in Veessen, met Bert Hanekamp.
4: Ja.
5: Nou, toen is de molen in Wapenveld afgebrand. Ja. Dat weet ik dus, die tijd weet ik, kan ik me niet herinneren hoor. Maar toen die weer opgebouwd werd, ben ik weer met Bert hier naartoe gegaan. Dus vanaf die tijd ken ik deze molen natuurlijk ook.
4: Ja.
5: Ik heb de eerste steenlegging en Willem Vriezen. En je kent al die mensen wel die erbij waren.
4: Ja.
5: Toen was ik er ook bij.
4: Ja. Langevoort nog gekend?
5: Ja, Jan. Jan heb ik heel goed. Ja, eigenlijk de hele familie Langevoort heb ik gekend in Veessen hoor.
4: Ja, ja.
5: Bats en Jan en Jo en Hendrik.
4: Daar kunnen we nog wel een keer het programma aan wijden.
5: Ik ken ze in ieder geval wel, ja. Nou ja. En daar vond ik het bijzondere dat ik daar, als ik daar was, leefde ik eigenlijk 100 jaar terug.
4: Okay.
5: Dat gevoel had ik, hè. Klompen aan en over die dijk sjouwen en overal aan. En de setting vond ik daar super.
4: Ja.
5: En ook omdat al die oude mensen er nog waren.
4: Ja.
5: Nee, dat vond ik toen super. Maar,
4: Wat is nou het leven van een molenaar? Kun je dat omschrijven in een paar zinnen?
5: Dat vind ik wel. Kijk, je hebt een machine uit vroegere tijden.
4: Ja.
5: En het is een machine, een fabriek. Een machine om iets aan te drijven. En je hebt wat, met die oude techniek heb je wat.
4: Ja.
5: Dat vind je mooi. En zoals ik mag hier meel malen. Met andere woorden, van je doet er ook nog wat mee. Hè? Zoals mijn dochter zit in Hernen, daar kan je niks mee. Een keer veevoer malen of zo. Maar hier kan je nog echt productie maken. Ja. En een product wat goed is. En dat vind ik natuurlijk superleuk.
4: Ja. Molenaar was natuurlijk ook wel een bijzonder bestaan. Hè? Je was zelfstandige. Ja. Meestal hadden ze ook wel wat geld, want die moest natuurlijk een molen moest je ook kopen.
5: En in de oorsprong waren ze natuurlijk voor de bevolking ook wel de banken. Hè, waar ze wat konden lenen of waar ze afspraken mee moesten maken. Want hij nam het meel in en meestal hadden ze nog wel wat winkeltje bij of zo. Ja, ja. Het ligt een beetje hoe ver ga je terug in de tijd. Ja, ja. Het waren de eerste notabelen van het dorpje wel. Maar op een gegeven moment, toen kreeg je die grote molens wat je nu... Die leveranciers, koopmans en zo, toen werden het een beetje minder.
4: Ja. Nou, het zal in deze tijd niet meer zo gaan. Maar als je nou jezelf terug kon plaatsen, zeg maar 100 jaar geleden, was je dan molenaar geworden?
5: Nee, dat denk ik niet. Nee, want je moet ook wel die afkomst hebben. Hè? En je moet wel zo'n ding bezitten. Nee, ik denk dat ik geen molenaar was geworden.
4: Maar qua passie voor het vak?
5: Ja, wie weet wat het toen was. Ja, maar ik kom niet uit. Ik kom wel uit een familie met handwerkers, maar niet met molenaars.
4: Nee, met molenaars. Ja. Nou goed, maar nu op de molen de Vlijt. Sinds kort dus zelfstandig molenaar.
5: Ja, daar ben ik wel blij mee. Dat je dus niet afhankelijk bent. En met name wat je ook een steen om de nek is die verzekering natuurlijk. Nee. Dat natuurlijk, ze vinden alles goed, maar als er iemand wat gebeurt hier in die molen, dan ben je wel aansprakelijk.
4: Gebeuren. We komen net van buiten. We staan ondertussen in de molen, we staan in de Vlijt. Van allerlei attributen waar jullie ook gewoon nog meel malen en ook afwegen en zo. Ja. Maar we komen van buiten en je haalt net de zeilen eraf, want?
5: Nou ja, ik was natuurlijk... De wind draait enorm en dat zal te maken hebben met die weersverandering van die op komst is. Die onweersbui, die zitten nog wel helemaal in Limburg, moet ik zeggen. Dus dat gaat nu... Maar ja, hoe ver ga je met die wind mee? Je gaat er steeds verder, noemen ze ruimen. Ja. Maar ja, dan kan je wel helemaal rondgaan. Maar uiteindelijk komt hij straks weer uit de richting waar die buien vandaan zijn gekomen. Dus waar de wind nu ook oorspronkelijk vandaan komt.
4: Ja.
5: Dus en dan ga je blijven aan het kruien. Nou ja, dus ik had zoiets van, hij heeft vanmorgen lekker gedraaid. Ik vind het goed zo.
4: Je houdt voor gezien.
5: In die zin wel. Dan ga ik het risico niet meer opzoeken.
4: Nee, nee. Maar je hebt natuurlijk ook dagen dat er geen wind is. Ja. Of nauwelijks wind. Ja. Kunnen jullie hier vermaken in de molen?
5: Achter je staat een mooie elektromalen.
4: Oh, dat is wel een
5: werk. Ja, ik kan wel malen. Dat is verder geen probleem, hoor.
4: Okay.
5: Daar malen we sowieso wel veel mee. Omdat dat een heel mooi gelijkwaardig product heeft. Als je met de wind maalt, dan is het hard. Dan draait hij hard en dan weer zachter. En hij corrigeert zich wel een beetje. Maar toch, je blijft ermee aan het hansen, zeg maar. Ja. En als je dit aanzet op toer, krijg je altijd mooi meel. Maar de basis, dit blijft het mooiste natuurlijk. Ja, dat je gewoon vanuit de wind maalt.
4: Ja. Wat kunnen mensen hier zien? Wat kunnen ze, waar kunnen ze zaterdag bezichtigen?
5: Edith, die gaat iets doen met mosterd, had ik begrepen. Nou, boven op zolder is een tentoonstelling van Heerde 850... waar je dan de oorsprong, het verraterhuis, mooi in beeld ziet. Dat is hartstikke mooi. Ik ben er zelf nog niet geweest, maar ik heb een fotootje gezien. Lijkt me hartstikke mooi. Dat is op zolder, dat wordt geopend. En wat gebeurt er nog meer? Je hebt natuurlijk fietsroutes, hè? Want het was van oorsprong fietstocht, molentocht. Ja. Dus of het fiets mooi.
4: En in de molen valt ook wat op.
5: Ja, dat is gewoon zoals we altijd zaterdag zijn. Hè?
4: Het
5: is, ze kunnen de molen in. En als ze helemaal bovenin willen kijken, zet ik me even stop. Want dan kan je nu natuurlijk niet naartoe, is veel te gevaarlijk. Nee. Maar als die stilstaat, kunnen we ook bovenin kijken hoe het allemaal zit.
4: Wat een leuke dag.
5: Als het aan mij ligt wel.
4: Ja.
5: Nee, als het aan mij ligt wel.
4: Nou, ik wens je heel veel bezoek. En heel veel succes met het vakmanschap wat je ondertussen...
5: Dankjewel. En trouwens, waar ik ook naar op zoek ben, is een leerling. Hè. Ik zou ook wel graag een leerling willen hebben die ik dan weer op kan leiden tot molenaar. Want je bent er in feite wel 2 jaar mee bezig. Ja. Praktijk, heb je het dan over? Dan komt er dan een beetje heel wat theorie bij. Ja. Wat heel interessant is, hoor. Dat is niet vervelend, dat is gewoon leuk. Je gaat ook naar andere molens toe, want daar moet je ook wat van kunnen zeggen. Dus wij zijn ook op zoek naar een leerling. En dat zou ik ook graag willen. En zeker ik dan. Want dan blijf je ook met die stof bezig, hè? Ik heb nu die stof voor het examen gehaald. Maar als ik een leerling heb, dan blijf je met die stof bezig.
4: Dat actualiseer je dan.
5: Ja, dat hou je bij, zeg maar.
4: Nou, we melden bij Molen de Vlijt in Wapenveld.
5: Ja, een leerling, enthousiaste leerling. En dan zien we wel hoe ver we komen.
4: Ja, dat is wel goed. Nou, veel succes.
5: Oké, dankjewel.
1: Ja, Dat was Henk Jan de Leeuw, die was bij de Fly. Dus dat was eigenlijk Infomix, hè?
3: Infomix wel, ja. Ik kijk inderdaad naar de tijd. Het is wel weer voorbij, dus ik moet afronden, denk ik, hè?
1: Ja.
3: Dat zijn blauw getypte, mag ik dan oplezen?
1: Ja, dat doe dat maar, ja.
3: Oké. Ik wil u bedanken voor het luisteren naar deze uitzending. Mede mogelijk gemaakt door Wilfried Elsinga, Gerard en alle gasten. En er staat erbij... Ja, mijn naam is Plaatjesdraaier.
6: Gerard Bouw. Radio 794. Radio 794. Gerard Bouw.
1: Ja, ik heb er nog eentje voor plaatjes trouwens. Nee, laat maar doen. Hey, ik heb twee minuutjes. Ik heb hier alleen Song Song Blue of Beautiful Noise om af te sluiten.
7: Ah, kies er maar één.
3: Ja, nee. Dat is niet de antwoord wat u had.
7: Doe maar dat Song Song Blue dan.
1: Oké, dan gaan we die draaien. Die heeft er helemaal geen zin in.
3: Hey, dankjewel. Dank jullie wel.
7: Ja, dankjewel.
1: Ja.
3: Fijne avond.
1: Fijne avond. Dit was Infomix.
3: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6... blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 en 6 uur weekendbeat. Hier op Radio 794.
1: Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Weekend Beat. Het is net na 5 uur, iedereen is een beetje in de relaxmodus, want het hemelvaartweekend hangt nog lekker in de lucht. Patrick Baars, Joost de Wilde en William Hulshoff zijn op vakantie. Dus vandaag neem ik de toko even over. Geen stress, geen files, gewoon lekkere vibes, goede muziek en gezelligheid op je speakers. Het is vandaag 15 mei en dat betekent niet alleen extra vrije tijd voor velen, maar ook een bijzondere dag. Het is de dag van het gezin, misschien wel het belangrijkste van allemaal. Pizza Party Day. Dus als jij nu met een slice in je hand zit, groot gelijk. Natuurlijk hoor je vandaag weer de lekkerste TikTok-topper, fijne verhalen, verrassende momenten en blikken we terug op alles wat de heren afgelopen weken hebben geproduceerd met jouw belastingcenten. Kortom, pak je drankje erbij, zet dat volume omhoog en geniet van jouw vrijdagavond met Weekend Beats. Ik ben Feedback Richard en laten we de show maar starten.

0: compleet.
1: Klein correctie, vandaag is het feedback Richard aan de knoppen, als je dat maar weet. Maar goed, we gaan luisteren naar een drietal nummers die met Italië of pizza's te maken hebben. We sluiten af met Pizza Calzone en onze Nederlandse Italiaan Marco Borsato met Dromen zijn bedrog. Maar nu eerst een lekker bakkie koffie. Espresso Macchiato van Tommy Cash.

0: Weekend Beat bij Patrick Bars. Recht naar de top.
1: Je luistert met plezier.
2: Weekend Beat. Jouw weekend. Jouw.

Hey, goedemiddag luisteraars. Hey Patrick en William. Ik ben er weer gelukkig. We zitten inmiddels al in april. En dat betekent, ja, ik wil dit blokje even gebruiken om wat frustratie kwijt te kunnen. Dat we ook 1 april achter ons hebben liggen. En wat ben ik daar maar al te blij mee, want wat heb ik een hekel aan 1 april. Of moet ik eigenlijk zeggen tegenwoordig 1 AI-pril. Want elke gerespecteerd bedrijf denkt dat het grappig is om een plaatje van zijn lokale snackbar, cafetaria, restaurant, snackbar, cafetaria is hetzelfde, maar bedrijf te gebruiken. En dan met AI er een grapje van te maken. Lieve Herman, Gerda en Joep, iedereen ziet dat dit AI is. En het is dus niet grappig. Maar goed, tot zover mijn frustratie, want daar zitten jullie helemaal niet op te wachten. Jullie wachten namelijk op de nieuwe TikTok-toppers. En uiteraard heb ik er weer 3 meegenomen. Wat Nederlandstalige artiesten zijn weer goed vertegenwoordigd. Eigenlijk zijn ze allemaal Nederlandstalig. We hebben de nieuwste van Donny en Senna. Daar beginnen we zo mee. Waar blijf je nou? Ja, Donny die is natuurlijk het fenomeen, hè, met zijn bijnaam. Loopt al heel wat jaartjes mee. Heeft al met heel veel artiesten samenwerkingen gehad. En volgens mij dit ook weer een mooie samenwerking samen met Senna. Dus dat kan wel eens een mooi nummer gaan worden. En over samenwerkingen gesproken. We hebben ook de nieuwste van Russo. Samen met Emma Heesters. Liefdesverdriet. En ik moet het kort houden. Dus we gaan meteen door naar de laatste. En dat is Afrojack en Lucas en Steve en Control. Die gaat wat harder. Maar goed, luister maar vooral naar. Ik zit in elk geval aan mijn tax. Dit blokje heb ik voornamelijk gebruikt om even mijn frustratie kwijt te kunnen. Mannen, volgens mij ben ik er snel weer bij in de studio. Tot snel.

0: Ja, ja, dat waren de TikTok-toppers van Joost in week 14. En nu hoor je al deze platen in de top 40. Ik krijg er geen genoeg van om de stem van Joost te horen. Dus we gaan luisteren naar nog een drietal uit de koker van Joost zijn TikTok-toppers. Dit keer uit week 18.
1: Ja, mannen, goedemiddag. Ja, vanuit huis weer deze week. En dus ook weer van onder een dekbed. Nou goed. Ik hoop dat jullie een fijne Koningsdag hebben gehad. Inmiddels ligt dat natuurlijk alweer een paar dagen achter ons. En wij gaan ons opmaken voor onder andere over een aantal weken ook het Nederlands elftal. Want het voetbal komt eraan. Nou, dat komt ook aan bod in dit TikTok-toppersblokje. Maar we beginnen deze week met de nieuwste van Lil Kleine, moet ik eigenlijk zeggen. En Samuel Welte. Ze hebben de handen ineen geslagen en hebben de plaat Maak Me Nou Niet Gek uitgebracht. Nou, Samuel Welte de afgelopen jaren natuurlijk ineens van niets naar iets, om het zo maar te zeggen. Begon natuurlijk al met zijn hit over de Maserati, het huis op Bali. En ja, uiteindelijk heel veel samenwerkingen gehad. Onder andere ook meer met de bankzitters. En nu is daar dus eentje samen met Lil Kleine. Toch wel een veelbesproken rapper. Nou, mocht natuurlijk niet ontbreken in ons lijstje. Dus daar trappen we zo mee af. Daarna hebben we Stef Ekkel en Harry Vermegen. Nou, Harry Vermegen, dan weet je het wel. Dan gaat het over voetbal. Nou, zij hebben samen ook een plaat uitgebracht in aanloop naar... Ja, dat voetbal wat er natuurlijk aan zit te komen met het Nederlands elftal. De plaat is Wij Zijn Oranje. Nou, lekker creatief. Maar goed, hij mocht niet ontbreken wat mij betreft in het lijstje van deze week. En we sluiten hem af met What's a Girl to Do van Kiki. DJ is dat volgens mij. En dat is nu echt een plaat die echt lekker gaat. En iedereen zei weer, laten we afsluiten met een wat verhoogd tempo. Nou... Daar geef ik uiteraard weer gehoor aan. Mannen, hier zijn ze, de TikTok-toppers van deze week.
2: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet gek.

Alright, mensen. Genoeg nu over die TikTok-toppers. Tijd om even terug te gaan in de tijd. We maken een kleine terugblik naar week 16. En geloof me, daar was er eentje, hoor. Je moet je even voorstellen, drie knapen in de studio. Patrick, Joost en William. Allemaal met net iets te veel energie, net iets te veel grappen en vooral veel te veel lol. En dan moet je ondertussen ook nog serieuze gesprekken voeren met gasten die live aan de lijn hangen. Ja, dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. Want op papier klinkt het natuurlijk heel professioneel. We gaan even schakelen met een gast. Maar in werkelijkheid hangt er dan zo'n sfeer in die studio waarbij één blik genoeg is om iedereen dubbel te laten liggen. En probeer dan nog maar eens normaal een interview te starten zonder dat iemand halverwege zijn lach moet inhouden. Soms hoor je dan zo'n korte stilte vallen. En dan weet je, iemand probeert zichzelf weer bij elkaar te rapen. Microfoons gemuten, wegdraaien van de tafel, diep ademhalen. Maar ja, meestal wel werkt dat voor geen meter. Vooral niet als er weer een opmerking wordt gemaakt die totaal nergens overgaat. Maar eerlijk is eerlijk. Dat is ook precies de charme van Weekend Beats. Het mag spontaan zijn. Het mag gezellig zijn. En soms loopt het compleet uit de hand van het lachen. En weet je, juist die momenten blijven hangen. Niet alleen bij ons in de studio, maar ook bij jullie thuis. In de auto of op het werk. Dus bij deze een dikke terugblik naar week 16. De week waarin serieus doen gewoon eventjes onmogelijk was.

0: door de chaos die we hier op dit moment aan het maken zijn.
1: Chaos?
0: We zijn zo blij dat Joost weer terug is, dat het hier een beetje een chaos radio antwoord is. Is William gewoon vergeten zijn map mee te nemen?
2: Wat dacht je zelf?
0: Nee. Echt niet. Oh, hij heeft het naast zich liggen. Oh, ja. Daar.
2: Hij is even ondergesneeuwd, hè?
3: Wat hoorde ik jou net buiten de uitzending zeggen? Vind je dit item echt zo goed?
2: Dat zei ik ook niet. Hey. Zijn er ook cd's van?
0: Wij kunnen dit natuurlijk wel als een podcast gaan uitleggen. Hè? Dus we hoeven dan niet eens de muziek te doen.
2: Nee, precies.
0: Gaan we gewoon, dat moeten we gaan doen met z'n drieën. Een podcast maken.
3: Nou, laten we het even hierbij houden.
0: Oh, okay.
2: Dit is wel heel wat. We kunnen niet alle mensen alles aan gaan doen.
0: Heren, ik moet even touwtjes straf trekken, want we hebben een uur maar. Oh, ja. Geen twee uur. Dus William, vertel.
2: Zeg dus. Oké, okay, we hebben Arjan Joost maar zo aan de lijn.
0: Ja.
2: En die gaat eventjes vertellen wat hij allemaal gaat doen binnenkort. Waar de jeugd naartoe kan gaan. Vater, welkom Arjan.
4: Ja, goedenavond.
2: En licht een beetje toe van wat kun je ons er lekker van maken?
4: Zo, ja, er gaat natuurlijk wel wat gebeuren de komende weken. Hè? Dus ga je natuurlijk wel meemaken met die Oranje Feestweek.
2: Ja, zeker, absoluut. En ik zag dat eerst even kijken voor aankomende zaterdagavond. Dan was er wat met stationnetje te doen, toch?
4: Aankomende zaterdagavond gaan we eens een keer een zaterdagavond doen. Een station op zaterdag, maar dan een soort van XXL. Ja. Dus dan moet je eens een keer denken dat we een Super Saturday gaan doen. En wat gaan we dan precies doen? We gaan een mystery artiest laten komen.
0: En wie is dat dan?
4: Je dus niet weet. Ja, dat gaan we natuurlijk niet vertellen.
0: Arjan,
3: boel arm, denk ik.
0: Arjan, er luistert niemand. Dus je kunt het gewoon vertellen. Wie is het?
4: Nee, ik ga niks verklappen, jongens. Okay. Dus, dat is geheim. Maar jongens, echt, het wordt een top aan. Dat kan ik je nu wel vertellen. We gaan heel veel dingen in de aanbieding gooien die avond.
0: Aanbieding?
4: Ja, drankjes, mixjes, doen we het allemaal op.
2: Oh, kijk, dat is lekker. Ja. Ja.
4: Dat gaan we zaterdag al wel bekendmaken, dus dat moet allemaal een beetje een verrassing blijven.
0: En kunnen we Arjan eens afspreken met elkaar? Als mensen nou een bepaald woord zeggen, hè? Bijvoorbeeld karmatisch, krijgen ze dan korting op een drankje?
4: Ik kan mij niet schelen, joh. Als ze dat kunnen onthouden, woord.
0: Als jij dat wil bijhouden, want wij kunnen hier niet bij de radio kunnen niet meten hoeveel mensen eigenlijk luisteren. Dus als mensen zaterdag naar het stationnetje in Heerde gaan en je spreekt de barman aan met karamatisch. Ik vind jou karamatisch.
3: Dat betaalt Patrick.
2: Dat is geregeld.
0: Dan zet jij een streepje. Dan hoef je geen korting te geven, hoor. Maar dat je zet je een streepje, dan weten we in ieder geval van oké, die mensen die luisteren allemaal naar de weekendbeat.
4: Ja, dat kunnen we natuurlijk doen, ja. Dat is geen probleem. Ja. Ja.
2: Nou, leuk. En met de aankomende week schijn je dus dan helemaal druk te worden.
4: Ja. Aankomende maandag beginnen we natuurlijk al een beetje met de tentaankleding voor Koningsdag en voor het Oranje Spektakel wat er allemaal gaat komen. We hebben natuurlijk vrijdagavond hebben we de Foute Bingo, die is helemaal ramvol uitverkocht.
2: Kijk, dat is mooi.
4: Meer dan 700 kaarten verkocht voor de bingo.
2: Zo, volle bak. Zo.
4: Ja, vorig jaar waren er 500 en dit jaar gaan we er ver overheen. En de vraag is, waar gaan we volgend jaar naartoe? Maar dat wordt één groot spektakel. Dat is elk jaar maar zo geweest.
2: Oh, hartstikke mooi.
4: Dan, die zaterdag, gaan we natuurlijk beginnen s'avonds met de kinderdisco. Hartstikke leuk, voor alle leeftijden. Het is één groot feest. Goede
3: geen volwassenen, toch?
4: Geen volwassenen, dus ja, sorry.
0: Dat kan ook geen andere leeftijden zijn.
4: Nee, maar ik bedoel, als je 14, 15 bent, kun je ook gewoon komen.
0: Ja. Oh, dan ben je ook nog kind. Nou, laat ze dat niet horen, want ze willen graag juist kind afsnijden.
2: Joost, die wil wel graag inderdaad.
3: Ja, ik wil graag.
2: En ga verder.
4: Nee, maar goed, dat gaat hartstikke. Dat wordt natuurlijk een topavond, want die kinderdisco, dat is hartstikke leuk. Ja, je moet de filmpjes maar bekijken van vorig jaar. We maken er één groot gekhuis van.
0: En waar kan ik die zien?
4: Die kun je op mijn pagina zien, natuurlijk DJ Yossi. Maar die kun je natuurlijk ook zien bij de Oranje Vereniging.
0: Oh, wat goed.
2: Oh, heel goed.
0: Ja.
2: En het Koningsdag zelf, komen ook diverse activiteiten met jou voorbij?
4: Daarna hebben we natuurlijk zaterdagavond nog het Oranje Feestcafé.
2: Oh, ja.
4: Met Ferry de Lids.
3: Okay.
4: Die jongen met die trompet komt langs, Jeffrey.
0: Oh.
4: En natuurlijk de

0: Joosie met twee leuke artiesten ook 's middags.
1: Ik heb nu geleerd dat Vermeersweide is achter het gemeentehuis.
2: Uiteraard.
0: Ja, bij de tent.
1: Bij de tent. Oh, daar staat een tent. Ja.
2: Dat is een heel grote tent, staat er ook. Daar zijn ze wel druk aan het opbouwen.
1: Ja, goed. Hey, Arjan, dankjewel.
2: Hartstikke bedankt, Arjan. Ja, heel veel succes gewenst aankomende week.
3: En veel plezier.
0: En tot zaterdag.
2: Hey, ja, tot zaterdag. Ja, kom eens even kijken.
1: Joe.
0: Nou, hoi. Heel goed. Oké, doei.
1: Hoi. Nou, dat was een leuk interview met meneer Arjan, hè?
2: Ja, Arjan.
1: Ja, dat was erg gezellig. Dus,
2: hij is een druk man.
1: Hij is heel druk man. In het stationnetje in Heerde was dat. Heb je nog andere leuke dingen?
2: Uiteraard. Bij de giganten, het hardcore generatie, zaterdagavond.
1: Hardcore?
2: Ja, morgenavond dus.
1: Ja?
2: Dus dat gaat iedereen lekker zijn dak met Spitnoise. Kaartje kost €19.
1: Ja, ben jij ook een hardcore fan? Of,
2: nee, ik heb er helemaal niks mee.
3: Zingt, of?
2: Ja. Het Big Fish mannenkoor. Nee, goed. Dit gaat wel iets heftiger.
1: Ja, precies.
2: Absoluut. Ja.
3: Goed, alle pijlen zijn ook al op volgende week, toch?
2: Ja. En zondag is er een rondleiding bij de brouwerij Puik.
1: Puik. Oh ja, Puik hebben we vorig jaar ook aan de lijn willen hebben, maar die wil ik niet aan de lijn komen, dus dat is heel jammer.
2: Nee.
1: Wie hebben we wel aan de lijn?
2: En we hebben nu aan de lijn van Tapperij Teun. Er wordt een darttoernooi georganiseerd.
1: Ah, dart 180. Ja, ja dus, daar kennen we wel van.
2: Vater, welkom in ieder geval.
4: Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
2: Graag gedaan. En vertel eens, wat gaat er gebeuren bij Tapperij Teun?
1: Want heeft hij net verteld, we gaan darten.
4: we gaan inderdaad...
2: het hele verhaal
4: erbij. Darten. En volgens mij is het heel goed om het Koningsweekend te openen met een koppeltoernooitje bij Tapperij Teun op 24 april. Dus iedereen is welkom voor een koppeltoernooi. Inschrijfgeld is €15.
2: Okay.
4: En het is een... het is vooral een bruin kroegje waar we over het algemeen wat oude lullen komen met slappe piemels. Maar volgens mij is het juist heel leuk om wat jeugd naar binnen te fietsen
1: meteen, dan begrijp ik wel wat je bedoelt met koppelen. Is het niet gewoon een datingsite? Dating gebeuren.
3: Ja, wat een koppeltoernooi. Moet ik daar een relatie voor hebben of dat niet?
4: Nee joh, de relaties worden hier gebrouwen, joh. Dat is
2: kijk, dat klinkt goed.
1: Ja, maar dan moet je wel in de roos schieten, hè?
4: Ja, dan mag ook aan de achterkant, heb ik gehoord.
1: Oké. Maar vertel, wat kunnen we bij jullie verwachten?
4: Ja, wat kun je niet verwachten? Het is gewoon een gezellig bruin cafeetje in het mooie Wapenveld. Aan de grote weg gelegen.
2: Ah, kijk, en wat zijn de prijzen dan?
4: Voor het pilsje?
2: Nee, de prijzen zeg maar die je kunt winnen. Als je heel goed gehoord.
4: Het inschrijfgeld, ja precies. Nee, het inschrijfgeld is het prijzengeld. Het is €15 inschrijfgeld per koppel. En dat wordt gelijk als prijzengeld ingezet. Het is een beetje afhankelijk van het aantal koppels natuurlijk.
2: Ja, kijk, het is eigenlijk een soort gesloten beursverklaring. Ja, als het geld wat binnenkomt, gaat er ook wel uit.
4: Ja, precies. En dat is ook een beetje de bedoeling.
2: Leuk zo.
3: Gaat het om het darten of gaat het om het bier drinken?
4: Ja, een combinatie van twee is altijd goed, maar het vooral het bier drinken is gezellig.
3: Nu is het zo dat ik zelf thuis anti-roos shampoo gebruik, kan ik dan ook komen?
2: Anti-roos shampoo? Dat is
1: zo dat dan weer te maken.
3: In de roos gooien, toch?
1: Oh. Jee, die was wel heel ver.
3: Hoor, was ver gezocht. Die was flauw.
4: Ja, volgens mij zit er geen roos op een dartboard, maar ik weet het nog niet zeker.
2: Je kunt alleen de roos gooien trouwens, hè?
1: Alleen een bullseye.
2: Ja, dat is.
1: Ja, dus, hey, waar kan ik informatie vinden? Als ik bij jullie wil komen?
4: Ja, dat is een beetje ouderwets nog, zijn mijn ouders. Maar dat gaat nog via Facebook, via Tapperij Teun, via de Facebook-site.
2: Oh, dat kan ook toch?
4: Ja. Ja, oh. Dus ik hoop dat ze daar nog een beetje op zitten. Anders zal ik ook even zorgen dat er een Instagram post. Zal ik even zorgen dat er op Instagram wat wordt gezet door ze. Dat komt helemaal goed.
1: Nou, Teun, wij vinden jou heel gezellig van de tapperij. Jij bent denk ik ook wel van de moppetappen, of niet?
4: Nou, dat laat ik meer aan de vatte jongens over. Die zijn er wat beter in, maar af en toe is een mopje nog wel op zijn plek. Maar
2: nou, hartstikke mooi, man. Het is heel fijn dat je dit interview wou doen. En ik wens je heel veel succes met het darttoernooi.
4: Ja, komt helemaal goed. Dankjewel.
2: En we weten het de volgende keer.
4: Ja, graag. Altijd welkom om weer familie in de uitzending te komen.
2: Hou weer achterhoofd.
1: Ja, hartstikke goed. Dankjewel.
4: Dankjewel, jongens.
1: Oké, hoi.
4: Hoi.

song.

0: Patrick.
1: Ja,
0: wat
1: ja, mensen. We gaan langzaam richting het einde van dit programma. En de trouwe luisteraars weten inmiddels precies wat dat betekent. Een item dat een tijdje weg is geweest, maar waar verrassend veel mensen naar vroegen, is eindelijk terug van weg geweest. En geloof me, daar ben ik persoonlijk heel blij mee. Want eerlijk is eerlijk, nergens hoor je zoveel chaos, honger en hilariteit tegelijk als bij dit onderdeel. We hebben het natuurlijk over het recept van de week. En voor wie nieuw is bij Weekend Beat, dit is echt precies wat je denkt dat het is. Binnen 1 minuut proberen we een compleet recept voor te lezen, inclusief alle ingrediënten en de volledige bereidingswijze. En meestal gaat dat compleet mis, versprekingen, veel te moeilijke ingrediënten, overstanden die niemand kan onthouden en luisteraars die ondertussen honger krijgen in de auto. Het hoort er allemaal bij. Maar voordat we de keuken induiken, hoor je eerst de huidige nummer 1 hit van Alex Warren met Fever Dream. Zet hem lekker hard aan, zing mee alsof niemand kijkt en daarna pennen klaar voor het snelste recept van Nederland.

0: En het item dat terug van weg geweest is, zorgt eigenlijk altijd voor een hoop hilariteit hier in de studio. Dit keer hebben we twee prachtige fragmenten voor jullie klaarstaan. Eentje van Joey en eentje van Joost zelf. Allebei snel van tong, maar geloof me, allebei compleet verschillend in hun aanpak. Eén ding hebben ze in ieder geval gemeen. Het moet snel, sneller, snelst. En juist dat levert weer mooie radio op. Dus ga er goed voor zitten. Zet het volume nog een tikje harder. En geniet van deze twee heerlijke fragmenten hier bij Weekend Beats.
1: Oké, Joey, ga je gang.
2: Nou, zet de oven vast even aan, 190 graden. En laat dan 4-5 filetjes, zalmfiletjes ontdooien. Pak een kilo broccoli erbij, snijd die in roosjes. Kleine roosjes, 2,5 centimeter ongeveer. De stronken kun je ook prima gebruiken. Die hoeft niet naar de konijnen, mag je verwerken in je recept. Twee uitjes even snipperen en een knoflookje fijn snijden. Je mag kiezen hoe sterk je wil hebben qua knoflook. 1, 2, 3 teentjes. Ik heb ooit eens iemand gehad die gebruikte er 16 in één recept.
1: En door.
2: Ondertussen de pasta even koken, 5 minuutjes beter. Gaar, hè? Al dente, broccoli erbij, een minuutje meekoken, afgieten, 200 ml kookvocht opvangen, niet weggooien, want dat is heel gezond. En dan laat je de pasta en de broccoli even uitlekken. Ondertussen olie in een pan, daar doe je dat uitje in, doe je die broccoli in. Dan gooi je de zuivelspread bij, laat wat boter smelten, de zalm in blokjes snijden, even een beetje mee verwarmen. Klein beetje nootmuskaat eroverheen raspen, erdoor mengen, klein beetje peper en zout. En dan schep je de pennen, de broccoli en het kookvocht door het zuivel.
1: Ja, dat is
2: wel
1: heel...
3: We gaan
1: we hebben nodig een vanierstokje, 500 ml volle melk, 125 gram kristalsuiker, 2 eierdooiers, 45 gram custardsuiker, 6 plakken diepvriezen, roomboter, bladerdeeg, 4 blaadjes gelatine, 5 ml verse slagroom, 1 persinesappel, 200 gram poedersuiker, 1 tube kik, decor en 30 gram abrikozenjam. Nou, wat doe je dan? Je halveert de vanierstokjes, je klopt met een gardende melk, je hebt best wel wat spul nodig, dat doe je 5 minuten lang. Ik doe maar even wat dingen er ook heen, want anders redden we het niet. Je giet al de helft van het hete melk. Het ijszuikmengsel en meng goed door. Giet het mengsel terug in de pan bij de rest van de melk. 1 tot 2 minuten door laten koken. Giet het banketjesroom op een lage platte schaal. Even af laten koelen. Allemaal de oven in. Verwarmen ondertussen in de oven 180 graden. 25 minuten gaat het erin. Week de blaadjes van 10 en 5 minuten. Even rondkloppen. 2 minuten dat raspje nog eroverheen. En uit de oven halen en klaarmaken. Ja, even afgaan.
0: Dit was het weer. Een uur terugblik op een aantal weken Weekend Beats met de heren William, Joost en Patrick. We hopen dat ze volgende week terug zijn met nieuwe energie. Ik ben Feedback Richard en ik zeg maar goed weekend en tot de volgende keer.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker. Maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis Vuitton. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia meldde dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Ja, Blues.
1: Jas, Niedersing.
0: Popje blues of problemen met popmuziek, jazz, blues in naam van Want Stromingen. Na het nieuws van 7 uur, rock'n'roll, blues en jazz. In het programma muziek uit 2026, 2019 en 2008. Muziek uit de jaren 90, de jaren 80 en de jaren 60. De playlist kun je vinden op rtv794.nl onder het item op Radio TV. Ik begin met Ellen Langley.

Amerikaanse countryzangeres en liedjesschrijfster Ella Langley maakte in 2024 haar doorbraak met haar debuutalbum Hangover met het liedje You Look Like You Love Me. Nu haar tweede album uit Den Deleon. En daarvan hoor je Be Her. De Nederlandse popgroep uit Den Haagse Milieu wordt geleid door Camille Meresson. In 2019 verscheen hun debuutalbum Verder Son Milieu, gevolgd door de Mustard Seed in 2021. Met beide albums belandde de band in de album Top 100. Nu van hun nieuwe album 24 Hours, Someone. 20.

zo'n milieu, someone. De Amerikaanse zanger, liedjeschrijver Bill Callahan. Sinds het album Walk on the Hale Heart in 2007 werkte hij onder zijn eigen naam. In het begin van zijn loopbaan nam hij thuis met behulp van een 4-sporencassette experimentele folk- en rockmuziek op. Naarmate zijn carrière vorderde, verliet hij het experimentele pad en richtte zich meer op de traditionele folk. Van zijn laatste album, My Days of 58, The Man I'm Supposed to Be.

inside me. Trying to claim my body as its own.

The man I'm supposed to be. Bill Callahan. Volgens velen de beste boyband sinds One Direction. De eerste zeskopgebende Cardinals. Bestaan aan Ewan Manning, gitaar en zang. Kieran Hurley, gitaar. Oscar Keith Dunovitz, gitaar. Aaron Hurley, bas. Finn Manning, accordeon. En Derg Manning, drums. Van het album Masquerade, Big Empty Heart. MUZIEK

Big Empty Hearts, de Cardinals. De Amerikaanse popzangeres en actrice Hilary Duff werd bij het publiek bekend door haar hoofdrol in de Disney-serie Lizzie McGuire. Ze heeft 12 albums uitgemaakt en haar laatste is Look or Something. En daarvoor Future Tripping, de Cardinals. De Amerikaanse popzangeres en actrice Hilary Duff werd bij het publiek bekend door haar hoofdrol in de Disney-serie Lizzie McGuire. Ze heeft 12 albums uitgemaakt en haar laatste is Look or Something. En daarvoor Future Tripping.

Hilary Duff, Future Trapping. Michaela Enne is een Amerikaanse muzikant uit Nashville, Tennessee. Haar muziek bevat een mix van klassiek, country, pop, indie rock, honky tonk. Ze heeft tot nu toe 3 albums uitgebracht en haar 3e album heet is haar Duff. En dat kwam in 2019 uit, Runaway With Me.

Mikola en Runaway With Me. Chris Knight, Amerikaanse liedjeschrijver en zanger, speelt gitaar vanaf zijn 15e jaar. Hij begon op zijn 26e liedjes te schrijven. Toen hij 30 was, trad hij voor het eerst op. En 7 jaar later nam hij pas zijn eerste plaat op. En dat was in 1998. In 2019 verscheen zijn 9e album. In Amerika nummer 3, Send It On Down.

is nice and it's all down. De opvolger van Room Service uit 2004 van Bryan Adams. Dat is het album 11. Het lijkt wat logischer met zijn 11e album. En er staan 11 liedjes op. Over het algemeen doet hij het wat rustiger aan dan op zijn voorgaande albums. Maar toch, wat mij betreft, een fijne plaats. En je hoort Broken Wings.

0: Brian Adams, Broken Wings. In 2003 deed Duffy mee aan een talentenjacht en eindigde als tweede. In maart 2008 kwam haar debuutalbum uit, Rock Ferry. Daar staat onder andere de eerste single op, Mercy. De single was meegehit op de radiozender 3FM en bereikte nummer 1 positie in de Nederlandse top 40.
1: Een oude nummer 1 hit in Popia Blues.

0: Met Duff is het bijna 9 minuten over 6:30 geworden. Je luistert naar RTV 794. Je luistert naar...
1: Pop, ja, blues.
2: Jan Nederveen.
3: De 90er jaren in Pop, ja, blues.
0: Queen-gitarist Brian May gaat solo verder naar het afscheidsconcert van Queen voor het publiek op 20 april 1992. Dan verschijnt zijn eerste solo plaat Black to the Light. Ze heeft er 6 jaar over gedaan om een opvolger te maken. Another World, een prima plaat en ook weer het herkenbare Queen-geluid in verschillende liedjes terug te horen. Shana Bell,

is de zanger van de groep, al eerder 5 albums gemaakt. Mijn 6e album kwam uit in 1994, Lucky Charm. Een album met een eigen geluid, elk nummer zijn eigen klankkleur en toch een eenheid. The Black Sparrows, een mix van jazz, blues, cajun, soul, country, reggae, folk, staat er allemaal op. Vanavond live set Parade.

0: De tachtiger jaren in Popje Blues.
1: Een keer een notering voor de Britse pop- en jazzgroep Carmel rond zangeres Carmel McCourt. Het liedje Silly stond 3 weken genoteerd en was goed voor de nummer 37.

Carmel en Feli. In de jaren 80 had de Nederlandse groep Centerfold zijn zangeres Laura Fitzy 4 hitnoteringen. Hun versie van Golden Earrings' Raider Love. Het liedje stond eind december 1985 7 weken genoteerd en was goed voor hun nummer 5.

0: 70er jaren in Popje Blues.
1: Het album I'm Nearly Famous van Cliff Richard werd uitgebracht in mei 1976 en werd als een comeback gezien. En het album wordt nog steeds gezien als een van zijn beste albums. De singles op het album was Miss You Night en albumtrack I Can't Ask For Anyone Anymore Than You.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
2: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
1: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: stage for rock and roll in Pop Yo Yo Yo.
1: Freddie Cannon is vooral bekend geworden door het liedje Tallahassee Lassie uit 1959.

Waar je kan om Tallahassee Lassie. Connie Francis met een cover van Laverne Baker's Tweedle Dee. Het liedje staat op haar LP uit 1959. Connie Francis zingt rock'n'roll Million Sellers.

Wanneer Francis Tuttle Day. In 1959 bracht Gene Vincent een singeltje uit met op de A-kant My Heart en op de B-kant I've Got to Get You Yet. Beide liedjes geschreven door Johnny Burnett. En beide nummers staan ook op de LP Sounds Like Gene Vincent. Apart is dat het nummer op de LP I've Got to Get You Yet en op de single I've Got to Get You Yet heet. Het lijkt wel een beetje op elkaar, maar het is in ieder geval wel hetzelfde liedje. En de single noteert niet.

Tijd voor Blues in Popje Blues. Bob Cordator is een van de meest actieve en hoogst gewaardeerde bluesharmonica-spelers van dit moment. Zijn stijl is een gepassioneerde voortzetting van de oude speelwijze, die hij als jonge man rechtstreeks leerde van vele oorspronkelijke pioniers, zoals van het Chicago Blues. Meer dan 20 albums gemaakt. En nu een nieuw album van hem, Ernesty Blues. How You Learn to Shake Like That.

0: according to our house, you learn to shake like that. Een album van Boskeks, Out of the Blues, die kwam uit in 2018. Alle liedjes geworteld in de blues. En het is zijn 16e in de Billboard Blueslijst nummer 1. Daar besteedt de 150ste plaats bij ons in eind januari 2018. Toen wel wat maagdjes af. I've just got to know.
1: I wanna know.

Well, skeks, I've just want to know. De Delta Wise, een energieke harmonica en blazers bluesband uit de buurt van San Francisco. De band was in 2002 in de East Bay Express gekozen tot de beste live band uit de buurt. Op diverse festivals gespeeld. Hun kenmerk vooral de Jump Blues. Caught Me Where You Want Me.

Delta Wires called me where you want me. In 1998 kwam een album uit van Michelle Wilson uit Rhode Island. Trying to make a little love. En van het album draai ik iets day.

Michelle Wilson, Each Day. Mike Bloomfield trad in de jaren 60 regelmatig live op met bijvoorbeeld de Butterfield Band in Newport met Bob Dylan en later ook nog eens zijn eigen band Electric Flag. In de periode 1976 en 1977 trad hij regelmatig op in de Old Waldorf Nightclub in San Francisco. Van de verschillende optredens zijn opnamen gemaakt te vinden op het album Live at the Old Waldorf. Daarvan Dancing Fool.

Mike Bloomfield, Dancing Fool. Op 14 januari 1973 gaf Elvis Presley zijn beroemde concert op Hawaii, dat wereldwijd via de satelliet werd uitgezonden. Steamroller Blues past helemaal in dit blokje.

Elvis Presley steamroller blues. In 1939 nam Billie Holiday een protestliedje op Strange Fruit. En dat zette zich af tegen de veel voorkomende lynchpraktijken in het zuiden van Amerika destijds. En uit diezelfde tijd stond een zelfgeschreven liedje, Long Gone Blues. En ze wordt begeleid door haar eigen orkest.

Edward Kit O'Reilly was een Amerikaanse jazzcomponist, trombonist, bandleider. Hij was een van de eerste gebruikers van de glissando-techniek en dat bleef centraal element in de New Orleans jazz. Uit 1946 vooral to Storyville met zijn Creole jazzband en zang van Helen Andrew.

Kitto Ray, Farewell to Storyville. Van 1960 tot en met 1963 leidde clarinist Buddy DeFranco een kwartet met accordeonist Tommy Gumica, met pianist Victor Veldman en gitarist John Siodin. En je hoort de Dreaded Lurgy.

Buddy DeFranco, The Dreaded Lurchy. De Amerikaanse alt-saxofonist van de hardbop Frank Morgan had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij speelde voornamelijk alt-saxofoon, maar speelde ook sopraansaxofoon. En stond bekend als Charlie Parker opvolger die vooral de bop en ballads speelde. Van de LP Easy Living uit 1985 en je hoort Third Street Blues met Cedar Walton piano, Tony Dumas bass en Billy Higgins drums.

Frank Morgan, The Street Blues. Met hun zesde album, Cicadia, maakte Mammal Hand verrassende nieuwe stappen. Niet alleen omdat Bruce Nick, piano en Jordan, saxofoon smart, in Rob Turner de ideale opvolger vonden voor drummer is Barrett. En ook omdat de band op een nieuw label opnam van het album Cicadia, Four Flowers.

0: Ja, blues.
1: Jan Nederveen.
2: Hoop je blues is een programma van RTV 794. Informatie over Popje Blues, je kunt het vinden op de site rtv794.nl. En ook via de site kun je naar Popje Blues luisteren. Verzoekjes, suggesties, je wilt het liedje nog een keer horen. Je kunt mailen naar popjebluesapenstaart@gmail.com. En volgende week is er weer een Popje Blues. De playlist staat vanaf morgen op de site van RTV 794. Onder het item op Radio TV. En ik wens je een heel mooi weekend. Geniet ervan. Dag.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
2: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
1: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

we zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Je hoorde The System uit de jaren 80. En You Are In My System. Flashback Radio, 2 uur lang. De hits van vroeger en nu. Nieuw werk ook natuurlijk op de draaitafel. Serge Funk samen met Danny Locito. En hier is Lost Without You.

Uit de jaren 80 was dat Patrice Rushen en Tender Loving. In de Flashback Show natuurlijk. Daarvoor Shalimar en Friends. Dat kwam uit 1982. En dan voor Radio Search Funk samen met Danny Locito. En Lost Without You. Nu is het tijd voor nieuw werk. Hier is Miss Latreia Savage.

Je hoorde Ashford & Simpson uit de 80's en Cherries Forevermore. Nou, we gaan zometeen naar onze korte break toe. En dan daarna snel weer bij je terug. Blijf lekker luisteren. Hier is Seth Soul en It's You.

Miss Rachel Rodriguez hoorde hier in de Flashback Show. En Back to Me from My Rooftop. Daarvoor hoorde je Booker Newberry. And I Can't Forget About You. Hier is Soul Supreme en Follow Me.

Disco Girls uit de jaren 80. Midnight Star en You Can't Stop Me. We blijven nog even in de 80s met Cool in the Gang. En hier is Take My Heart.

En je hoorde Cool and the Gang. You can have it if you want it. You can take my heart. Een albumtrack uit de jaren 80. We gaan langzaam maar zeker naar het einde van uur 1. Blijf gewoon lekker luisteren. Nog even een nieuwe track. Masters of Jazz. It's time.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
2: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
1: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een ere Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

En met de beginnen van One Way en Mr. Groove zeg ik welkom terug luisteraars in uur 2 van de Flashback Radio Show. We gaan nog een uur verder met oud en nieuw werk op jouw radio. En over nieuw werk gesproken, hier is Wolfman samen met Irma Derby. And I belong to you under your spell.

Flashback Radio Show uit de 80's. En Keep Your Body Working. Het is tijd voor een nieuw werk. Alhoewel, nieuw werk. Het is een track die al eerder uitgebracht is. Nu opnieuw in de UK Top 30. Jared Lawson samen met Rachel Rodriguez. En hier is The Next Move.

0: Secure hoorde je hier in de Flashback Radio Show. En dat was een nieuwe track. Wij gaan verder met even classic werk uit de jaren 80. David Joseph and You Can't Hide Your Love.
1: Are you ready? Let's go back to the...

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
2: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
1: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan 1 jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer. Vannacht is het op enkele buien na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.